0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Blanche Militsen met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af na 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
2: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
2: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
3: Op Omroep Brabant.

0: het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk, gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte zit. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londres is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen, maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van waal met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieus ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het Homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. En ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Eén persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen?
1: Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje.
0: Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Hubert Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
3: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
4: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
2: Brabants Bond.
3: Elke werkdag tussen 10 en 1.
4: Als ik nou los ga.
3: Bij Omroep Brabant.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten, maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok 1000 bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel en Kei, goedemorgen. Het is alweer dinsdag, de kop is van de week. Op weg naar wellicht een vrijdag. Misschien moet je gewoon werken. Misschien heb je vakantie, ben je er al lekker vroeg bij. We vinden het altijd gezellig. De muziek wordt zometeen geleverd door Spiller en Groovejet. Laten we beginnen met Bryan Adams en Melanie C. When You're Gone. Kei, goedemorgen.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Kei, goedemorgen.
5: John van Groenhoven. Yeah.

0: Een lekker drummetje aan het eind van deze plaats. Pillar en Grooveyet. Maakt het 6:10.
1: Een keigoeie morgen.
0: Op deze dinsdag, 28 juli alweer. Vandaag is het zonnig. Het wordt zomers warm met 27 tot 30 graden vanmiddag. Vanavond is het ook nog lang warm. Kan je lekker van genieten. De komende nacht koelt het dan nog wel een beetje af. Met opklaringen naar een graadje of 17.
2: Ja, dat is wel lekker toch, dat het dan straks wel afkoelt.
0: Ja, vanavond nog wel. Maar de komende dagen wordt het wel iets warm. Maar het is wel lekker. Want het enige wat me opvalt, dat was gisteravond ook. Want we gaan een beetje rond dezelfde tijd slapen. Dan waait het nog een beetje. En dan waait het nog een beetje door. Maar die wind die gaat dan steeds liggen. En dan wordt het uiteindelijk toch wel weer best wel warm. Een beetje klammer.
2: Ik heb vannacht, werd ik wakker, heb ik de waaier aangezet.
0: Ja. Ja, even lekker waaitje.
2: Ja, broeierig is overdreven. Ja, nee, maar zo klammig, benauwd ik. Ja. Ja, het is toch, dat wil wel, ja.
0: Ja.
2: Het is vandaag de dag van IKEA.
0: Oh, is dat
2: komt
0: zo?
2: Omdat het vandaag is opgericht. Niet vandaag, maar vandaag in het verleden.
0: Ja,
2: dus
0: het
2: is IKEA-dag. Het is Wereld Natuurbeschermingsdag. En het is ook de dag dat er geen treinen tussen Breda en Tilburg rijden. Er zijn werkzaamheden.
0: Oh, dat is een druk stukje.
2: Ja, dat is zeker een druk stukje. Want dat is vanaf, zeg maar, heel het oosten van Brabant richting Rotterdam, Den Haag, ga je normaal gesproken wel zo.
0: Ja, precies. Nee, en er is wel het geval dat er dan een kwestie is van rijden vandaag bussen tussen Breda en Tilburg, dat?
2: Of, ik weet eigenlijk niet of er bussen rijden.
0: Dat zou
2: dat beloof jij nu wel.
0: Nou, dat beloof
2: maar
0: ik
2: daar
0: niet.
2: Stond er niet bij.
0: Maar ik zeg, is dat zo?
2: Ik ga het nu voor je opzoeken.
0: Even goed te checken te hebben. Vandaag zijn er jarigen. Klaas van Eerde wordt vandaag 51. Monique van der Ven die doet al wat jaren bij. Die zou willen dat ze nog 51 was, denk ik. Maar die wordt 74 jaar. En Jim Davis, de schrijver van Garfield is dat. Die wordt vandaag 81 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal.
2: Dan rijden er dus geen bussen.
0: Er rijden dus geen bussen.
2: Nee, je mag omrijden via Utrecht.
0: Oh ja. Oh, met de trein.
2: Ja.
0: Nou, dat is toch wel een lekker ritje.
2: Ja, dat staat hier.
3: Van Nederland.
0: Dat is wel een soort van over, hoe noemen ze dat? Over
3: Russische route.
0: Hoe noemen ze dat over puntje naar Parijs? Ik ben even het spreekwoord kwijt. Over Keulen naar Parijs.
2: Oh.
0: Over Keulen naar Parijs.
2: Ik ken het helemaal niet. Maar,
0: niet?
2: Nee, ik ken het spreekwoord niet.
0: Van een ver verleden.
2: Oké.
0: Okay. Ja.
2: Maar nee, je moet dus met de trein om.
0: Okay.
2: En dit is tot 9 augustus.
0: Oh.
2: Dus. Wens iedereen waanzinnig veel plezier.
0: Nou, goed, dat we het dan even melden. Dat je niet op het station staat en denkt, het duurt wel lang.
2: En je kunt wel naar het station op Tilburg.
0: Ja.
2: Dan moet je naar Den Bosch. En dan naar Utrecht.
0: Naar Utrecht.
2: En dan naar Rotterdam.
0: Ja.
2: En dan eventueel nog een stukje naar beneden.
0: Nou goed, dank voor deze info. Je hoorde hem al even, Peter de Bekker is vandaag voor het nieuws. Peter, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Tot kort voor de aanslag in Berlijn werd Abdul B. in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten, schrijven Duitse media. De politie had onder meer een camera opgehangen voor de ingang van zijn woning. Zaterdagavond werd gefilmd hoe B. zijn huis verliet. Ongeveer een uur later werd de aanslag gepleegd. Een bijzonder moment voor de familie Bauer. Kleinzoon Jan is zondag gedoopt. Frans Bauer deelt foto's van de feestelijke dag op Instagram. De doop vond plaats in de basiliek van de heilige Agatha en Barbara in Oudenbosch. Die plek heeft voor Frans en Mariska Bauer een speciale betekenis. Het stel gaf elkaar daar op 9 mei 2008 het ja-woord. En tijdens corona leken we allemaal massaal over te stappen op de camper, maar onze liefde voor de caravan lijkt toch onverwoestbaar. De verkoop van caravans steeg het afgelopen half jaar met 10% ten opzichte van 2025. En daarmee is Nederland naast Denemarken het enige land in Europa waar de vraag naar caravans groter is dan de vraag naar campers.
0: Ja, ik heb ook een camper, ik vind het al best wel leuk. Maar er zijn best wel, ik ken ook wel vrienden die hebben een camper. Maar een caravan lijkt mij gewoon veel makkelijker. Want die zet je echt
2: goedkoper.
0: Ja, ook dat.
2: Een caravan, in ieder geval in de tijd dat ik met mijn ouders met een caravan ging, was een caravan een paar duizend euro, zeg maar. Afhankelijk van hoe groot je hem wilde hebben, wordt hij steeds duurder. Maar een camper is gewoon echt wel tientallen duizend euro's.
0: Ja, maar de campertje of een goed caravantje in vergelijking met een camper doet tegenwoordig denk ik ook wel 10, 20 duizend euro. Ja.
2: Dan hadden wij geen goede caravan, denk ik.
0: Ja, dat was gewoon een kippetje, denk ik, of niet?
2: Ja, het maakte mij ook niet uit, want ik moest toch in een tent ernaast slapen. Dus
0: schijnt, de meest luxe is een tappert. Ja, ik denk, wij zeggen altijd een toppert, maar
2: een tappert.
0: Maar een tappert, volgens mij. Ja, maar ik ben tot zover mijn campingkennis.
2: Ja, wij zijn meer van de hotels.
0: Ja, wij hebben,
2: sorry voor onze, wij doen niet mee.
0: Nee, wij oordelen ook niet.
2: Nee, totaal niet.
0: Nee.

0: Hey, wij zijn niet zo van het rolken onder de arm en dan zo. Dan gaat hij weer. Nee, op weg naar het toiletgebouw.
1: Iedereen uiteraard doet wat hij zelf zin heeft. Maar ik ga liever naar een all-inclusive...
0: Ja, lekker hotel. Ja, niks mis mee.

0: Wishing Well, Terence Trent D'Arby. In de Kei, goedemorgen. 8 minuutjes voor 6:30.
1: Wil jij koffie?
0: Nou, eerst even een klein updateje. We zijn hard aan het werk om WhatsApp te herstellen. Dat gaat iets langer duren, omdat we het nu even heel goed gaan aanpakken om te voorkomen dat we nog meer problemen daarbij hebben. Dus daarvan houden we je op de hoogte. Op het moment dat je weer kunt appen, dan zullen we de vlag uithangen. En dan is het feest. Dan komen we met elkaar weer in contact op de ouderwetse wijze. Om het zo maar even te noemen. Tot op dit moment is het handiger om eventjes te bellen wat betreft koffie of thee. Ik geef het nummer even. Dat is 0909. 1-2-3-0-9-0-9. Dat kun je vast in je telefoon zetten. Nu nog niet bellen. Die oproep doe ik straks. En dan gaat het om deze twee liedjes.
2: Wil jij koffie?
0: Sunshine, sunshine, reggae. Laid back.

0: Of toch liever een bakje thee?
1: Laid back aan de zee. Dat zou een mooie combi zijn. Maar je moet toch kiezen. Koffie of thee? Ga je voor koffie met Sunshine Reggae van Laid Back? Of zeg je nee, die dame Treintje Oosterhuis met een prachtige stem de zee. Dat liedje wil ik graag horen. Dat bepaal jij straks. Het is een soort van bijna democratisch, want je hebt een keuze.

0: of gemaakt hebt misschien met Tavares vandaag. Heaven Must Be Missing an Angel. Wat zei je?
1: Ja, er is wel een filetje.
0: Het is een filetje?
1: Ja, het is een mooie.
0: Jij
1: ziet je wegslepen.
0: Ja, precies. Want we hebben dit, hè? Filetje. Ja. Hebben we een filetje?
1: Ik wil, er komt zelfs iemand voor opdagen. Zie je? Ja, gaan.
0: Hallo, wie is daar? Hallo.
2: Erwin.
0: Hey, Erwin, dag.
2: Hallo.
0: Ja, goedemorgen, Erwin.
2: Hoe is het met jullie?
0: Ja, in mijn tos gaat goed.
1: Hoe is het met jou?
2: Ja, goed hè. Ja. Ik ben aan het werk.
0: Nou, dat is altijd goed.
2: Altijd vrolijk hier.
1: Wat doe jij dan voor werk?
2: Ik lees files.
1: Oh, wat leuk.
2: Ik verzamel de informatie. Oh. En ook in het buitenland. Ook daar Frankrijk bijvoorbeeld.
0: Oh ja, hoe druk is het in Frankrijk bijvoorbeeld nu?
2: Ja, op dit moment weinig aan de hand. Ja.
0: Nog.
2: Maar het wordt natuurlijk wel drukker.
0: Maar serieus, want jij zegt, we maken er een geintje over. Maar jullie zijn natuurlijk de ANWB. En ook staan jullie vakantiegangers, reizigers bij. Ja. Bij moeilijkere momenten of als er incidenten zijn. Het is natuurlijk nu die bosbranden aan de gang. Wat merken jullie daarvan?
2: Nou, er zijn best wel veel aanvragen of meldingen gekomen bij de alarmcentrale, zover ik weet. Ja. Ik moet wel bekennen dat ik eigenlijk alleen maar iets over verkeer kan vertellen.
0: Okay.
2: Maar ik hoor wel eens van de mensen van de persdienst, die gaan hierover. Dat is een andere afdeling binnen de ANWB. Die hebben best wel druk inderdaad met verzoeken van mensen. Ja, want de ANWB die verzorgt ook personenhulp in het buitenland.
0: Ja, precies.
2: Als je lid bent en je hebt een reisverzekering of buitenlandhulp, dan kan je gewoon geholpen worden als je in de problemen bent of als je heel ziek geworden bent en zo. Ja.
0: Doen jullie hartstikke goed. Hey, wat betreft jouw werk?
2: Een stuk simpeler heb ik het idee. Want ik zit hier met jullie natuurlijk. Maar ook file op de A16 Breda richting Rotterdam. Oplezen, dat is ook mijn werk. Tussen Knoop het Zonzeel en Dordrecht 5 kilometer. Door werkzaamheden is nog een week lang de rechterrijstrook dicht.
0: Oké, nou hartelijk dank. En tot over een half uurtje dan misschien hebben.
2: Hoi.
0: Omroep Brabant. Het is vandaag een mooie zomerse dag. Althans, dat gaat het worden. Zonnig met temperaturen die oplopen tot zo'n 27, lokaal zelfs de 30 graden aantikken. 2 minuten over 6:30. We gaan naar het nieuws met Peter de Bekker.
3: Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs klagen dat het voor hen onduidelijk is dat ze niet over de Merwedebrug bij Sleewijk mogen rijden. Ze snappen de bewegwijzering niet, zeggen ze in Facebookgroepen. Sinds ruim een week geldt daar een verbod voor vrachtverkeer, nadat uit controles bleek dat de stalen boogconstructie van de brug verzwakt is. Volgens Rijkswaterstaat wordt de bewegwijzering en de communicatie langs de weg continu verbeterd. Dankzij een uitbreiding van het leidingnetwerk kan Brabant meer groen gas kwijt. Het netwerkbedrijf heeft een nieuwe verbinding gemaakt tussen Ossendrecht en Axel in Zeeland. Omdat er veel landbouwbedrijven in Brabant zitten, kan er met mest en voedselresten makkelijker veel groen gas worden geproduceerd. Maar daar is nu niet altijd plek voor. De kermis in Uden was een mega succes. De afgelopen 10 dagen was het naast Tilburg ook daar een groot feest. Volgens de gemeente trok de kermis zo'n 350.000 bezoekers. En was het een van de betere kermissen van de laatste jaren.
1: Een van de betere kermissen. Dus dan wisten ze het wel. Ja. We hadden het gisteren over Tilburg.
0: Ja.
1: Tilburg heeft bekendgemaakt dat ze nog niet wisten hoeveel bezoekers er precies waren geweest. Toen zei ik, daar geloof ik niks van, want heel vaak weten ze op zondagavond, als het een record is, precies al dat het een record is. Dus het zal daar wel tegen zijn gevallen. En zij weten het dus wel. Uden had een succesvol jaar. Nou,
0: zeker.
1: Fijn om te weten.
0: Ja, fijn.
3: De bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk is zo krachtig dat die een eigen onweersbui heeft veroorzaakt. De opgestegen rook veranderde in een grote wolk en de bliksem die daaruit voortkwam raakte de grond en ontstak weer een nieuwe brand. Maaike is op dit moment op 300 kilometer in Frankrijk en merkt ook daar wat van de brand.
4: Ik heb 2 dagen, dus gisteren en vandaag, heb ik alleen maar oranje-rode lucht gehad. De geur van brand ruiken.
3: Nou, dan zit je daar niet lekker hoor in Frankrijk, kan ik je vertellen. Ze vertelde het allemaal in Afslag Zuid gisteren. Op dit moment is een gebied zo groot als 4 keer Parijs. 4 keer Parijs.
0: In de as gelegd. Parijs is niet zo groot, valt wel mee hoor.
3: Ja, alles is relatief, hè, zeggen ze dan.
0: Ja, zeker.
3: Zo'n 220.000 mensen in de regio zijn geëvacueerd. En een bekende influencer, Aziz Salebdin, zette de afgelopen weekend de boel op stelten bij de attractie Fata Morgana in de Efteling. Hij weigerde uit een bootje te stappen toen het personeel daarom vroeg. Volgens hem is de populariteit van de attractie namelijk aan hem zelf te danken, omdat zijn filmpjes van Fata Morgana zo goed worden bekeken. Hij begon te tieren tegen het Efteling-personeel en uiteindelijk werd de beveiliging erbij gehaald om hem uiteindelijk uit die boot te krijgen. Ja, Saab Dien scoorde de afgelopen jaren miljoenen views met TikTok-video's vanuit de Efteling.
0: Ik zou hem meteen zijn werk afpakken. Gewoon een verbod voor altijd.
1: Weet je wat waar. Het zonde is? Ik ken Aziz, als in, niet als mens, maar persoonlijk, maar als vlogger. Mm-hmm. En helemaal in het begin was hij dus echt een hele sympathieke vlogger.
0: Oh ja?
1: Ja, dat was echt. Die maakte echt. Daarom is hij denk ik ook zo populair geworden. Maakte echt. Ja, iedereen is welkom en leuk gezellig dat je er bent. Ja. En live videootjes waarbij het heel gezellig was. Maar hij is denk ik een beetje in zichzelf gaan geloven.
0: Ja, maar dat is vaak met die influencers.
1: Ja, daar gaat het mis.
0: Die influencers vooral zichzelf.
1: Ja, ja. Want natuurlijk, hij zegt ook in dat filmpje, ik maak Fata Morgana groot.
0: Ja,
1: ja, dat is natuurlijk niet waar.
3: En dat je denkt dat je daar enig voorrecht uit kan halen ten opzichte van de gewone bezoekers die ook onflink hebben betaald voor een kaartje, gaat toch weg. Dat durf je te zeggen.
0: Ja.
1: Of je het er nou mee eens bent of niet, je moet dan gewoon even, als zo'n medewerker zegt je moet eruit.
0: Dan moet je eruit.
1: Dan moet je er, zij gaan echt niet zeggen, oh, dan niet. Nee, dan moet je er gewoon even uit.
0: Nee, ook al ben je de eigenaar van het.
1: Ook al heb je gelijk.
0: Ook al, ja, dan nog.
1: Dan krijg je later wel gelijk.
0: Nou ja, gelijk krijgen, gelijk hebben. Dat is nog altijd.
1: Ik neem het thuis altijd.
0: Ja. Oh, nu al?
1: Ja, nou, ja.
0: Hoe lang getrouwd? Je zit toch in de maanden, toch?
1: 7 maanden.
0: Oké, nou, sterkte.

0: van die leuke samenwerkingen van mannen uit, zeg maar... Ja, de afgelopen decennia heel wat hits op zijn naam heeft gestaan. Elton John en dan de dame met de naam Britney Spears. Hold me closer. Wil jij koffie? Ja, zou je deze willen horen zometeen? Sunshine Reggae. Laid back. Let the good vibes get along stronger.
1: Sunshine, sunshine reggae. Of toch liever een bakje thee.
0: De zee met Treintje Oosterhuis. Dan gaan de lijnen nu open.
2: En eigenlijk zijn wij allemaal net zo.
0: En met de lijnen bedoel ik 0909-123-0909. Dus ik herhaal het telefoonnummer 0909-123-0909. En het mooie is, de eerste die belt, die heeft de keuze. Voor het zeggen. Die mag het zeggen. Gaan we naar Sunshine Reggae, Laidback of Treintje Oosterhuis en De Zee.
1: Ja. Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, makkelijker kunnen we het eigenlijk niet maken met afwezigheid van WhatsApp momenteel. Maar dat is tijdelijk. Dus jouw kans om te kiezen. 0909.
3: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Met wie spreek ik?
3: Met Connie.
0: Connie Tak
3: uit Eindhoven.
0: Hallo, dag Connie Tak uit Eindhoven. Hoe maak je het deze ochtend?
3: Supergoed.
0: Nou, supergoed. Ja, vind je het lekker zo?
3: Lekker ontbijten.
0: Oh, heerlijk. Wat staat er op de tafel?
3: Een boterham en koffie.
0: Een boterham en koffie. En wat zit er op boterhammetje?
3: Pindakaas.
0: Oh, lekker. Heerlijk pindakaasje. Hey, ben je... Ja, het is nu nog lekker, hè? Is het ook cool binnen?
3: Jazeker.
0: Goed zo.
3: Dat kun je
0: nou,
3: zelf doen, hè?
0: Ja, kun je zelf doen. Ja, lekker de raampjes open en dan op tijd dicht. Want vanmiddag wordt het al wat warmer. En dan komen de twee dagen wel even afzien, Connie.
3: Ja, dat klopt. Maar ja, daar zien we dan wel.
0: Precies. Kijk, zo mag ik het horen. Connie, ja, jij mag het zeggen. Je hebt gewoon geheel de komende zender, de zendtijd in je handen voor de komende paar minuutjes. Welk liedje mag ik voor je gaan draaien?
3: Natuurlijk, Sunshine Reggae, hè?
0: Nou, ik zag hem een klein beetje aankomen. Een heel klein beetje.
3: Ja, ja, dat dacht ik wel.
0: Goed zo, Connie. Nou, dan gaan we dat doen. Ga jij lekker genieten van je boterham met je pindakaas. En leuk dat je even in de uitzending kwam. En een mooie dag, Connie.
3: Oké,
0: dankjewel. Houdoe. Connie, die bepaalde het liedje Koffie of Thee, Laid Back, Sunshine Reggae. Nu te horen in de Kei Goeiemorgen.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.
2: Wat je idee.
3: Omroep Brabant.
4: Omroep Brabant presenteert
0: een nieuwe plaat die je moet horen.
4: En dit
0: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.

0: Ja, je zou het daar gewoon niet zeggen, maar het is gewoon een Brabander, hè?
1: Ja.
0: Hubert had hem gisteren nog even aan de
1: telefoon. Leuke kerel ook, want ik hoorde hem inderdaad bij Hubert.
0: Ja. Ja, absoluut. De artiestennaam Jim Gardner. Samen met Persia Holder heeft hij dit prachtige liedje, I'll Do It Again, te horen in de Keigoedmorgen. Je hoort het heel veel deze week op Omroep Brabant, want het is Omroep Brabant. Tipplaat. Nou, wat wil je nog meer? Een beetje promotie van het Brabantse product. Hartstikke
1: mooi. Dat is alleen maar goed.
0: Zeker, absoluut. Ja, Peter, straks na het nieuws. Waar ga je het over hebben? Wat mogen wij raden? Wat is dit nieuwstease?
2: Ineens kon je het kijken,
0: ja,
2: maar niet zoals het bedoeld was.
0: Ineens kon je het kijken, maar niet zoals het bedoeld was. Oh, nou, ja,
1: je hebt van die zenders op je KPN Ziggo Box, zeg maar.
0: Ja, oh, ja.
1: Die dan achter een getalletje zitten.
0: Ja.
1: Laat ik het even zo netjes zeggen.
0: Oh, ja, ja.
1: En die waren
0: hoog in de cijfers.
1: Hoog in de cijfers. Denk ik. Weet ik niet. Kom daar nooit natuurlijk.
0: Nee, ik was laatst bij een vriend. Die zat ook hoog in de cijfers. Zeg, ja. Wat heb jij nou aanstaan, joh?
1: En daar zit dan een code op, denk ik. Hè? Ja. Heb ik wel eens gehoord van mensen.
0: Ja. Ja.
1: En die zat er even niet op dan. Wat door een foutje.
0: Gewoon keihard porno kijken.
1: Nou ja, dat dus ineens
0: komt. Je mag het gewoon uitzetten.
1: Dus dat kinderen zo lekker aan het zappen zijn en zo. En dat er ineens geen code meer op staat.
0: Mama, wat zijn zij?
1: Wat is dit?
0: Ja. Wat een rare banaan. Ja,
1: ja.
0: Ja, dat. Nee, ik zat toch meer te denken in een andere hoek. Dat iets uitlekt, dat gebeurt vaak in de muziek, maar dat kan ook wel eens bij films gebeuren. Dat je ineens toegang krijgt tot iets wat nog niet uit is.
1: Ja, zo.
0: Ja.
1: Oh, wat nog niet uit is, oké.
0: Ja, of ja.
1: Oké.
0: Dus dat je
2: dan per ongeluk iets is uitgelegd.
0: Ja, of dat je ineens dat het te zien is, dat een film te zien is, of dat een trailer van iets te zien is. Zit een beetje in de filmische hoek wel, dat betreft. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja, daar zoek ik het eigenlijk.
1: Wij moeten een punt halen vandaag.
0: Ja, we moeten
1: ik kan namelijk
0: halen.
1: Niks anders bedenken wat het zou kunnen zijn.
0: Ja, dan moet dus denk dat een van ons tweeën helemaal goed zit. Straks het antwoord. Something happens. We gaan het meemaken. Dit is Parachute.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststof kozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie Rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de Inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
5: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
4: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Het wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
6: Ik kom elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
7: Ze zijn ook heel benaderbaar. Hè? Ja, dan sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
4: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Dan gaan we naar Erwin de Hart van de ABB. Erwin, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Dezelfde file als daar straks. Op de A16 Breda richting Rotterdam. 5 kilometer file tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht. Door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht. En de vertraging is 10 minuten.
8: Dankjewel. Zometeen het antwoord op de vraag. Ineens kon je het kijken. Maar niet zoals het bedoeld was. In de Kei, goedemorgen.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
13: Hè? Nu alweer?
12: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
13: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
12: Ook dan moet je aangifte doen.
13: Nou, goed dat je het zegt.
12: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
13: Handig?
12: Ja, van de Belastingdienst.
14: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
19: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
20: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
21: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
22: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: Kei, goedemorgen.
25: John van Vroenhoven.
26: En ik ben...

0: Er zijn heel wat hits op zijn naam staan. Deze man, Billy Ocean. Het is een oudje. Love Really Hurts Without You. Te horen in Keigoedemorgen. Op deze dinsdag, de 28e van juli vandaag, wordt het een zonnige dag. Zomerswarm met temperaturen tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het nog lang warm. En de komende nacht koelt het wel wat af met opklaringen. En dan wordt het een graadje of 7. Dus kunnen we nog even afkoelen. Geen plaknacht in ieder geval vanavond.
1: Even een blik in de geschiedenis doen. We gaan heel ver terug. 46 voor Christus wordt Julius Caesar dictator in Rome. In 1914 de Eerste Wereldoorlog breekt uit. Dat was ook vandaag. En in 1851 was er een zonsverduistering die in een groot deel van de wereld te zien was.
0: Oh wat, dus 1841, intussen zijn er nog wat meer geweest. Heb je er, ik heb er ook ooit eens gezien. Moet je door zo'n cd'tje heen kijken.
1: Dat precies. Mag? Ja,
0: zo'n eclipse. Zag je dan. Ja. Eclipse.
1: A total eclipse of the world.
0: Precies, van de world. Dit gedeelte waar je dan bent. Het is vandaag dag voor behoud van de natuur. Het is ook dag van de hepatitis. En het is dag van de melkchocolade. Ben je van de melk of van de pure?
1: Nee, puur.
0: Puur. Zo puur mogelijk. Ja, ja, maar je hebt heel puur. Hè,
1: dat heel
0: je
1: echt, puur. Dat geef mij maar 80%.
0: Oh ja?
1: Ja hoor, heerlijk. En jij?
0: Ja ik allebei wel.
1: Ja, nee, dat is niet hoe kiezen werkt. Ik eet het ook. Ik eet ook mee. Het is niet dat ik alleen dat vind.
0: Nee, dan ga ik ook voor puur.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Okay. Ja, absoluut.
2: Drie keer puur.
0: Drie keer puur. Nou, oké. Okay. Dus,
1: wij zijn zo puur.
0: Ja, we zijn gewoon puur. Ja, hartstikke puur. Nou, Peter, puur het nieuws.
3: Ja, het zuiden van Europa wordt geteisterd door grote natuurbranden. De Franse president Emmanuel Macron waarschuwde gisteravond in Bordeaux dat het gevecht tegen de brand nog niet voorbij is. Intussen is de luchtvervuiling in de stad tot 6 keer erger dan het door de WHO veilig verklaarde norm. Het centrum van Best is opgeschrikt door een explosie. Vlak voor 4:30 ging er een explosief af bij een horecagelegenheid aan de Boterhoek. Daarbij ontstond brand, die volgens een politiewoordvoerder snel kon worden geblust. Er is schade aan het pand, maar er is niemand gewond geraakt. De politie is op zoek naar getuigen en vraagt mensen uit de buurt met camerabeelden om deze te delen. En naar verluidt hebben 2 miljoen mensen...
0: Oh, wacht even, dit is waar je het straks over had?
3: Ja, oké. Stiekem een beetje naar geteased. Afgelopen weekend 2 miljoen mensen dit weekend op X... naar een uitgelekte versie van de film The Odyssey gekeken.
1: Ah, dan heb jij wel een punt.
3: Ja, deze punt.
1: Ja, zeker.
0: Is het puntje deze week, Mark?
1: Ik moet er nog heen naar The Odyssey.
0: Ik ook.
1: Ja, maar ik ga kijken.
0: Het is niet mijn type film.
1: Nee, maar er is zo'n hype dat ik het toch even moet zien.
0: Ja, maar en het ding wel is met Odyssey... dat die moet je eigenlijk in de bioscoop zien. En beter nog in een IMAX bioscoop. Want het is IMAX gefilmd. En dat schijnt
1: eigenlijk moet je het in zo'n 70 mm bioscoop. Maar die hebben wij in Nederland niet.
0: Nee, maar dat bedoel ik. Het is een IMAX.
1: Nee, maar die hebben in Nederland hebben wij niet de echte.
0: In Scheveningen voor?
1: De dichtstbijzijnde is in Brussel. Ik heb het speciaal
0: opgezocht. Ja. Oké.
1: En dat is ook de enige die dichtbij is. Er zijn maar iets van, dat weet ik even niet meer precies uit mijn hoofd... 19 bioscopen in de wereld die het hebben. Ja. Waarvan er 14 in Canada en Amerika liggen. En nog een paar in Azië en een paar in Europa. Brussel. Waarvan één in Brussel.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: Maar goed, naar een IMAX scheelt al. Dan heb je in ieder geval
1: een half
0: van de beleving extra.
1: Zeker.
3: Ja, mensen die nou dus denken... oh, dit ga ik ook even snel bekijken op X.
0: Ja.
3: Helaas.
0: Oh.
3: Het bericht van de film van de regisseur Christopher Nolan... is inmiddels verwijderd.
1: Ja, dan heb je niet per se de 70 mm ervaring.
3: Nee, dat is waar. Dan moet je toch denken door deze tease van... ik wil het ook even zien. Ja, jammer. Nee. Dus inderdaad, naar de bioscoop en dan...
0: Nee, maar dat is vaak. Zodra het in het nieuws komt, dan is het toch... dan zie je toch wel weer het belang van nieuws boven X. Hè?
1: Ik heb dus echt iets tegen mensen die dat dan illegaal gaan zitten kijken. Ik vind dat zo stom. Nou, ja, het is er, dus het kan. En ik weet het allemaal, maar koop muziek. Koop een film, want anders gaat het allemaal op een gegeven moment verloren gewoon.
0: Ja, absoluut. Maar dit is dan nog maar een klein druppeltje op de gloeiende plaat. Maar waar ik meer moeite mee heb, zijn die...
1: 2 miljoen kaartjes tegen...
0: Ja,
1: maar kost dit tegenwoordig? €15
0: vaak wel niet de mensen die dan daar ook voor zouden gaan betalen. Waar ik meer moeite mee heb, zijn die IP-kijvers. Zeg maar die achter...
1: Ja, zo'n kastje.
0: Ja, zo'n kastje. Waar je zo'n kastje koopt en dan...
1: Is dat illegaal dan?
0: Ja, super illegaal.
1: Oh, ik vond dat tot nu toe eigenlijk wel slim.
0: Maar... Nee, dat is super... Nee, maar dat is precies hetzelfde. Want dat is de reden waarom jij meer betaalt voor jouw Ziggo of je KPN of hoe je ook zit te kijken. Hoe meer mensen met zo'n illegaal kastje kijken, hoe duurder ons abonnementje wordt.
3: Okay.
1: Op de barricade!
0: Ja,

0: wel iets zijn trouwens, zit ik net te bedenken. Dat je een sportabonnement afsluit, hè, dus op een sportschool. En dat je dan, dat je dan het kijken op tv erbij krijgt. Dat sla je.
1: Top idee.
0: Ben je toch een beetje sportief bezig,
1: zeker,
0: toch? Of niet? Ja, daar moeten we misschien iets mee.
1: Ja, ik heb geen sportabonnementenbedrijf.
0: Ga er eens even over nadenken.

0: Ja, daar zijn we weer.
1: Eens even kijken wat Peter zo meteen gaat doen in het nieuws. Peter, vertel.
2: Het centrum van Best is afgelopen nacht opgeschrikt door een explosie. En een populaire kledingketen gaat de prijzen van honderden artikelen permanent verlagen.
1: Oh, dat is wel goed nieuws, toch?
2: Ja.
3: Parkhilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Parkhilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
5: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
4: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
1: De verkeersinformatie, daarvoor gaan we naar Erwin de Hart van de ABW. Erwin, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Dus knooppunt Batendorp en knooppunt Leenderijden staat 4 kilometer file. Twee rijstroken dicht, vertraging is al een kwartier. A16 Breda-Rotterdam door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. 5 kilometer file vanaf Zonzeel. 10 minuten vertraging. De A58 Eindhoven-Tilburg. 5 minuten vertraging bij Moerengestel.
1: Oké, dankjewel.
7: Omroep Brabant.
1: Het wordt een zomers warme dag vandaag. Zondag met temperaturen die oplopen tot zo'n 27 à 30 graden. Ook vanavond is het nog lang warm. Zometeen uitgebreid weer met Weerplaza. 2 minuten over 19:30 is het geworden. Het nieuws krijg je van Peter de Bekker.
2: Het centrum van Best is afgelopen nacht opgeschrikt door een explosie. Vlak voor 16:30 ontplofte een vuurwerkbom bij een Italiaans restaurant aan de Boterhoek. Daarbij ontstond brand. Het vuur kon snel geblust worden, maar het gebouw raakte wel beschadigd. Er is niemand gewond geraakt. Meerdere rondreizende klusjesmannen zijn gecontroleerd door de politie. Eerder vertelde Irene uit Breda hoe ze werd lastiggevallen door onbetrouwbare klusjesmannen. Door dat verhaal kreeg de politie tal van meldingen en nieuwe tips binnen over oplichting door dit soort buitenlandse klussers. Er is nog niemand opgepakt, maar de politie hoopt dat de extra controles oplichters afschrikt. Politieke partijen in Den Bosch veroordelen het vandalisme in Engelen en Bokhoven. Meerdere huizen en auto's daar werden afgelopen weekend beklad. Waarschijnlijk omdat de eigenaren niet tegen een opvanglocatie voor asielzoekers zijn. Politieke partijen in Den Bosch hebben samen een statement geschreven. Je hoort de lokale SP en D66.
8: Dit is gewoon een verhaal over onveiligheid willen aanbrengen. Vandalisme, volgens mij moeten we dat niet willen. Want je mag tegen een AMV zijn, je mag ervoor zijn. Dit is ook gewoon een kwestie van je blijft van andermans spullen af.
9: Het is een vorm van intimidatie. En dan wordt dus angst als een middel gebruikt om mensen het zwijgen op te leggen.
2: Twee partijen hebben het statement niet ondertekend. PVV en Forum voor Democratie. Ze hebben ook zelf nog niks gezegd over de bekladdingen van afgelopen weekend. Het aantal huizenverkopen komt dit jaar op het hoogste niveau ooit te liggen, verwacht ING. Dat komt door het aanhoudend hoge aantal voormalige huurwoningen dat in de verkoop gaat en toenemende financiële mogelijkheden voor kopers. Door het grotere aanbod blijft de stijging van de huizenprijs naar verwachting van de bank beperkt tot zo'n 3%. En Primark gaat de prijzen van honderden populaire artikelen permanent verlagen. De budgetkledingketen hoopt zo concurrenten als Shein en Temu voor te blijven en consumenten terug te winnen. De prijsverlagingen gelden voor alle 19 markten waar het bedrijf actief is, dus ook in Nederland. Stijgende kosten voor stoffen, minimumlonen, transport en energie hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan hogere kledingprijzen voor ketens als Primark.
1: Een hele goede zaak, maar ik zou nog veel meer willen benadrukken dat het bestellen op dat soort websites gewoon not done is. Dit moet je gewoon niet willen. Waarom moet het allemaal uit China komen met alle... nog niet eens over transport gesproken.
10: Ja, omdat het zo lekker goedkoop is.
1: Ja, maar goedkoop is niet altijd beter. Waarom? Waarom moet het allemaal daar vandaan komen? Ik vind het zo'n onzin.
10: Nee, het moet niet, maar ik kan me wel voorstellen als je aan het eind van de maand op je rekening kijkt.
1: Zeker.
10: En er staat nog €80 op, maar jij moet nog wel 3 spijkerbroeken en 5 shirtjes hebben.
1: Ja.
10: Dan kun jij bij de H&M naar binnen lopen. Nou, dan heb je precies een spijkerbroek en een shirtje, zeg maar. Ik overdrijf nu een beetje. Ja. En als je het uit China laat komen met verzendkosten erbij, heb je voor €80 een hele nieuwe kledingkast.
1: Ja, maar je kan misschien ook kiezen voor dan misschien niet 3, maar 1. En dat je dan er eentje koopt waar je iets langer mee doet.
10: Nee, dat kan ook. dat kan ook. Maar als je drie kinderen hebt en die moeten allemaal een nieuw shirtje.
1: Ja, nee, dat snap ik. Maar volgens mij is dat niet het probleem bij de bestellers van Temu en Shein. Het is vooral over rommel. Er wordt vooral rommel besteld.
10: Ja, denk je?
1: Ja, echt heel veel.
10: Maar blijkbaar is het dus ook concurrentie voor de Primark. Want die gaan nu daar hun prijzen mee verlagen.
1: Nou ja, dit is gewoon een hele goede zaak dat ze dat doen.
10: Nee, dus, dat Primark het doet. Dus ik ga zelf veel liever naar een winkel.
1: Ja,
10: ik dan ook. Dat ik het online bestel.
1: Ja, ook dat
10: ik
1: ook
10: heb er ook een bloedhekel aan als ze dan als ze in een winkel zeggen: oei, die maat hebben we niet. Kijk maar even online.
1: Ja.
10: Denk ik, ja, maar ik kom toch. Ik kom speciaal
1: naar jou toe.
10: Ja, ik wil jou geld geven.
2: Ja, ik heb er ook een bloedhekel aan. Dan zo'n reactie inderdaad.
10: Ja, ja. Ja, ja, die hebben we nu even niet. Kijk maar online. Nee. Nee, maar dan koop ik hem dus niet bij je.
1: Primark is prio voor Mark. Toch? Ja, je krijgt daar de rode lopen.
10: Mijn hele kledingkast is één grote Primark.
1: Vanaf nu.
10: Ja hoor.
1: Bij deze. Straks samen een spelletje spelen. En ook het weer komt eraan, het weerplaza.

0: Aretha Franklin samen met de Blues Brothers en Pink. Het is bijna 10 minuten over 7:30. En ik kijk naar buiten naar een strak blauwe lucht, stralend zonnetje. Het belooft een mooie dag te worden. Of dat zo is, dat kan Weerplaza bevestigen in de woorden van Wouter van Bernebeek. Wouter, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen. Hoi,
0: goedemorgen. Ja, wat een mooie dag vandaag.
1: Zeker weten.
0: Ja, het ziet er goed uit. Wel zo uit, hoor.
1: He, zoals je zegt, volop zon. Ja. En daar verandert vandaag helemaal niets aan. Temperaturen ook een stuk hoger dan gisteren. Toen werd het een graad of 23. Nou, ik denk dat we vanmiddag al wel in de buurt van de 30 graden gaan komen her en der. En omdat er maar weinig wind staat en de luchtvochtigheid vrij hoog is, he, de afgelopen dagen is er best wel wat regen gevallen her en der. Nou, dat gaat verdampen. Dat zorgt voor een wat hogere luchtvochtigheid. En daardoor voelt het wel behoorlijk broeierig aan. En dat zal ook zeker morgen het geval zijn. Want morgen wordt de warmste dag van de week. Met opnieuw veel zon en dan overal tropische temperaturen. In het westen van de provincie zo'n 30 tot 32 graden. En in het oosten zou het lokaal zelfs 35 graden dan kunnen worden.
0: Nou, dat is minder lekker. Maar goed, we moeten er even doorheen. Gaat het lang duren, Wouter?
1: Nee, die extreme hitte niet, want donderdag komt de temperatuur weer wat lager uit. Nog wel 30 tot 32 graden in het oosten. Maar die wind gaat langzaam wat meer vanaf zee waaien. En dat betekent dat vrijdag en het weekend nou wat aangenamer verlopen. Overdag zo'n 26 à 27 graden. En ook de nachten worden dan weer wat koeler. Maar aan het weerbeeld verandert niet veel. Tot en met zondag blijft het droog met veel zon.
0: Nou, dat is op zich niet verkeerd. Krijgen we ook nog wat afkoeling in de vorm van buien?
1: Nou, niet voor begin volgende week. Ik denk dat maandag of dinsdag wel langzaam de kans op een paar buien toeneemt. Maar echt grote hoeveelheden regen verwacht ik voorlopig niet, hoor.
0: Oké, nou, we gaan het ermee doen. Dankjewel, Wouter. Een mooie dag.
1: Dankjewel, hetzelfde.
2: Wat ziet oma Riet?
0: We gaan een spelletje spelen. Wat ziet oma Riet? Het is vandaag dinsdag. De opgave is als volgt. Als jij denkt te weten waar oma Riet het over heeft, dan mag je straks bellen. 0909-123-0909.
3: De zanger van Bohemian Rhapsody. Hij is helaas overleden en komt uit Engeland.
0: Oké.
4: De
3: zanger van Bohemian Rhapsody. Hij is helaas overleden en komt uit Engeland.
0: Nou, dat moet te doen zijn. Straks mag je bellen 0909-123-0909.
4: Ja, dat hoeft dus nu nog niet.
0: Nee.
4: We gaan nog heel even wat muziek draaien.
0: Ja, we gaan even muziek draaien.
4: Kun je nog heel even over nadenken. Was het nou Bob Dylan? Was het nou Elton John?
0: Ja.
4: Kun je nog even door je hoofd laten gaan?
0: Hè? Ja. En, zeg het er ook even bij, het antwoord of misschien.
4: Was het Freddie Mercury?
0: Ja, zou kunnen. Ja. Heb je A, B of C?
4: Kun je er even over nadenken?
0: Even over nadenken.
4: En dan kun je zo bellen.
0: Ook met zo. Ja. Nou, we geven straks wel een teken.

0: het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk, gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten je bij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.
3: Kei, goedemorgen.

0: So What? Edhe po në këtë Red Hot Chili Peppers and Under the Bridge. Lekkere muziek op de dinsdagochtend. Om een beetje op te starten voor een mooie zomerse dag met veel zonneschijn.
1: Wat ziet oma Rien?
0: Ja, dit is het moment. 0909-123-0909. Lijnen gaan open. Wat ziet oma Riet? De opgave nog even een keertje bijpakken.
2: Zeker.
3: De zanger van Bohemian Rhapsody. Hij is helaas overleden en komt uit Engeland.
2: Kijk, ik denk dat je dit moet weten.
0: Ja, dit, als je, nou ja, dan hoef je niet eens
2: ik muziek aan ervoor te zeggen.
0: Je hebt, je hebt de keuze A, B of C, had je. Ja, toch?
2: En iemand die hangt ook gewoon al aan de lijn die het
0: mooi.
2: Weet. Dus,
0: dat vind ik hartstikke gezellig. Met wie hebben we het genoegen? Goedemorgen.
4: Goedemorgen, met Ronnie Bloks.
0: Ronnie Bloks, goedemorgen. Je hebt de opgave gehoord, Ronnie.
4: Ik denk het wel, van oma Riet.
0: Jij denkt het wel, van oma Riet. Nou,
1: ziet oma Riet?
0: Dan zijn wij benieuwd, wat ziet oma Riet?
4: Freddie Mercury.
3: Het antwoord is Freddie Mercury.
0: Ja, nou, het is Freddie Mercury, maar dat kan ik jou niet kwalijk nemen, Ronnie.
4: Nee, maakt niet uit.
0: Nee, maar jij zegt het goed, maar oma Riet zegt het.
2: Oma Riet zegt het altijd fout.
0: Altijd op zijn oma Riet. Dus,
2: maar ja, als je iets al 92 jaar fout doet, gaat het ook niet
0: meer uit. Gaat er niet meer uit. Nee. Hey, wat maakt jouw dag vandaag, Ronnie?
4: Ik ben in de ziektewet, maar gewoon rustig aan doen. En vanavond naar de wedstrijd PSV Eindhoven.
0: Ja, het is vanavond een derby, hè? Ja, zeker. Wat denk je? Wat gaat het worden?
4: Denk 3-1.
0: 3-1. Voor welke ploeg? Ja, dat is dan PSV, hè? Want,
4: natuurlijk. Van de rood-witte, PSV.
0: Ja. Ben je PSV-fan of Eindhoven-fan? Of allebei?
4: Meer voor PSV.
0: Nee, voor PSV toch? Oké. Okay. Nou, dan wens ik jou vanavond heel veel plezier. En de prijs die komt jouw kant op, Ronnie. Maak er een mooie dag van. Doe rustig aan, hè?
4: Zullen we doen.
0: Dankjewel, dag Ronnie. Dankjewel. De aftocht was inderdaad natuurlijk Freddie Mercury. Wat zag Roma Riet. En dit is Emily Sunday, Next to Me.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
5: Hè? Nu alweer?
4: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
5: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
4: Ook dan moet je aangifte doen.
5: Nou, goed dat je het zegt.
4: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
8: Ah, wat een schatje.
9: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
10: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
11: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
12: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
13: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin open en om naar het park.
14: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
15: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Is de radiozender waar Brabant leeft.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
18: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
19: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
17: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisteren nacht 3 mensen gedood. 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dat er nog een 3e verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
20: We now know that at least 2 people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a 3rd possible suspect.
17: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Herman Daars van de ABB. Hoe gaat het op de weg?
22: Nou, het gaat een stukje beter dan net. Er was een ongeluk bij knooppunt de Hocht op de A2 richting Maastricht bij Eindhoven. En dat zorgde voor een 30 minuten vertraging. Maar de file is alweer voorbij, want de boel is netjes snel opgeruimd. De rechterrijstrook van de Moerdijkbrug, die is, zo weten we, tot maandag of tot zondagavond 9 uur is het nu afgesloten op de A16 vanuit Breda. En dat geeft nu 5 minuten vertraging bij de Moerdijkbrug. Er staan een kapotte vrachtwagen op de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Bestemoer, Gestel, 7 kilometer file en 10 minuten vertraging.
21: Oké, hartelijk dank. Zometeen gaan we lekker door met de kijk weer morgen. Onder andere Earth and Fire zometeen te horen. And the love goes on.
23: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
24: Als je Vodafone Mobiel
25: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
24: krijg je tot wel 20 euro korting.
25: Elke maand weer.
24: En hoe meer data en snelheid,
25: hoe groter die korting.
24: Dat is One van Vodafone
25: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
26: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
27: Zijn we er al?
26: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
28: Oh ja, verzekering.
26: En weer door met de Ora autoverzekering.
29: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
26: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
29: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
30: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
31: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
32: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
33: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
34: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scoot Me, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
33: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
35: Is Omroep Brabant. Met nu
36: Kei, goedemorgen.
37: John van Vroenhoven.
38: Nee, zeg, noem me een lolletje.

0: Goes On. En een kei goeiemorgen. Het is dinsdag vandaag. Een mooie zonnige dag ligt in het verschiet.
1: Een kei goeiemorgen.
0: Op deze 28e van juli. Het wordt zomers warm met 27 tot 30 graden vandaag. Vanavond is het nog lang warm. Komende nacht koelt het dan wel af met opklaringen die uiteindelijk zorgen dat de thermometer zo rond de 17 graden uit gaat komen.
2: Klaas van der Eerde is vandaag jarig.
0: Officieel.
2: Cabaretier, 51 jaar. Monique van der Ven wordt 74 vandaag. En Jim Davis, dat is de schrijver en tekenaar van Garfield, die wordt 81 vandaag.
0: Dan wilde ik eigenlijk nog even vertellen dat de lichtstaf derby vanavond is PSV FC Eindhoven. Dat hoorden we straks over Ronnie Adewas, prijswinnaar. Dag van het behoud van de natuur en het is ook dag van de waterparken. Dat is, daar hou ik heel erg van de waterparken.
2: Ja?
0: Ja, dat vind ik fantastisch.
2: En wat zijn dan je favoriete onderdelen? De glijbanen, de golfslagbaden?
0: Ja, en de lazy rivers, maar ook de snelle rivieren, zeg maar. De wild rivers.
2: De wildwaterbanen.
0: Ja, met liefst met een band er doorheen. Dat vind ik echt helemaal te gek.
2: Oké, vet.
0: Hartstikke leuk. Peter, het nieuws.
3: Een poedel werd gisteren levend onder het puin vandaan gehaald, waarin die 29 dagen vast zat na de zware aardbevingen in Venezuela. Het hondje werd herenigd met zijn 11-jarige baasje Victoria, die bij de aardbevingen zowel haar moeder als haar grootmoeder verloor. Van relatief onbekende wielrenner naar een publiekslieveling, Huub Arts was gisteravond bij de 50ste editie van het wielercriterium Daags na de Tour in Boxmeer een van de populairste deelnemers. De prof uit Wintelren geniet van de populariteit en zijn hele verhaal lees je bij ons op web en app.
0: Wintelree.
2: Altijd mooie Wintelree.
0: Ja, altijd mooie
2: Wintelree. Waar Huub Arts dus vandaan komt.
0: Ja, precies.
2: Die is nu populair.
0: We vroeger zat een disco in Wintelree.
2: Ja, dat weet ik niet.
0: Ik weet even de naam niet meer. Maar ben ik, disco.
2: Wat heb je gedraaid? Of hoe kom je daar nu
0: in geweest? Ik heb daar niet gedraaid, volgens mij. Eens even kijken. Ja, zie je het centrum?
2: Doornier het centrum.
0: Ja, het centrum. Er was vroeger een hele bekende en populaire disco in Wintel.
2: Ja, wat leuk.
0: Okay. Ja.
3: Nog een heel berichtje van heel andere aard. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Werd wereldberoemd en omstreden als uitvinder van de plastinatie. De techniek waarmee hij menselijke lichamen conserveerde en daarna tentoonstelde in een museum. Voor velen was hij een visionair. Voor anderen bleef zijn werk omstreden. Zijn echtgenote Angelina benadrukt dat haar man nooit uit was op sensatie. Zijn doel was om mensen bewuster om te laten gaan met hun eigen lichaam. Hij heeft zelf aangegeven dat die wil dat met zijn lichaam zoiets ook gebeurt.
0: Ja, op zich, ja, er is natuurlijk heel veel van te zeggen. Maar er zijn inderdaad wel eens heel vaak omstreden. Ik kan me wel herinneren dat ook volgens mij in Amsterdam is ook al eens een keer een tentoonstelling geweest. Ik weet niet of het van hem was. Maar die hebben dan gewoon echt menselijke lichaamsdelen, organen. Alles kan je dan. Dat is dat met die, hoe heet je, plastinatie.
2: Ja.
0: Ja, dus,
2: dan blijft het gewoon intact.
0: Ja, een soort vacuüm lijkt
2: het. Ja, het is zo, ja. Denk jij er wel eens over na? Misschien is dat helemaal niet in gesprek voor 7:15 ochtends, maar het is nu toch al te laat.
0: Nou, ja,
2: wat er moet gebeuren als het onverhoopt mocht gebeuren?
0: Nee, ben je
2: niet mee bezig?
0: Nee, niet echt. Nee, ja,
2: oh, dan wil ik dit liedje wel horen.
0: Ik heb al eens een keer zo'n lijstje moeten opgeven, maar ik kwam laatst dat lijstje tegen. Ja, dat is nu ook weer heel anders. Dat vind ik altijd heel lastig. Ik denk dat je nabestaanden wel een beetje weten je hebt het nu over muziek. Wat een onderwerp trouwens.
2: Dood is onderdeel van het leven, John.
0: Ja, zeker. Daar is absoluut
2: niks aan.
0: Nee, maar ik ben natuurlijk heel erg van de muziek. En dan lijkt het in mijn geval wel heel erg lastig om...
2: Dus we zetten gewoon een cd'tje aan.
0: Ja, een mooie mix van mezelf.
2: Ja?
0: Ja.
2: En dan laten we de kist zo langzaam zakken dat er gewoon een paar albums voorbij kunnen komen.
0: Ja, zeker. Gewoon, dan moeten we wel met je sfeer, maar ook wel lach, traan, dansje.
2: Oké.
0: Zeker wel.
2: En waar moet die lach dan vandaan komen? Zijn er leuke dingen te vertellen over jou?
3: Ik
2: denk dat er bij mij gewoon een uur lang bier gedronken wordt, hoor.
0: Bij mij gaat er wel een flesje wijn open, daar weet ik zeker. Ja, ja, absoluut. Nee, ja, jij dan?
2: Nee, ja, ik weet het echt nog niet.
0: Nee, je brengt het onderwerp. Heb je erover nagedacht?
2: Ja, maar vooral, weet je wat het ding is? Ik denk vooral, als ik iedereen die achterblijft maar niet zoveel moeite bezorg. Dus dan wil ik al niet begraven worden, want denk ik, moet je er heel naar terug.
0: Ja, zo.
2: Strooit mij maar ergens uit en maakt me ook niet uit waar.
0: Ja, dat. Ja.
3: En, ik wil juist wel begraven worden.
2: Ja?
3: Ja.
2: Jij wil dat er nog heel veel mensen elke keer naar jou toe kunnen.
3: In ieder geval dat je de gedachte hebt dat mensen dat kunnen. Ja,
2: oké.
3: Lijkt mezelf. Ja, het klinkt heel raar, maar Ja, ik moet er niet aan denken als ze de vlam in mij zouden zetten. Ik zit het raar, hè? Je bent er dan niet.
0: En waar staat je op steen? Hier rust Peter de Bekker. Hij las het nieuws. Nu was hij zelf even in het nieuws.
3: Oh, dat vind ik wel heel erg. Ga ik even over nadenken.
0: Moeten we hier nog over doorgaan?
2: Dat is toch ook niet erg?
0: Nee, maar het voelt...
2: Ik denk dat veel mensen er namelijk wel over nadenken.
0: Ja, maar het voelt wel heel raar. Heb je dat niet, dat je er...
2: Nee.
0: Maar het is ook wel weer mooi om erover na te denken.
2: Ja.
0: Zeker, ja. Nou. Ja, zo één. Ja, nee, maar...

0: in het zand. Een beetje een bruisende branding op de achtergrond. Lekker koud biertje in de hand, Mark.
1: Heerlijk.
0: Dit uit de speakers. Ik zeg niks meer aan doen.
1: Ja, dat beeld lekker. Alleen is al
0: ja, dat beeld alleen is lekker, toch? Ja, heerlijk, toch? Hey, jij triggerde net mij. Je had het over een lijstje wat, met muziek wat ik graag zou willen horen. Mocht het ooit zover komen dat het dan zeg maar mijn bestaan ophoudt.
1: Ja.
0: En er een soort van afscheid wordt gevierd. Toen dacht ik even het volgende.
2: John's platenkast.
0: Nou, ik doe mijn platenkast even open.
1: Oh, ja daar zitten natuurlijk alle platen in die jij ook... wil horen als jouw begrafenis zover is.
0: Er zit er zeker een paar bij, ja. Ja. Ik vind het een heel raar onderwerp om zo te bespreken. Maar het moet ook besproken.
1: Ja?
0: Nou, het voelt wel heel raar, ja.
1: Oh, Jan, ik heb daar dus niet zo moeite mee.
0: Nee, maar ik heb een plaatje uitgekozen. En ik denk wat jij zegt, ja, heb je dan een liedje wat je dan graag zou willen horen? Ik zeg, nou, Earth and the Fire, dat staat er zeker in. Adele zou er zeker ook in voorkomen. Ik zeg, maar ik weet er wel één. Die zie je niet aankomen.
1: Oké.
0: Okay. Toen zei je, maar wil je die dan eens even draaien? Ik zeg, nou, dan wil ik wel even draaien.
1: Ja, maar wat is het?
0: Nou, dit.
1: Had ik inderdaad niet verwacht, nee.
0: Nee, zie je niet aankomen.
1: Duurt lang ook wel.
0: Wat duurt lang?
1: Ja, 6 minuten.
0: Ja, maar het is wel een heel mooi nummer.
1: Zit hier in 6 minuten te huilen?
0: Nee, want dit is wel een klein beetje...
1: Wil je juist dat iedereen lekker gaat dansen?
0: Ja, een beetje mooie foto's op de achtergrond.
1: Oh, ja.
0: Een keer een lach vanuit Kei Goeiemorgen.
1: Ja, jij in Londen, jij in Curaçao. Waar heb je nog meer allemaal gewoond? Jij in
0: Parijs.
1: Parijs.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Ja. Nee, mooi. Ja. Dus dit is toch wel lekker, of niet?
1: Heerlijk. Ja, als je dan toch moet gaan, dan is dit wel...
0: We gaan hem wel lekker even afdraaien. Een beetje, als toch het zonnetje schijnt, hè? Het zonnetje in huis.
1: Ja,
0: ligt hij dan, in de kist.

0: Nou, staat op mijn lijstje. Bij deze heb ik de deelgenoot van
1: ja,
0: gemaakt.
1: Nou, laten we hopen dat dat pas over heel lang is. Natuurlijk.
0: Ja, dat is zeg maar, denk je van, nou, dan kun je niet meer rijden, is te oud.
1: Ja, nog wel een jaar of 30 zou ik vrij vinden.
0: Ja, daarom. Dus,
1: minstens.
0: Nou, minstens. Ja, zeker wel. Ja, dat vind ik wel even. Dat, als ik daarvoor zou kunnen tekenen, dan zou ik dat zeker doen. Peter, het nieuws zometeen. Waar ga je het over hebben?
2: Over buitenlandse vrachtwagenchauffeurs, want die vinden de communicatie over de voor hen dichte Merwedebrug maar onduidelijk. En een verdwenen hondje is na 5 jaar uit het niets teruggevonden.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
6: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, Koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
5: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
0: En voor de verkeersinformatie schakelen we even met Erwin Hart van de ABB. Erwin, vertel.
7: Het is niet heel erg druk. De werkzaamheden aan de Moerdijkbrug geven 5 minuten vertraging op de A16 vanuit Breda tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug. 3 kilometer file.
0: Oké, dankjewel.
8: Omroep Brabant.
0: En vandaag wordt een zomerswarme dag. Zonnig met temperaturen die oplopen tot 27, lokaal 30 graden. Vanavond is het nog lang warm. Uiteindelijk koelt het af naar een graadje of 17. En morgen en donderdag dan wordt het nog heter met temperaturen richting de 35 graden. Het is 1 minuut over 8:30. Tijd voor het nieuws met Peter de Bekker.
2: Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs klagen dat het voor hen onduidelijk is dat ze niet over de Merwedebrug bij Sleewijk mogen rijden. Ze snappen de bewegwijzering niet, zeggen ze in Facebookgroepen. Sinds ruim een week geldt er een verbod voor vrachtverkeer, nadat uit controles bleek dat de stalen boogconstructie van de brug verzwakt is. Volgens Rijkswaterstaat wordt de bewegwijzering en de communicatie langs de weg continu verbeterd.
0: Maar dat duurt al een week, hè? Dus volgens mij is het al iets langer zelfs. Maar dit is al even gaande. Dus als jij, moet je voorstellen, jij gaat op reis naar het buitenland. Mm-hmm. Dan bereid je een klein beetje voor. Dus dan denk je, oké, moet even lokale dingen, zeker als vrachtwagenchauffeur. Dan weet je dat er problemen zijn ergens met een brug. Dan ga je daar even over verdiepen. Maar hoe zit het dan met die brug? Dan komen er signalen, je mag niet meer over die brug. En dan gaan ze klagen over de bewegwijzering, dat ze het niet snappen. Wat is er niet te snappen aan een bord dat
1: je aangeeft, mag er niet overheen.
2: Ja, nee, je hebt voorkomen gelijk.
1: Daar zit weinig nuance in. Je mag er gewoon niet overheen.
2: Heel veel
1: overheen.
2: Borden zijn gewoon internationaal. Dus dezelfde borden zijn ook in het buitenland bekend. Dus, en je hebt natuurlijk ook gewoon een verantwoordelijkheid als transportbedrijf. Als jij weet van, hey, ik stuur mijn werknemers die kant op.
0: Ja.
2: Dat je ze van tevoren instrueert van, hey, die kant, die brug, moet je niet doen, mag je niet doen.
0: Nee.
1: Of zouden die buitenlanders gewoon denken van, ik rijd er gewoon overheen. En dan kijken we, dan zien we wel.
0: Je zou het niet verwachten.
1: Ja, maar ja, je bent wel als die brug instort door jouw vrachtwagen, dan kun je inpakken.
0: Ja, dan kun je zeker.
1: Ja.
0: Maar ik rij, als ik vanuit hier naar Den Bosch rijd, dan kom ik bij Vught al het eerste bord tegen dat deze brug is afgesloten.
1: Ja, dat je beter via Waardenburg kan rijden en de A15 zo.
0: Dat is een heel helder bord.
1: Ja.
0: Staat gewoon op.
2: Ja.
0: Dus,
1: ja.
0: Goed.
1: Oké.
0: Nou, door.
2: De brandweer kon gisteren ternauwernood voorkomen dat een huis aan de Maasdijk in Ramslongsveer door brand werd verwoest. Rond 5:00 middags werd het vuur ontdekt. En op beelden is te zien hoe de vlammen meters hoog boven de heg uittorenen. En dat de vlammen gevaarlijk dicht bij het huis komen. Aan het begin van de avond had de brandweer het vuur onder controle en het huis bleef gespaard. Richard Carapaz heeft gisteravond het wielercriterium daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De renner uit Ecuador hield tijdens de 50ste editie van het evenement de Nederlander Tijmen Arendsman achter zich en de Belg Jasper Philipsen kwam als derde over de streep. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en won het bergklassement. Bij de vrouwen in Boxmeer won Lieke Nooyen. De Duitse Federale Recherche klassificeert 410 mensen als personen die een islamitische, terroristische of extremistische dreiging vormen. Dat meldt mediagroep RND. Van deze mensen wordt gedacht dat ze in staat zijn om ernstige geweldsdelicten te plegen, inclusief aanslagen. Ruim 60 mensen worden als mogelijk extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreem linkse bedreiging. Na 5 jaar is het hondje Chong uit het niets teruggevonden. De hond verdwijnt.

0: Een jaar geleden in Amerika. Baasje heeft al die tijd overal gezocht, maar zonder succes. Tot ze ineens een bericht kreeg op sociale media. Chong was gevonden bijna 1000 kilometer verderop bij een parkeerplaats voor vrachtwagens. Nou, de ontmoeting tussen baasje en hond, jaren later, is dan natuurlijk een beetje onwennig, maar uiteindelijk herkende Chong het baasje weer. Nou, je hoort in ieder geval dat er enorme blijdschap is. En volgens het baasje is er nu hiermee bewezen dat er hoop is voor iedereen die zijn of haar huisdier.
1: Ja, je hoort het vaker.
0: Altijd
1: nog, ja, je hoort het wel eens vaker. Ja,
2: ja. Zo'n hond kan gewoon in één keer links afslaan en denk je, waar is hij? En dan zijn ze bij elkaar kwijt.
1: Het hondje Chong.
2: Ja.
1: Ja.
0: Nee, vijf jaar.
2: Ja,
0: dat is lang. Dat is helemaal niet meer. Dan heb je toch al lang, ja, ik weet niet hoeveel
2: een
0: andere
2: nieuwe hond misschien.
0: Ja, ja. Dan sta je er echt van te kijken. Ik denk, in eerste instantie denkt, is het nou echt mijn hond?
2: Nee, ze hadden al helemaal Julio Iglesias gedraaid en alles.
1: En nu even aan, mijn va, hij is Chong.
2: Ja, hij is het toch.
1: Ja, dat is het toch. Nou, mooi. Fijn, dat is altijd fijn. Een vrolijke mensen, daar houden we van.

0: Brabant. De zomer.
1: Heerlijk.
0: Dicht bij huis.
1: Geweldig.
0: Omroep Brabant. Goedemorgen.

0: ABBA, Money, Money, Money. Ja, daarvoor was Gnaals Barkley en Crazy.
1: Omroep-Brabant, komkommernieuws.
0: Ja, het is vakantietijd, mag duidelijk zijn. Het is ook vandaag nog eens een prachtige dag. Dus als je vandaag lekker vrij bent, dan zit je helemaal goed.
2: De folie kan weer van het pierenbadje af.
0: Absoluut, van het pierenbadje. En de sunscreen en alles kun je voor de dag halen. En de ventilatoren ook. Het komkommernieuws, het klassement neem ik even met je door. Op 3 nog altijd de bokser die 6 dameslipjes heeft opgegeten met een 7,3. En 7,4 op de schaal van de komkommers Prins Albert en Prinses Charlene. Die dansen stijfjes in Monaco. Dat was een tijdje geleden in het nieuws. En met stippen met 9,1 komkommers. Bridget Maasland die de muren wit schildert van haar woningje Stulpje in Amsterdam.
2: Ja, want ze ging ze verkopen. Ja, en wat is nou dat klassement? Dat is, elke dag heb jij, John, een berichtje mee.
0: Ja.
2: En dan mag jij thuis bepalen, is dit nou komkommernieuws?
0: Ja.
2: En moet dat bij die top 3?
0: Ja.
2: Of is dit eigenlijk best wel leuk?
0: Ja.
2: Is het leuk? Is het 1 komkommer? Of 2 of 3 of 4 misschien wel? En als je zegt, nou, maar dit is inderdaad echt totale bullshit, dan is het 10 komkommers.
0: Ja, dus hoe meer komkommers je het geeft, hoe meer bullshit het nieuws
2: vindt. Precies. Wat heb je mee?
0: Nou, het is wel een hele grappige. Jij hebt geen hond, hè?
2: Nee.
0: Mensen met een hond, die hebben er altijd een poepzakje bij de hand. Dat is heel normaal in de rest van de wereld. Maar in het Zwitserse stadje Chiasso gaan ze nog een stapje verder. Wie de plas van zijn viervoeter niet direct naspoelt met een scheut water, riskeert daar een flinke boete. Hondeigenaren in het Zwitserse plaatsje moeten voortaan verplicht met een flesje of bidon op pad. Houdt een hond zijn sanitaire stop tegen een gevel, lantaarnpaal, vuilnisbak of op de stoep, dan moet het baasje de urine meteen schoonspoelen met water.
2: Anders krijgen ze €100 boete.
0: Ja.
2: Nou, dat vind ik veel.
0: Ja, en met die opvallende regel wil het gemeentebestuur de hardnekkige urinegeur in de straten en het aantasten van het straatmeubilair tegengaan.
2: Oké. Ja. Nou, dit is het nieuwtje.
0: Dat is het nieuwtje.
2: Vind je dit nou komkommernieuws? Dan stuur je veel komkommers. Vind je dit geen nieuwtje? Vind je er tussenin zitten? Kan nog tussenin?
0: Ja.
2: Van 1 tot 10 loopt de schaal der komkommers.
0: Ja, en de WhatsApp die wordt hersteld. Maar tot op de dag van vandaag gaat het nog niet lukken. Je mag wel even een sms'je sturen.
2: Zeker.
0: Op hetzelfde nummer. Dat is 06-573-28203. Kan je gewoon even een sms'je sturen. En dat is dan met 1, 2 tot 10 komkommers voor dit berichtje. Over het Zwitserse stadje Chiasso. Waar het gemeentebestuur jou verplicht om met een bidon of een flesje water de straat op te gaan als je hond uitlaat. Dat is het berichtje. De Kid Laroi, zometeen op je radio na Nate Smith. Dit is Find Me in a Bar.

0: Het is bijna 9:10, de Kid Laroi. En een kei goeiemorgen without you.
1: Omroep Brabant, komkommernieuws.
0: Ja, een berichtje over het Zwitserse stadje Chiasso. Dat 100 euro boete geeft als je de straat op gaat en je hond uitlaat en geen flesje water bij je hebt. Wat levert het op aan komkommers?
2: Nou, ik denk dat hier een groot verschil is tussen mensen met en zonder honden.
0: Ja, is dat zo?
2: Ja, pardon. Mensen met een hond, die geven het heel veel in 1, 2 en 3... en zeggen dit zou in Nederland ook ingevoerd moeten worden. Sommige mensen zonder hond.
0: Ja, op zichzelf is het niet zo'n slecht idee.
2: Een schone stad is wel lekker, zeggen ze.
0: Het is niet zo'n slecht idee, moet ik eerlijk bekennen.
2: Ja, maar er komen toch nog meer mensen met een rooistuur. Bijvoorbeeld 7. Patrick geeft het er 3. Nina geeft het er 9. Er geeft nog iemand het een 10. Gerrit geeft het er 9. Best wel hoog, maar als je dat dan weer gemiddeld met die 1...
0: Ja,
2: heb ik een uitslag voor je.
0: Ja, heb je een uitslag.
2: De 100 euro boete voor het schoon spoelen van het plasje van je hond komt in de top 3.
0: Oh.
2: Jazeker.
0: Toch wel.
2: En wel op nummer 2.
0: Nummer 2.
2: Met 8,1 komkommer.
0: Oh, wauw zeg. Ja, dat dus, dat had ik niet verwacht.
1: Komkommernieuws.
2: Nou, de ene hond eruit, want de bokser die slipjes op had, die gaat er dan uit. Prins Albert gaat naar 3 en op 2 gaat het zo aanpassen op ons krijtbord, John. Komt dan binnen deze 100 euro boete voor plasjes schoonspoelen.
0: Oké, nou, we gaan hem erbij zetten.
2: Dankjewel. Lekker, hè?
0: Dankjewel voor het sms'en. Morgen weer een nieuwe komkommernieuwtje erbij. Wellicht dat het klassement dan weer gaat veranderen, wie weet. Je gaat het bord aanpassen.
2: Dankjewel. Ja, heel goed.
0: Mooi. Dan kan je ondertussen genieten van deze twee mannen samen. Met de naam Phil Collins en Philip Baby. Philip Bailey. Niet Baby, Bailey. Met de twee P's. Philip en Philip. Easy Lover. Kijk, goedemorgen.

0: Mr. Phil Collins en Philip Bailey. Easy Lover. Ik krijg u morgen op weg naar 9 uur. Dat betekent zometeen aan de andere kant van 9 uur... Dat we weer een slinger gaan geven, Mark, aan het rad.
1: Jazeker.
0: Ik heb heel veel zin in zomerse liedjes.
1: Oh, ja,
0: ik heb de zomer zo in mijn bol zitten. Dat is,
1: zomer. Ja, leuk.
0: En alles, alles ziet er al eens uit als de zon. Dat is gewoon zo.
1: Dat is wel echt zo, ja.
0: Ja, toch?
1: Zal ik dan de categorie vastgeven?
0: Ja, dat is
1: goed. Dan kun je vast nadenken over een zomerliedje. En dan kun je ook vast met de categorie een beetje in je hoofd gaan spelen.
0: Ja.
1: De categorie van vandaag, namelijk waar je zo meteen iets bij moet bedenken, is dingen die je krijgt als je stress hebt.
0: Oh.
1: Dus ja, dat kan iets lichamelijk zijn, dat kan iets mentaals zijn. Dat kan, misschien krijg je wel iets fysieks van iemand.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja, hier heb je een...
0: Ja,
1: wat dan ook.
0: Dat het gaat zweten. Maar de letter hebben we natuurlijk nog niet. Maar
1: wat dan ook.
0: Ja, dingen die je krijgt als je stress hebt. Maar het belangrijkste is, denk vast even lekker na over een leuk zomerliedje. Dan mag je straks gaan sms'en. We gaan gewoon helemaal terug in de tijd. De sms-machine er weer bij gepakt. Denk vast even na over een lekker liedje. Tot straks.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
12: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
13: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
2: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
16: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
15: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
17: Ze zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
15: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig, bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. We gaan naar de verkeersinformatie. Erwin Hart van de ABB.
18: Nou, de vertraging aan de Moerdijkbrug, de file door de werkzaamheden op de A16 vanuit Breda, die neemt weer wat af. Zoals elke dag rond deze tijd. 2 kilometer, 5 minuten. Maar op de A58 ondertussen Eindhoven richting Tilburg sta je stil tussen Best en Moergestel, 6 kilometer file. De rechterrijstrook is bezet door een kapotte vrachtwagen en de vertraging is ongeveer 20 minuten.
0: Oké, succes daar. Dankjewel. Zometeen dingen die je krijgt als je stress hebt. Komt een letter bij. Denk van eens even na over een lekker zomersliedje.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3 sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
21: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
22: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
23: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
24: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
22: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
25: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
26: Ah, wat een schatje.
27: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
28: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
29: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
30: Dit is Omroep Brabant. Met nu
31: Kei. Goedemorgen.
32: John van Vroenhoven.

0: van Sunday. Het is de laatste dinsdag van juli, de 28e om precies te zijn. Vandaag wordt een zonnige dag. Het wordt zomers warm met 27 tot 30 graden straks op de thermometer. Vanavond is het ook nog lang, warm, lekker barbecue weer wat dat betreft, Mark.
1: Zeker.
0: Ja, en komende nacht dan hebben we een beetje afkoeling. Dan koelt het af naar zo'n graadje of 17. Dus het is best aangenaam. Een mooi dagje vandaag.
1: Ja, en dat allemaal op de dag dat de IKEA is opgericht. Dus als je denkt, wat moet ik vandaag nog? Dan kun je op IKEA-dag een kastje in elkaar gaan flansen. Het is Wereld Natuurbeschermingsdag. En let even op, want er rijden vanaf vandaag geen treinen tussen Breda en Tilburg door werkzaamheden. Ja. Het gaat 2 weken duren.
0: Oké, en geen bussen hebben vanochtend laatst.
1: Anderhalve week vooruit.
0: Anderhalve week. Ja. En nieuws, Peter.
2: De Efteling heeft een nieuwe financieel directeur gevonden. De vacature stond ruim een jaar open, maar Joyce Schoenmakers start in oktober met de baan. Hiermee heeft de Efteling voor het eerst ooit een vrouw op deze belangrijke functie.
0: Waarom moet dat laatste er nou bij?
1: Nee, dat is toch goed?
2: Mark vragen, Mark heeft het geschreven.
1: Nee, het is gewoon. Ik heb het niet geschreven, ik heb het gekopieerd. Want dat komt gewoon van onze eigen bronnen.
0: Dat bekend wordt gemaakt door een vrouw, een man. Wat maakt het uit?
1: Ja, als iets voor het eerst is. Oh. Kijk, de school van journalistiek. Als iets het grootste is, het meeste is. Of voor het eerst is, dan is het nieuws.
0: Okay, nou ja, het is nieuws.
1: Ja, het is nieuws.
0: Okay. En moet ze ook die gouden munten van die ezel gaan tellen?
1: Dus zeker, elke avond moet ze die tellen. Ja. En schoonmaken ook.
0: Billetjes afvegen.
1: Ja.
0: Goed.
2: Nog een ander nieuwtje. Dankzij een uitbreiding van het leidingnetwerk kan Brabant meer groen gas kwijt. Het netwerkbedrijf heeft een nieuwe verbinding gemaakt tussen Ossendrecht en Axel in Zeeland.
0: Hartstikke mooi.
3: Omroep Brabant. Een kei. Goedemorgen.
0: Meer nieuws op web.nl van Omroep Brabant uiteraard. Nou, je had de categorie net al verklapt. Hè?
1: Ja, dingen die je krijgt als je stress hebt, was het.
0: Er moet een lettertje bij. Wat gaat erbij komen?
1: De B.
0: Oh, die had ik straks.
1: Ja, dat had ik er straks
0: over. Ja, de B van B.
1: Ja, ik ga niet nog een keer zeggen wat je toen zei.
0: Nee, dat zeg ik
1: moet
0: nu
1: de
0: ook
1: mensen
0: niet.
1: Zelf
0: ja, moet zelf even invullen. Dingen die je krijgt als je stress hebt met de letter B. En dan is het zo dat we via sms gaan werken vandaag. 06-573-28203. Dus dat is wel het bekende nummer. Maar dan even via de sms-functie op je telefoon. Dingen die je krijgt als je stress hebt met de letter B.
1: Komt al van alles binnen.
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja, nou. Patrick zegt, de meeste stress krijg ik van mijn schoonmoeder. Dat is net niet met de B.
0: Roy zegt, tenzij ze Bea heet.
1: Ja, of, dat zou kunnen. Ja. Dan moet hij het nog wel even nasturen. Una Paloma Blanca van George Baker Selectie komt binnen voor Roy. Met buikpijn. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
0: Una Paloma. Ga ik even bijpakken.
1: Kijken, bibberen. Belle Perez, zegt Mariek. Even kijken hoor. Danny stuurt nog een berichtje. Bultjes, ja, die heeft jou goed naar jou geluisterd.
0: Ja.
1: Die wil graag iets van Madken. Okay. Baggin. Nou, dat kan Baggin, op zich denk ik ook nog wel.
0: Het is niet heel zonnig, maar.
1: Nee, dat is ook wel. Nee, we gaan ook niet. Ik bedoel, er komen heel veel apps binnen. We kunnen niet alles draaien. Nee. Een blauwe brief van de Belastingdienst. Daar krijgt hij stress van.
0: Oh.
1: Ja, dat is precies dat andersom.
0: Ja. Ja. Dat is. Ja.
1: Ja. Dat, maar goed. De jury is. Zeer soepel.
0: Okay.
1: Dus vooruit dan.
0: Nou, en ik ben wel op zoek naar zomerse plaatjes. Daar hebben we gewoon even zin in om lekker de zomer te vieren en de vakantie. Dus 06-573-28203. Doe er een leuk, lekker zomersliedje bij. Dingen die je krijgt als je stress met de letter B.

Coco Sugar, dankjewel voor het aanvragen, Francis. Broeierigheid, dingen die je krijgt als je stress hebt met de letter B. Ja, broeierigheid, dat kan zeker. Zo komt er nog het beste het een en ander aan leuks binnen zo op. Via de sms, eens even kijken. Marieke zegt bibberen. Die wilde graag Enamorada van Belle Perez horen. Die ga ik er even bij pakken. Dan barstende hoofdpijn van Marianne. Santa Esmeralda. Don't Let Me Misunderstood. Ook een leuk liedje. Even kijken. Dit was Jampie. Die zegt Jampie. Sorry dat ik het verkeerd zeg. Bonje met mevrouw. Ja. Oké. Goedemorgen, John en Mark. De BA van mijn vriendin. Dingen die je krijgt als je stress. Volgens mij zijn het, is het een beetje andersom. Dat je daar stress van krijgt. Dat zou ook nog zomaar kunnen. De Brabant Bolide. Dat is de anti-stress Brabant Bolide, Marianne. Denk ik dat. Dat is natuurlijk ook echt helemaal goed en mooi gevonden. Dankjewel. Santa Esmeralda. Die werd aangevraagd. En ook Belle Perez. Die ga ik zo voor je draaien. En kijk hoe je morgen dingen die je krijgt als je stress hebt met de letter B. Als je nog een leuke weet, mag je nog even een sms'je sturen naar 06-573-28203. En zoals ik net zei, ik ben op zoek naar zomerse liedjes daarbij. Krijg je gewoon voorrang. Als we heel goed zijn, gaan we straks na het nieuws gewoon nog lekker even door. Het is toch een beetje feest. Zomervakantie. Ook als je aan het werk bent, voel je er toch een klein beetje onderdeel van.

0: dingen die je krijgt als je al stress hebt. Of stress, ja. Met de letter B. Barsten hoofdpijn, zei Marjan. Santa Esmeralda, don't let me be. En dan stort die hoor je. En deze was natuurlijk Bella Perez met Enamorada. Straks doen we er gewoon nog even eentje. Er kwam nog het een en ander binnen. Kom straks even op terug. Peter, waar ga je het zo over hebben?
1: Kerstverlichting zetten, een overkapping in Uden in Lichterlaaien. En Bastiaan uit Tilburg, die heeft een droombaan.
2: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
3: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
4: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
0: 1 minuut over 9:30. We gaan naar het verkeer met Erwin Hart. Erwin, goedemorgen.
5: Goedemorgen, ja, niet heel veel vertraging. De vrachtwagen op de A58 is inmiddels gemaakt, dus daar is de file verdwenen. Blijft over de A16 Breda-Rotterdam met zijn 5 minuten vertraging bij de Moerdijkbrug door de werkzaamheden.
0: Oké, dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Maak eens op voor een mooie zomerse dinsdag met temperaturen die oplopen tot 27 à 30 graden vanmiddag. Ook vanavond is het dan nog lang aangenaam warm. Uiteindelijk koelt het af van een graadje of 17. Morgen en donderdag dan wel plakkerig en heet. Er wordt het zo'n 35 graden op sommige plaatsen. Radar News, Peter de Bekker.
1: Het centrum van Best is afgelopen nacht opgeschrikt door een explosie. Vlak voor 4:30 ontplofte een vuurwerkbom bij een Italiaans restaurant aan de Boterhoek. Daarbij ontstond brand. Het vuur kon snel geblust worden, maar het gebouw raakte wel beschadigd. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer rukte afgelopen nacht uit voor een brandende overkapping aan de Abdijlaan in Uden. Mogelijk valt de kerstverlichting onder het afdak vlam door kortsluiting. Binnen de kortste keren stond de overkapping in Lichterlaaien. De brandweer had het vuur snel onder controle. De bewoonster bleek niet thuis te zijn. Eerder op de dag zou ze nog wel thuis zijn geweest. De politie heeft bij verschillende acties afgelopen maanden ruim 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mannen tussen de 18 en 53 jaar opgepakt. Een van hen komt uit Oosterhout. Bijna al het vuurwerk was verstopt in huizen en kelderboxen midden in woonwijken. In sommige gevallen lag het zware spul zelfs in een kinderkamer. Een jongen van 18 wilde in 2024 een terroristische aanslag plegen op de Pride in Leuven. De Belgische krant Het Laatste Nieuws meldt dat hij in november samen met een medeverdachte terecht staat. Hij zocht wapens op berichtendienst Telegram en trok daarmee de aandacht van de politie. Dankzij een undercoveragent kon hij worden aangehouden. Hij heeft maandenlang in voorarrest gezeten, maar is inmiddels in aanloop naar het proces vrij. En Bastiaan uit Tilburg die heeft een droombaan voor iedereen die dol is op eten. Hij test alle broodjeszaken in Tilburg en omgeving. En filmpjes daarvan gaan hartstikke hard op Instagram en TikTok. Meer dan 60 broodjeszaken heeft hij inmiddels al getest. En hij blijft naar nieuwe plekken ontdekken. En Bastiaan die is wel kritisch hoor.
0: Ja, ik heb alleen even zijn... Dit is hem. Ik moet eventjes dingetje erbij pakken. Hij wil niet.
7: We hebben de tijd voor Bas. Ja, voor mensen die broodje eten, maken wij tijd.
0: Maken we even tijd.
8: Waar je vooral op let, is dat ze een beetje denken aan dat het moet wel vullen. En het moet een beetje prijskwaliteit zijn. Of prijsverhouding, moet ik zeggen. En of er groente op zitten.
1: Bastiaan blijft trouwens alleen broodjes in Tilburg testen. Hij heeft ooit een uitstapje naar Breda gemaakt. En daar waren de mensen niet blij mee. Dus hij blijft gewoon honkvast. Ja. Dan weten de mensen in de omgeving in ieder geval waar je goede broodjes kan eten.
0: Oké, ja, mooie baan.
7: Ja, zeker. Maar jij zegt baan. Hij heeft die baan zichzelf aangemeten.
0: Ja, hij heeft die baan zichzelf aangemoten.
7: Hij is influencer. Ja. Oh, ja, het is niet zo dat je dit ergens kan worden, zeg maar. Ja, dan moet je ook influencer worden.
1: Juist, precies.
7: Ja, precies.
1: Ik heb een opleiding toe is, maar...
7: Nee, ja, precies.
0: Hoe word je eigenlijk influencer?
7: Ja, gewoon beginnen en geluk hebben. hebben, denk ik.
0: Oh, is dat zo?
7: En ook wel leuk zijn, maar er zijn ook heel veel mensen die leuk zijn die geen influencer worden.
0: Ja.
7: En er zijn ook mensen die niet leuk zijn die wel influencer worden.
0: Die laatste categorie.
7: Dus ja.
0: Nou, oké. Okay. Nou, zouden wij goede influencers zijn?
7: Ik zou een hele matige influencer zijn.
0: Oké, maar wel leuk.
7: Ik zou na een dag mezelf al beu zijn. Ja. Laat staan andere mensen.
0: Ja. Goed, ik kreeg nog een sms'je van weet ik niet wie, want er staat geen naam bij, maar ik wil graag dit liedje horen.

Alex, je kwam met dit liedje, Walking, even kijken, Lambada, Kaoma. Deze die kreeg ik nog op de valreep binnen van Yvonne. Dingen met de letter B die stressverhogend zijn. Bloeddruk wordt nog gezegd, bleek worden. En Yvonne die vroeg zich af of hetzelfde nummer als het appnummer ook te gebruiken is voor sms. Hé, hey, is dit het nummer van de studio? Zeg, ja, dat is het. Oh, dan vind ik het leuk om nog even een zomers liedje te horen. Walking on Sunshine. Ook heel zomers, zegt ze. Nou, helemaal gelijk.

opgeleverd. De zomerse sfeer zit er weer goed in, dankzij jullie bijdrage. Nou, nog eentje dan. Deze die stond sowieso al klaar voor je. Shakira samen met Burna Boy, Die Die.

0: Zij dacht dat we er vanaf waren van Shakira.
1: Nou, nee, niet van, maar wel van dit liedje.
0: Ja, maar ze heeft allemaal van dit soort liedjes.
1: Ja, maar deze was specifiek voor het WK. Daar is nu klaar. Ja, en dan vind ik dat liedje ook klaar is.
0: Maar dit, kijk, dat is wel even opa spreekt. Maar de Hubert die
2: oh, word ik kan, bij betrokken? Ja,
1: nou, als het over opa spreekt gaat, dan word je er ineens bij betrokken.
0: Ik wil je zeggen, jij herkent het waarschijnlijk wel. Je had natuurlijk in de jaren 70, jaren 80 met carnavalsliedjes. Die kwamen dan die werden dan verkocht in de platenwinkel. Maar ja, de top 40 die werd natuurlijk al bepaald door de verkoopcijfers. Met als gevolg dat je zeg maar rond Pasen nog op nummer 1 staat een paard in de gang had.
2: Oh ja, paard in de gang van de vandaan of zo.
0: Met de paaseitjes, ja, dat soort dingen. Ja. Ja. Maar ja, dat is het gevolg van natuurlijk muziek die gekoppeld is aan een activiteit.
2: Nou hoop ik dat niemand het idee krijgt om Dijk te pakken als een carnavalsliedje. Dus bedenk er maar wat op.
1: Oh, nee, maar gaat
0: wel
1: gebeuren.
0: Je kan er wel eens in de Klaasliedje van maken. Tai.
3: De ultieme Bonte 50.
0: Kan er wel even een uurtje doorgaan.

0: Ja, potverdikkie. Ja. Huber.
1: Maar wees blij dat er geen Shakira is, want daar kwam je niet uit. Die lijken op elkaar.
0: Ja, die lijken heel erg op elkaar.
1: Verschillen.
0: Ja. Nou ja, heel veel plezier zometeen. Ik ben heel benieuwd naar de keuze.
1: Je kunt sms'en.
0: Ja, je kunt sms'en. 06573-28203.
2: SMS.
1: Dat kan niet anders.
0: SMS. Je kunt er alles op maken op die Shakira. Je kan alles op doen. Goed, Mark. We gaan naar het strand.
2: Tot morgen maar weer.
0: Lekker op een bedje liggen. Even lekker uitrusten. Fijne dag vandaag.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50. Reis weer met Golden
5: eSIM. Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
6: Mijn papa verkoopt stoelen.
7: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
8: Dit zit.
7: Voordelig en snel.
8: Dit zit.
9: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
10: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
11: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
10: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de Inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de €15 en €275. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Hartelijk dank. En in die tropische zinderende hitte zit een heel klein studiootje. Erwin de Hart, probeer wat ik me voor te stellen, Erwin. En daar zie je dan een schermpje voor je. Ja. En dan zie jij dat er files zijn gemeld. Is veel, ja. Of niet?
13: Ik weet niet, ik moet even die vliegen weg. Ja. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat hier tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. 3 kilometer file, 5 minuten vertraging. En aansluitend op de A16, op de A59 vanuit Den Bosch bij Knoopend Hooipolder. Dat is helemaal niet bij de A16. Knoopend Hooipolder heeft ook file, 3 kilometer. En de vertraging is 10 minuten bij de A27. Punt.
8: Ja.
13: Ja, het is een beetje in de rimbo hier, dus sorry.
8: Ja, nee, dat er vliegen zitten, begrijp ik ook. Weet je, dit vind ik zo gek, ook in deze ruimte. Hè? Ja. Er zit af en toe hier een vlieg, dat ik denk van, er kunnen geen ramen open. Hoe er kan hier niets open. En dan denk ik van, hoe kan nou die vlieg met 1 hersencel hier binnen zijn gedrongen? Hoe kan dat nou?
13: Is dat niet een huisdier van Jordi of zo dan?
8: Ja, er moet iemand zijn die het heeft meegebracht.
13: Ja, die heeft dat, ja.
8: Nou goed, het was wel toevallig
13: hier. Iets om over na te denken.
8: Dankjewel, tot later weer. Houd voor ons in de gaten. Dag, Erwin, dank. Doei.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we het van weer?
19: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
22: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
24: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
25: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Brabants Bond. Hubert Mol.
28: Goedemorgen, Hubert.

0: zo'n fijne relatie. En een van de twee zegt ineens: ik zie het echt niet meer zitten met jou. Ja, maar je houdt toch van me? Nee, nee, dat is over. Dat is weg. Ik hou niet meer van jou. Nee, je eigen ding doen. When the heartache is over, wanneer alles is nedergedaald, was je weer een beetje jezelf. Dat was de boodschap van Tina Turner.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Bermel op Omroep-Brabant.
0: Ja, een poepzakje bij de hand hebben, dat is voor ons heel normaal. Dat was in Zwitserland ook heel normaal. Maar nu hebben ze daar bedacht in een plaatsje, een Zwitsers plaatsje, Tiasso, hebben ze bedacht dat als een hondje zijn plasje doet ergens, dat je daar een scheutje water over moet doen om het weg te spoelen. Wat een gezeik.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Bermel.
2: Dit is Brabant.

Het was toen Hilversum 3, Radio 3. En daar kwam zij langs en zij zat bij mij in het programma. Hij zat er net een nieuwe plaat uit en zat te flirten. En ik vond het me toch leuk, zeg. Ik dacht, oh, Melanie C heeft oog en oor voor mij. Maar ja, waar ik niet allemaal achter kwam, en dat kwam ik pas laat achter, in al mijn naïviteit, dat ze me natuurlijk alleen maar nodig had. Het was een act om de plaat gedraaid te hebben. Hoe naïef kun je zijn, hè? Dat zo'n vrouw, dat je ook denkt van, nou, zo'n vrouw vindt jou leuk. Nee, natuurlijk vindt die vrouw jou helemaal niet leuk. Je bent een product. Zo werkt het wat vaker in het leven. You to me are everything. Dat ging hier niet op, maar nu.

0: Ik krijg bijna het idee, maar ik weet niet zeker, dat de temperatuur wat sneller omhoog gaat met een prachtig, mooi, zonnig, vrolijk liedje. The Real Thing. You to me are everything. Brengt mij bij Peter de Bekker. Die staat hier niet zomaar. Komt niet voor de gezelligheid, ook wel een beetje, denk ik.
1: Tuurlijk, zeker.
0: Maar je bent er dan toch, maar je hebt ook het nieuws te melden.
1: Ook, want hardleers is misschien nog zacht uitgedrukt voor een man uit Oosterhout. En dronken Britse militairen zijn opgepakt nadat ze in een panzerwagen een wilde rit maakten op de legerbasis.
2: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
3: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
4: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: Nou, wie ook goed uit de verf komt. Oink, oink, oink, oink, oink. Is hier in de hart van de ANWB. Oh,
5: wat een mooie
0: de B van Peter.
5: Peter, je luistert naar de verkeersinformatie. De A16 Breda richting Rotterdam. Daar staan we weer tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug. 3 kilometer, is allemaal voor een goed doel. Want werkzaamheden, 5 minuten vertraging. En meer vertraging heb je op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel. Tussen afrit Dus en Knoop het Hooipolder, 2 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd en de rijbaan is dicht. Dus je moet via de vluchtstrook er langs. Dat gaat met vertraging gepaard.
0: Oké, dankjewel. Hoi.
6: Omroep Brabant.
0: Het is vandaag weer een prachtige dag. Temperaturen lopen weer hoog op, wat je ervan houdt. Misschien wel een mooi dagje om eens te denken van, heb ik nog wat snipperdagen? Zit ik vlak voor de vakantie? Zou ik niet eerder weg kunnen? Zou ik niet thuis kunnen werken? En lekker thuis zitten. En dan denken van, toedeledokie, ik ben vanmiddag weg. Ja, ik had een collega van mij, een boksenmaatje van mij. Ja, een bokscollega. Die zegt tegen mij van, nee, ga morgen naar zee. Ja, ik denk dat ik eerst thuis werk. Ja, dat zou ik ook doen. Nee, ik werk vanmiddag thuis. Oké, goed. Nou ja, het wordt tamelijk een graad of 30 zo'n beetje. Het is zonnig, het is zomers warm. Doe daarmee wat je wil. Het tijd geworden voor het Brabantse nieuwsoverzicht. Hier is Peter de Bekker.
1: En hier is het lekker koel. Een schuur aan de Wijnroemer in Gassel is gisteravond volledig uitgebrand. Volgens mensen in de buurt waren er meerdere knallen te horen. De brandweer kwam met meerdere voertuigen naar Gassel om het vuur te bestrijden. De brandweer kon voorkomen dat het vuur zou overslaan naar het natuurgebied vlakbij de schuur. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Hardleers is misschien nog zacht uitgedrukt voor een man van 39 uit Oosterhout. Hij werd gisterochtend aangehouden vanwege rijden onder invloed van drugs en zonder rijbewijs. Hij kreeg een rijverbod opgelegd en zijn auto werd in beslag genomen. Maar 's avonds zagen agenten hem opnieuw rijden in een ander voertuig. Ook toen was hij onder invloed. Daarop werd ook dat voertuig in beslag genomen. Er rijden inmiddels een stuk minder vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27. Sinds deze week verboden, omdat de brug het gewicht van de wagens niet meer aan kan. Inmiddels hangen er camera's boven de weg en worden er boetes uitgedeeld.
7: We zien een forse afname van het aantal vrachtwagens en touringcars over de weg. Maar er zijn er ook nog best een aantal inderdaad die er overheen gaan. En we hopen eigenlijk dat dat de komende periode naar beneden zal gaan.
1: Zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Het is nog niet duidelijk hoe lang de maatregelen nodig zijn en of de brug kan worden gerepareerd. Dat wordt onderzocht. De stoelen in 453 Boeings van het type 737 MAX... die in de Verenigde Staten zijn geregistreerd, zijn verkeerd geïnstalleerd en moeten worden gerepareerd. Dat heeft de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA bekendgemaakt. Volgens de FAA kunnen passagiers bij een noodlanding gewond raken als er niets aan de stoelen wordt gedaan. Het is niet duidelijk of er onder de 453 vliegtuigen ook vliegtuigen van buitenlandse maatschappijen zijn. En 2 dronken Britse militairen zijn opgepakt nadat ze in een panzerwagen waren geknopen voor een wilde rit op de legerbasis. Op beelden is te zien hoe ze met de tank meerdere geparkeerde auto's rammen en een spoor van vernieling achterlaten. Schade wordt geraamd op meer dan 100.000 euro. Speelde zich allemaal af in Swinton Barracks in het Engelse graafschap Wiltshire. De twee militairen zouden in de vroege ochtend zijn teruggekeerd van een avondje uit, waarna ze besloten een rit te maken met een bulldog. Dat is een panzerwagen van zo'n 15 ton. Ja. Uiteindelijk, dat is wel heel netjes, parkeerde de bestuurder de panzerwagen keurig in een parkeervak.
0: Ja, ja, dat houdt niet zo'n wagen tegen, volgens mij.
1: Ik denk dat dat vrij lastig is, inderdaad.
0: Zeg, ik zat er even te denken aan die vrachtwagens. Die rijden eroverheen, toch stom, zo af en toe. Kost 500 euro, hè?
1: Ja.
0: Maar als je dat nou kunt verhalen, en je kunt dat gewoon bij degene waar je de handel gaat brengen, je zegt van, oké, joh, je hebt het snel, kost je 500 euro extra. Of het duurt lang, en dan heb je, ja, dan duurt het langer. Maar als je snel wil hebben, moet je 500 euro extra betalen.
1: Oh, yes.
0: En dan komt gewoon even terug over.
1: Bij degene die wil dat jij het levert, ga je
0: het
1: dan neerleggen.
0: Want het kan zijn dat je iets, dat je materiaal heel snel nodig hebt.
1: Ja,
0: en op de grote hoop, met een flink bedrag, maakt die 500 euro voor bijvoorbeeld bouwmaterialen of weet ik veel, maakt dat niks meer uit. Dus dan zeg je, nou, ik tik even 500 euro af. En dan is het er gewoon een uurtje sneller.
1: Zo kan je er nog een handeltje van maken. Ja. Is wel waar. Ja, ik zit toch meer dan op het gebied van veiligheid na te denken. Dat ik denk, je wil toch niet. Ik bedoel, we hebben in het buitenland ook wel een gat die in één keer instort.
0: Dat wil je ook niet
1: op je geweten hebben. Dat
0: maar
1: zoiets,
0: het is toch ook al een beetje vreemd, Peter, dat zinnetje dat je zegt dat Rijkswaterstaat nu aan het bedenken is wat ze gaan doen met die brug. Of die nou gerepareerd moet worden. Of dat ze, ja, weet je, ja, dat is een beetje gek.
1: Dat vind ik ook gek. En helemaal omdat er al eerder reparaties aan deze brug zijn gebeurd.
0: Het eerste wat je toch zegt als Rijkswaterstaat van, we gaan het ding zo snel mogelijk repareren. We gaan er geld eerst vandaan halen. Al moet het uit de reservepotje. Maar
1: juist
0: die brug
1: zelf
0: is zelf
1: voor. Je kan niet zeggen, oh, met een likje verven, met een extra stempeltje eronder, dan. Nee.
0: Het is simpelheid ten top. Of ben ik buitengewoon intelligent? Nou, kijk naar mij.
1: Dat laatste, dat is sowieso geen twijfel.
0: Ik twijfel daar eerst zichzelf over.
1: Oh, wel? Oh.
0: Ja, ik twijfel er zelf over. Maar toch, bij goed. Okay. Peter, dankjewel. Over een uurtje weer.
1: Zeker.
0: Ga je nou doen dan? Koffie drinken, zo?
1: Het volgende bulletin voor je maken.
0: Maar dat ben je toch niet
1: weer helemaal
0: bezig.
1: Met nieuw nieuws.
0: Oké, goed. Ik ben benieuwd. Tot zo weer. Ja, dat ben ik met zometeen. Het is er namelijk al 10:30 geweest. Tijd voor misschien een lekker bakje koffie, kopje thee erbij of een glaasje water en een plaatje

0: En hoe bedenk je nou zo'n naam, inderdaad? Het is gewoon weekend. Ja. Er was al een band, The Weeknd. En toen dacht hij, als ik nou mezelf The Weeknd noem, dan laat ik gewoon een E weg. Dus The Weeknd, aan het eind, de laatste E, die is verborgen. Die bestaat niet, die is weg. Take my breath. Inderdaad, ademloos. Heb je er tijd voor? Kun je even je spulletjes neerleggen. Even misschien stoppen, even omkijken. Misschien even naar de tv kijken, even naar de webcam kijken. Want het is tijd voor het kleine koffertje wat opengaat.
1: Het koffertje van Mol.
0: In dat koffertje van Mol een hele bijzondere plaat. Althans, de band dacht er toch zelf wat anders over. Het is de band Kajak. En we bestaan eigenlijk feitelijk tot 1982. Eind jaren 70 zo'n beetje begonnen. Later zijn ze toch weer teruggekomen met projecten. En toen hadden ze een nieuwe zanger, Siep van de Ploeg. Dat is die van de kast. Maar hij kwam volledig uit de kast. En tegenwoordig zit hij weer als stand-in bij The Scene. En terug naar de band, Kajak, wat heb ik het over? Het liedje Ruthless Queen. Daar is alles over gezegd, zo'n beetje wel. Omdat het een hele oude, bijzondere plaat is. Het was een liedje dat terug te vinden is op het album Phantom of the Night. Met een andere zanger. Edward Rekers als zanger. Want Max Werner, die was vooralsnog de zanger. Maar die wilde graag drummen. En die was behoorlijk van slag. Dus hij wilde niet meer drummen, wilde wel in de band blijven. En daarom heeft Edward Rekers zich opgeworpen als zanger voor dat prachtige lied.

Hello. Hello, Dan. It's a beautiful day and you are a beautiful thing namens Jason Mraz. En dat past ook wel een beetje bij de zomer. Ik zag een filmpje voorbij komen bij Omroep Brabant op de socials. Ja, dat de zon en het mooie weer wat met je doet. Het windt je een klein beetje op. Nee, ik zeg het verkeerd. Je raakt er een beetje door opgewonden. De hormonen gaan vrij uit. En je bent de controle kwijt en je wil maar één ding. Nou, dat laat zich raden. Gebruik je fantasie. Ik kom ineens uit bij

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
8: in Mil, Reuzel en Riethoven.
9: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
10: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
11: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
10: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
12: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Meteo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied vier keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel, ik neem je meteen mee naar Even de Hart van de ANWB.
16: Hallo.
15: Hallo. Nou, dat kan wat enthousiaster, hè?
16: Hey! Ja. Hallo,
15: ja, hier is zijn. Ja, dat is Even de Hart van de ANWB. Kom maar door, Even.
16: Ja, dankjewel, Hubert.
15: Ja, heel goed. Hubert, toch? Ja, ja, heel wat heb je de melding allemaal hier in deze radioshow bij Radio Brabant FM.
16: Geweldig! Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 3 kilometer file tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug. Door werkzaamheden 5 minuten vertraging. En vertraging op de A59 Den Bosch-Zonzeel. Door een ongeluk bij knooppunt Hooipolder is de rijbaan dicht en moet je via de vluchtstrook erlangs.
15: Ja. Hebben jullie een koffiepauze of zo?
16: Hoezo?
15: Nou, ik vraag dat het hele kwartier hier is leeg omdat ze koffiepauze hebben. Ja. Dan gaan ze met z'n allen koffie drinken.
16: Van een raar bedrijf eigenlijk, hè?
15: Ja. Weet je, en dan, weet je, over een uurtje is het weer de lunchtijd.
16: Lapswanzen.
15: Hey, dankjewel, hè. Dikke doei, hallo. Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
20: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
21: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
20: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
22: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
23: Bij Matra Bike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
22: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
23: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
24: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: Brabants Bond.

0: inmiddels dronken van succes. Ferry de Lid hier uit Zonnebreugel. Hij doet het zo goed met deze Baco in Monaco. Het is ook zo'n lekker liedje. Het past bij de zomer. Je wordt er blij van.
1: Brabants Bond.
0: Het kan dan wel heel warm zijn vandaag. Een beetje zelf gedijst houden. Misschien dat je wat eerder naar huis mag van de baas. Dat dat niet zo erg is. Even nog lekker op het terrasje gaan zitten. Ergens nog een leuk strandje vinden. Even nog een beetje afkoelen. Even nog de gezelligheid voelen. Dat is fijn, dat is mooi. En ja, je kunt er toch niks aan doen. Het is zoals het is. Weet je, je kunt er moeilijk over doen. Je kunt zeggen van ja, het is een hittegolf en we hebben problemen. Beperk het even tot jezelf en pak maar even wat je pakken kunt, zou ik haast willen zeggen. Dat geldt ook een beetje voor het onderdeel in dit uur. Dat is de Ultieme Bonte 50. Je weet inmiddels een beetje hoe dat werkt, toch? Die Ultieme Bonte 50. Twee liedjes krijg je te horen en eentje dien je te kiezen. Je stemt op een van de liedjes. Dat doe je trouwens via de sms. Ja, dat kan niet helpen. De WhatsApp is hartstikke plat. En leven meta. Maar dus, dat doe je via de sms. 06-573-28203. Kom je zo meteen uitgebreid op terug.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond.
2: Met Hubert Mol.

dat is uiteindelijk toch wel een klein beetje de bedoeling. Dat je er een plezierig uurtje, 3 uurtjes aan overhoudt als je luistert naar dit programma. Dat je even denkt van nou, het was vanmorgen niet zo best. Toen ik in bed kwam misschien wel. Of allerlei zorgen om je heen, dat hebben we allemaal. Rugzakje wordt steeds zwaarder soms. En dan is het fijn als je dan zo'n liedje hoort waar je misschien even een glimlach van krijgt. Make Me Smile, Steve Harley en Cockney Rebel. Zo.

0: Het zijn er weer twee. Je hebt er gisteren ook al twee kunnen beluisteren. En uiteindelijk hebben we iedere dag twee liedjes voor de Ultieme Bonte 50... die in aanmerking kunnen komen voor die Ultieme Bonte 50. Het werkt vrij gemakkelijk, vrij simpel. Gisteren hoorde je Superstition en I Wish... en de meeste sms'jes gingen uit naar Superstition. Oké, die is genomineerd. Vandaag de keuze uit weer twee liedjes. Morgen woensdag twee liedjes. En dan donderdag nog een keer twee liedjes. En vrijdag hebben we dan, als het goed is, vier liedjes. En dan is de bedoeling dat je uit die vier liedjes... de allerbeste kiest. En die gaat naar de finale van de Ultieme Bonte 50. Kom eens aan.
1: De Ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: Isn't She Lovely, gemaakt door Stevie Wonder voor zijn dochtertje Aisha. Die zat in het bad, had een cassettecordertje erbij, want hij vond de geluidjes zo leuk van zijn dochter. En die geluidjes heeft hij op cassettebandje dus gezet en heeft hij later verwerkt in dat liedje. Of wat je zou kunnen kiezen. Ander liedje wat erbij staat, Just Call to Say I Love You. Is ook een heel mooie eerbetoon aan de vele vrouwen die de man als part-time lover heeft gehad in zijn leven. Dus ook dat is een mogelijkheid. 06-573-28203, dat is 06. En 573-28203 is normaal gesproken ook het appnummer, maar je weet dat je ook kunt sms'en. Ook al lijkt dat een beetje de vergetelheid, maar dat bestaat nog steeds. Dus sms me maar, laat weten 1 of 2.
2: And feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up,
2: girl?
3: Grab
2: my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

0: Felix Jan en Ray Dalton. And Carded Love. En dan gaat het hier waarschijnlijk over de muziek, liefde. En dat is uitputtend, maar ook uitnodigend. We zijn er tot 1 uur met het programma Babes Bond. Denk nog even na over die twee liedjes. App ons, nee, dat kan niet. App, kan niet. Nee, sms ons. Over Is It Still Lovely van Steve Wonder of I Just Called To Say I Love You. En dan nu naar het nieuws, Peter de Bekker. Wat ga je ons melden?
1: Een telefoon waarschuwde vanochtend zelf de hulpdiensten na een botsing op de N2 bij Eindhoven. En een Iraans persbureau komt met wel heel bizarre tips.
2: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
3: Mijn papa verkoopt stoelen.
4: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
5: Dit zit.
4: Voordelig en snel.
5: Dit zit.
6: Ah, wat een schatje.
7: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
8: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
9: Jouw Brabant op Facebook en Instagram. Bezoek @omroepbrabant.
10: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Erwin de Hart, hoe staat het ervoor nu?
11: Nou ja, je hebt een file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Zonshiel en de Moerdijkbrug 4 kilometer door het werkzaamheden. Tot zondagavond 9 uur de rechterrijstrook dicht. De vertraging is nu 5 minuten. Op de A16 Breda Rotterdam tussen Moerdijkbrug en Afrit Dordrecht Centrum 4 kilometer file. Er stond een te hoge vrachtwagen voor de tunnel, maar die is weer vrij.
0: Oké, hartelijk dank en blijf het in de gaten houden voor ons. Loop niet weg. Dag. Vandaag een graad of 30 wellicht. En bij al dat droge gras is het weer zomers warm. Het is een droge dag. Kan er niet meer van maken, ook niet minder trouwens. Peter de Bekker is hier voor het nieuws.
1: Een auto sloeg vanochtend over de kop op de N2 bij knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. De telefoon van de bestuurder werd door de klap uit de auto geslingerd en lag verderop in de berm. Het toestel had het ongeluk automatisch gedetecteerd en belde zelf 112. Het ongeluk gebeurde nadat 2 auto's op elkaar botsten. Vermoedelijk reed 1 van de bestuurders door rood. Niemand raakte bij de botsing gewond. Aan de Blookweg in Bavel zijn vanochtend 140 vaten gevonden. Vermoedelijk gaat het om drugsafval. Brandweer en de politie werden ingeschakeld. Voor zover bekend lekken de vaten niet en de vaten worden opgeruimd. Richard Carapaz heeft gisteravond het wielercriterium daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De renner uit Ecuador hield tijdens de 50e editie van het evenement de Nederlander Tijmen Arendsman achter zich. De Belg Jasper Philipsen kwam als 3e over de streep. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en won het bergklassement. Bij de vrouwen in Boxmeer won Lieke Nooyen. Vandaag staan 2 mannen terecht die in Utrecht een man in een rolstoel in brand staken. Het slachtoffer werd door mensen in de buurt gered, maar liep wel ernstige brandwonden op. De 2 verdachten staan terecht voor poging tot moord, zegt deze verslaggever.
12: Niet onbelangrijk is te bedenken dat het slachtoffer dat ze op het oog hadden volkomen weerloos was. Hè. Hij zat in die rolstoel omdat hij beide benen mist. En als je de beelden ziet, dan brandde die rolstoel echt als een fakkel. Een hele heftige zaak dus.
1: Het gaat om een voorbereidende zitting waar de verdachten niet bij zijn. Mogelijk krijgen we later pas te horen waarom ze de man in brand staken. Een Iraans persbureau heeft een video gepubliceerd met instructies voor potentiële terroristen over hoe zij Melania Trump kunnen vermoorden. Dat meldde Iraanse media op X. In de 2 minuten durende video worden details gegeven over haar verblijfplaats, haar favoriete winkels en methoden die de Secret Service gebruikt om haar te beschermen. Het persbureau wordt gelinkt aan de Islamitische Revolutionaire Garde, een militaire organisatie die door de VS wordt beschouwd als terroristisch. In de video wordt benoemd wie de stylistes van Melania zijn en dat ze misschien wel omgekocht kunnen worden. Ook de adressen van favoriete modezaken van de First Lady in New York komen ter sprake.
0: Volstrekt gestoord. Dankjewel, Peter de Bekker. Tot de volgende dag. Zo meteen nog eens een keer luisteren naar die 2 fragmenten. En dan toch definitief je keuze maken met een bakje koffie erbij. Even je werk naast je neerleggen of even je bedje, je luchtbedje misschien even verplaatsen. Even in de schaduw liggen en even goed luisteren en nadenken. Of je stressetje even de rug omhoog doen, dat je goed kunt kijken. Een brilletje opzetten misschien wel noodzakelijk, ik weet het niet. Maar dan wel tot de beslissing komen en uiteraard mij sms'en. Dat vind ik zo leuk.

0: Touch Me Here, Touch Me There. Zouden ze het over kickbox hebben? Zouden ze het over vechtsport hebben? Zouden ze het over kung fu hebben? Of zou het ergens anders over gaan? Ik moet daar nog eens een keer goed aan luisteren. Touch Me There van Total Touch, Treintje Oosterhuis en Broertje Jert.
1: De ultieme bonte 50.
0: En dit zijn ze.

0: Bonte 50.
1: Het is een lastige. Je moet echt, ja, je moet echt nog sms'en, want het gaat gelijk op. En we hebben nog geen winnaar. 06-573-28203. 06-573-28203. Laat weten, één of twee. Je bent de beste. Don't go.

0: En zo hoort het wel een beetje te zijn. Love you just the way you are. Je kunt uiterlijk alles mee hebben. Je kunt gespierd zijn, je kunt een bierbuikje hebben, je kunt een strak buikje hebben, je kunt alles hebben. Maar uiteindelijk gaat het om een mooi hart, hè? En dat is het allermooiste wat er voor kan komen. En dan zie je vanzelf de schoonheid, denk ik.
1: De ultieme bonte 50.
0: Billy Joel. Wie is nou de winnaar geworden vandaag van de ultieme bonte 50 ronde dinsdag? Is it lovely of I just call to say I love you? Deze.

0: ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: Islands in the Stream van Dolly Parton en in dit geval countryman Kenny Rogers. Het was terug naar de decennium 80. Ze hebben vele mooie liedjes gemaakt. Dat blijkt maar weer eens als we de top 480 uitzenden. En als we het gevoel van de jaren 80 ook nog eens even erbij pakken, dan is het allemaal ethisch verantwoord. Tot zover weer de uur Brabantsbond. Jawel, nog een uur te gaan zometeen tijdens de lunch. En ik heb nog fijne plaatjes voor je op het menu gezet. Vervolgens het recept van Omroep Brabant. En dat is niet te versmaden. Stromae, Mel en Kim en Harry Styles en ook veel meer.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Nu bij Dirk, prinses tonijnstukken, 99 cent, altijd lekker.
4: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig.
5: Huh?

0: het een tikje anders doet.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Ah, wat een schatje.
6: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
7: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
8: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
10: Lekkere van Albert.
8: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
11: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ik zeg hartelijk dank.
15: Erwin.
14: Ja. Ja, toch een beetje aardig zijn toch ook gewoon een beetje. Ze zeggen nooit van nu over naar Hubert. Van Hubert
15: ze vragen nooit hoe het bij jou is eigenlijk.
14: Nee, en ze zeggen ook nooit het woord is aan jou. Nee, weet je, ik doe dat ook bij jou. Ik zit ook van even de hart nu van de ANWB.
15: Van die heel veel Hilversumse toestanden.
14: Ja, dat is toch een beetje over de rivieren. Ik denk zo'n beetje over het paard getreurd. Ja,
15: nou, dan weet je ook eens hoe het met mij is.
14: Ja.
15: En daar moet ik allemaal mee omgaan hier.
14: Ja, ja, ja. Ik hoor je nog alles voorbij komen. Als een soort radiosletje eigenlijk bij iedereen. He?
15: Ja, maar ja. Moet je wat doen.
14: Ja.
15: Jij zit er ook daar.
14: Ja, ik zit hier. Maar ik ben gewoon niet. Ik ben er gewoon zeg maar trouw aan één.
15: Ja, je bent loyaal, dat is waar.
14: Ja, precies. Ja, ja. Zeg, hoe staat het ervoor met files?
15: Nou ja, dat is heel interessant. Want er staat een file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. 4 kilometer, 6 minuten vertraging. Er zijn werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. En daarom is het tot zondagavond 9 uur de rechterrijstrook dicht.
14: Oké, dankjewel. Tot later.
15: De N322 Nieuwe Dijk richting Zaltbommel is dicht door opruimwerkzaamheden tussen Almkerk en Uitwijk.
14: Oké, nou, dan moet je dan maar net toevallig zijn. Dankjewel. Ja. Dag. Hey, wat goed dat je het zei, hoor. Hoi.
15: Ja, dankjewel.
16: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt.
0: Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
16: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
17: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: Ik doe het voor gezonde nieren.
21: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
22: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
26: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
25: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
27: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
11: Brabants Bond. Hubert Mol.

0: Pharrell en Kim. En inderdaad een heel respectabel goed liedje. Het werd een grote hit.
1: Brabants Bond met Hubert Mol.
0: Overigens, die Mel is overleden aan een longontsteking. En dat kwam omdat ze ongeneeslijk ziek was, een chemokuur had en dat haar gezondheid dus dusdanig was verzwakt dat de longontsteking ervoor zorgde dat ze daaraan kwam te overlijden. En Kim heeft nog daarna een solo-carrière proberen in te starten. Is niet helemaal geweldig verlopen. Later 2019 is er nog materiaal gevonden van Mel en Kim en dat is weer opnieuw uitgebracht.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Hubert Mol. Dit is Brabants Bond.
0: Goedemiddag op deze warme dag, dinsdag 28 juli 2026. Goed dat je er bent, leuk dat je luistert. Leuk dat je misschien meekijkt, is ook hartstikke leuk. En fijn dat je nog even de moeite neemt om dit programma bij te wonen. Met Stromae, Papoté. Dites-moi.

Dat is een mooie boodschap. Niet te veel alcohol drinken. Een beetje voorzichtig zijn. Goed uitkijken. Fietsers met elektrische fiets respecteren dat ze hard gaan. Dat je misschien net wat langer moet wachten en wat meer om je heen moet kijken. Maar dat is het dan, hè. Drive Safe van Maas Smith. En niet helemaal alleen. Samen met Neil Horan. Van One Direction, dat klopt. Dat is Hoobastank.

0: vindt dat je oud werk niet zomaar overboord mag gooien, dat doen we niet met oudjes. Daar zorgen we goed voor. Dit was een oud liedje van Hoebe Steenk. Want ze hebben een maandje geleden of zo hebben ze een nieuw liedje uitgebracht. Heb je dat gehoord, nieuw plaatje?
1: Nee, heb
0: je
1: dat niet gehoord?
0: Nee, het is een vette plaat hoor. Ja, ik heb hem niet bij me. Zit niet in de computer, zit niet in de iCloud.
1: Nee, jammer.
0: Ik had hem een keer even moeten downloaden.
1: Even een keer in het koffertje stoppen.
0: Ja, en had ik op een USB-stickje moeten zitten.
1: Ja, ja of gewoon ouderwets kopen, hè. Kan ook nog steeds.
0: Kopen.
1: Ja, je kan toch gewoon nog een plaat. Echt gewoon. Steeds vaker wordt dingen toch ook nog weer vinyl of CD of.
0: Ja, nee, ja, dat klopt. Ik koop af en toe wat singeltjes, ja.
1: Ja.
0: Dan ga ik naar de platenbeurs in Neerkant. En dan koop ik eens een oud singeltje uit het verleden. En dat vind ik leuk voor de.
1: Ja, ik liep van de week nog langs de platenzaak in Tilburg. Druk op zaterdag.
0: Ja,
1: druk.
0: Ja. Vinyl doet het goed. Zijn ja. Mensen die gaan weer lekker. Die houden platensessies. Heb je dat zo gehoord? Dan nodig je mensen uit. Dan pak je lekker wijntje met kaarsjes. En dan ga je platen zitten draaien.
1: Lijkt iedereen, me heerlijk.
0: Iedereen neemt de LP mee, of stapelt de singeltjes. En dan ben je even disjockey.
1: Oh, lijkt me draaien. Heerlijk.
0: Ja, het is echt heel leuk.
1: En een topavond.
0: Ja, en dat komt steeds meer in zwang. Dus het geldt voor alles, weet je wel. Tegen die tijd dat ik dood ben, is er weer iemand die zegt van... ach, hadden we nog maar, hadden we hem weer gewoon kunnen inzetten. Nou ja, maar dat is te laat. Oké, wat zit er nieuws?
1: Ja, er zijn 6 meldingen van mishandeling naar Rosemanig in Tilburg. En een influencer die de boel op stelte zet in de Efteling.
2: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij Scoot Me in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scoot Me, daar kom je mee thuis.
5: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
0: Ja. Hebben we ooit die reclame van die beddenspeciaalzaak? Dat spieren dan tot rust komen. Daar moet ik af en toe wind laten. Heb je dat ook? Ja, lig ik in bed en dan ineens denk ik van... Dan lig ik Suske Wiske te lezen. En dan
6: ja, ineens, natuurlijk.
0: Ja, dan wees voet er wat uit. Ik vond het aan de hand. Nou goed, wat zit er in het verkeer? Ik heb dat niet gezien.
1: Dus jij noemt een luchtbed.
0: Ja. Zo, dit is helemaal fout radio. Want je maakt dat zo onprofessioneel.
6: In Amerika noemen ze dat een Dutch oven, hè?
0: Is dat zo? Ja, dat vind ik
6: dat. Ja, dat is een gratis verwarming is dat.
0: Ja, we moeten serieus blijven. Want Hanneke, als directeur, die luistert vaak. Van de week sprak ze me ineens aan. Ik denk, kijk nou wat. Ja, welke directeur luistert er nou naar het radio? Als je die druk met zei ze van, ik hoor je dat zeggen. Maar ga door. Dus verkeersinformatie, hier is even
6: uit. We zijn een serieus bedrijf. Op de A16 Breda richting Rotterdam sta je in de file tussen de Zevenbergse Hoek en Moerdijkbrug, 4 kilometer. Vertraging 6 minuten door werkzaamheden. Tot zondagavond 9 uur. De rechterrijstrook dicht aansluitend op de A17 vanuit de stad Roosendaal tussen Moerdijk en Knoop het Klaverpolder. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging.
0: Oké, dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Het is 30 graden zo'n beetje straks op het hoogtepunt. Er staat weinig wind en het is zonnig, dat is het zo mee. Maar zometeen Veerplaza, dat weet je inmiddels. Tijd voor het nieuws, Jasper Stad.
1: Ja, goedemiddag. De politie heeft na Roze Maandag in Tilburg 6 meldingen over mishandeling binnengekregen. In 3 gevallen denkt de politie dat de slachtoffers werden aangepakt vanwege hun geaardheid. Er is nog niemand opgepakt. ProRail die werkt tot volgende week zaterdag aan het spoor tussen Breda en Tilburg. En daardoor rijden er geen treinen op dit traject. En moet je met een stop- of snelbus. ProRail die vervangt onder meer spoorstaven en dwarsliggers. Explosie vannacht in het centrum van Best. Vlak voor 4:30 vanochtend ontplofte een vuurwerkbom bij een Italiaans restaurant. En daardoor ontstond er brand. Die kon snel worden geblust. Er is wel veel schade aan het gebouw. Bij een zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn meerdere mensen gewond geraakt. Ook zijn er meldingen van ingestorte gebouwen en branden. En zouden wegen en bruggen zijn beschadigd. De aardbeving had een kracht van 7 op de schaal van Shindo. Dat is de Japanse aardbevingsschaal waarop 7 de hoogste stap is. Voor zijn regionale energiemaatschappij zitten zo'n 45.000 huizen zonder stroom. En de bekende Efteling-vlogger Aziz Sahebdin die zette dit weekend de boel op stelte bij de attractie Fata Morgana in de Efteling. Hij weigerde uit het bootje te stappen toen het personeel dat vroeg. Want volgens de vlogger is hij de reden dat de attractie zo populair is. Omdat zijn filmpjes zo goed bekeken worden. Hij begon te tieren tegen het personeel in de Efteling. Uiteindelijk werd zelfs de beveiliging erbij gehaald. En hij heeft het dus allemaal zelf gefilmd.
7: Ze moeten blij wezen dat ik hier gewoon voor zorg dat hier Fatum gaan draaien. Want sinds ik in het bootje zat hier, zijn er mensen gekomen hier. Dus zo kun je het ook zien, hè?
1: Ja, zo kun je het ook zien. Sardien scoorde de afgelopen jaren wel miljoenen views op TikTok met die video's vanuit de Efteling. Maar dat betekent niet dat je mag blijven zitten.
0: Ik ben zo jaloers op mensen die zo geloven in zichzelf. Dat vind ik zo goed. Ik twijfel altijd aan mezelf. Ik zag 's ochtends op, hè, en dan kijken ze betekent, oh, dan kijken de spiegel en denk van, oh, dit ben ik vandaag. Dan moeten mijn collega's het doen.
1: Ach.
0: En dan ga ik mijn programma maken en denk van, oh, helemaal, als ik vandaag maar weer mag blijven. Weet je wel, dan denk ik dan weer. Maar je zou toch willen dat je zo bent?
1: Ja, dat weet ik. Ik zou zo niet willen zijn. Het is toch.
0: Ach, wat goed dat je. Hij zorgt voor miljoenen mensen bij de Efteling.
1: Ja, nee, het is goed dat je een beetje vertrouwen hebt in jezelf. Maar dan moet je dan weer niet anderen mee benadelen.
0: Nee, ik denk dat je er ook niet mee te koop moet lopen.
1: Nee.
0: Nee, nee. Gewoon dat je. Zoals jij, ik vind het een mooi voorbeeld.
1: Ja, toch? Gewoon lekker jezelf. Lekker. Beide beentjes op de grond.
0: Oh, lekker Jasper zijn. Ja. Jasper, dankjewel. Hè.
1: Yes, yes.
0: Hoe vind je het? Deze hoort me dan bij zelf zingen. Hubert Mol, weet je wel, terwijl ik met jou zat te praten.
1: Ja, wat
0: is jezelf de vlekking?
1: Kan ik helpen? Kan ik hebben?

0: Mario-zin was het. En dat was de Caribbean Queen. Hè? Ja, ik werd even afgeleid, want ik keek naar buiten. Ik denk, nou, prachtig zonnig weer vandaag. Dat blijft voorlopig even zo. Het is wel heel heet. Hè? En ik maak me toch een beetje zorgen om de wereld, Wouter.
1: Ja?
0: Ja, als ik die bosbranden zie. En als ik dan zie, weet je, ik werd vanmorgen, vond ik het echt verontrustend. Ik zat een beetje, dan zit je op Instagram te kijken. Mm-hmm. En dan zit ik dan te bladeren, hoe noem je dat, te scrollen.
1: Ja.
0: En ik zag allemaal branden. En ik weet ook mensen die de paarden dan dieren moesten loslaten. Geen tijd hadden om ze echt goed te verzorgen en mee te nemen. En dachten van, nou ja, laat me gewoon los. Dan hebben ze in ieder geval kans van overleven. En dat raakten we ook. En die vlammen zijn enorm, die branden. Ik, ja. Weet je, zo'n bermbrandje kun je nog een beetje blussen. Kun je overheen plassen, bij wijze van spreken.
1: Maar ja, dat gaat daar niet lukken.
0: Potverdorie. En dan word ik toch wel bang. Denk van, nou, de wereld is aan het veranderen. Ja. Dat wil niet zeggen dat ik op de A12 ga zitten. Dus behoud me te goede. Vind ik ook een beetje overdreven. Maar het is wel goed om, ja, er gebeurt wel wat, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, daar word ik een beetje bang.
1: Wij hebben het ook wel eens meegemaakt, alleen dan aan de overkant van de plas. In Amerika, eerder dit jaar.
0: Ja.
1: Dat er een enorme brand was. Dat je mensen wel helpt om in ieder geval de dieren die in het land staan... los te laten in feite. Want je moet ze loslaten, omdat je... Ja, je hebt geen tijd om de beesten dus veiligheid te brengen.
0: Beter dan maar dat ze misschien een plekje vinden en dat ze het redden.
1: Ja.
0: En dat het instinct ervoor zorgt dat ze het overleven. Maar ja, je hebt een haard achterlaten.
1: Daarom heb ik afgelopen week ook gezegd op mijn sociale media... van laten we nou blij zijn dat het hier afgelopen zondag bijvoorbeeld... een keer flink geregend heeft. Want ik heb afgelopen zondag dus mensen gehoord... die zeiden van ja, het is meteen in vakantietijd een bui... Jongen, het is meteen een slechte zomer. Wat schijnt de zon weinig? Dan denk ik, ja, mensen hebben geen flauw idee waar ze over praten.
0: Ja. Zit even te kijken, hoe heet je op Instagram dan, Wouter?
1: Ik hoor mijn eigen naam.
0: Ja, maar ik zie je Wouter on the air. Wouter van de Groes ben je niet, hè?
1: Wouter van Bernbeek.
0: Ja, oké, wacht even. Ik zie Wouter van Stralen. Hey,
1: de groene foto.
0: Oh ja, die zie ik. Oké, goed. Oh ja.
1: Noorderlichtfoto.
0: Ja, ga even volgen. Oké. Okay. Maar nu dan, we hebben het al over de weer. Dat is een mooie introductie.
1: Ja, zeker.
0: Vandaag, of waarom niet al 30 graden, hè? Dus het gaat weer een beetje oplopen.
1: Ja, inderdaad. Al hebben we morgen wel echt de warmste dag van de week. Maar vandaag wordt het 27 tot 29 graden. Misschien al een hele enkele 30 in stedelijke gebieden. En de zon schijnt volop. Dat blijft de rest van de dag ook zo. En ook vanavond is het zonnig met temperaturen die nog langer tijd boven de 20 graden liggen. Ja, en dan morgen komen we in een luchtsoort terecht die nu nog boven Frankrijk hangt. Dat levert daar vandaag 40 graden op, maar dat gaan we morgen hier niet halen. Wel wordt het morgen heel warm, met 32 tot lokaal 35 graden maar liefst. Ook dan veel zonneschijn, heel weinig wind. En ik heb het vanmorgen ook al een beetje verteld. Er is de afgelopen dagen natuurlijk wat regen gevallen. Dat verdampt, als het ware. Komt wat meer in de lucht terecht, dat vocht. En daardoor loopt de luchtvochtigheid wat verder op. En gaat het echt behoorlijk broeierig en ook wat onaangenaam aanvoelen, denk ik.
0: Ja, nou ja, het is wat het is. Is er nog een beetje regen ergens zichtbaar? Een klein wolkje misschien?
1: Nou, misschien dat er vrijdag een bui valt. Maar de rest van de week lijkt het gewoon droog te blijven. Met wel wat lagere temperaturen. Dat komt omdat de wind naar het westen gaat draaien vanaf donderdag. Nou, donderdag zelf kan dat nog lokaal 30 graden opleveren. De dagen daarna een graad of 27. Maar aan het eind van het weekend en begin volgende week... dan komt er waarschijnlijk een nieuwe stoot met warmte weer Europa binnen. En dan kan de temperatuur weer rond of boven de 30 graden gaan uitkomen.
0: Okay. Dat is een eindje weg, hè?
1: Dat is nog een eindje weg.
0: Okay. Wouter, dankjewel voor de uitleg.
1: Graag gedaan.
0: Doeg. Dag. Doeg.

0: Het past wel een beetje bij de temperatuur. Het past bij datgene wat ons is overkomen. Firestone van Kygo en Conrad Sewell. Eens even kijken, jongens. Want hoe staat het ervoor met Koen Wijn bijvoorbeeld?
1: Goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat maakt het zo goed?
1: Het is lekker weer. Ja, okay. En ik ben me vanochtend helemaal kapot geschrokken. Maar dat ga ik straks wel even vertellen.
0: Oh.
1: Waarom dat was. En als
0: van
1: je dan,
0: iemand? Of,
1: ja, van iets. En, maar als je dan bevestiging krijgt dat het oké is... dan wordt je dag automatisch mooi.
0: Goed, hè? Ja, dat is vaak zo.
1: Ja. Ja.
0: Was je paniek?
1: Ik was heel even in paniek, ja, moet ik zeggen.
0: Oké. Okay. Ja. Ik heb geen appje gezien. Meestal ben je wel degene die even gaat rondappen.
1: Ja, nee, maar dat is dit geval niet.
0: Oké. Okay. Nou, dan hoef ik me verder geen zorgen te maken dan, toch?
1: Okay. Nee, zeker niet. Dus, maar daar kom ik zo meteen op terug. Ik kom ook nog terug op zware hoofdpijn... en een soort eerbetoon aan Jackie Kennedy.
0: Nou, het gaat alle kanten uit, heb ik
1: zeker. Ja.
0: Nou, ik ga mijn zwembroek aantrekken.
1: Lekker, man.
0: Ja, we zijn een watertje opzoeken ergens.
1: Je hebt verdiend.
0: Ja, dat denk ik van wel, ja.
1: Zeker weten.
0: Ja, dat vind ik. Als je zelf niet te kietelt, dan doet niemand het.
1: Zo is dat.
0: Dat ga ik doen. Ja, daar krijg je wel jeuk van.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
8: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
9: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
10: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
9: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
12: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
13: En Suzanne gaat door voor rapper. Hey, Herman.
14: En zo is Panet.
13: Ja,
14: Koen
13: was mijn schuld. Was mijn schuld. Ik zat net een beetje te slapen. Had ik een verkeerd knopje, drukte ik dubbel in. En, nou ja. Het is de hitte. Ik ben bevangen door de hitte, denk ik.
14: Het is een beetje Yes, Owner of a Lonely Heart was het, hè?
13: Ja, zo, ja precies. Ja. Ja, ja. Of ja. You Ain't Seen Nothing Yet, Batman Turner Overdrive.
14: Oh ja,
13: of dus Catman John, hè?
14: Of Summertime.
13: Ja. Inderdaad, ja. We kunnen er allemaal dingen van maken, maar uiteindelijk was het gewoon een oververhitte Koen, denk ik.
14: Een koenieke.
13: Juist, even vertel, waar staat vast?
14: Nou, heel grote verrassing. Op de A16 Breda-Rotterdam staat 5 kilometer file tussen Knoopend Zonzeel en de Moerdijkbrug. Door de werkzaamheden 10 minuten vertraging. Aansluitend op de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij Knoopend Klaverpolder 2 kilometer file. Daar is de vertraging meer dan een kwartier. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Oorschot en Moergestel 5 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen heb je een kwartier vertraging. En tussen op de N322 Nieuwedijk Zaltbommel is de weg dicht tussen Almkerk en Uitwijk. En dat komt door opruimwerkzaamheden.
13: We doen het ermee. Dankjewel. Tot later.
14: Ja, doei.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa.
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
17: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
18: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
22: Of je nou liever vroeg opstaat of tot laat doorwerkt, meer van het denken bent of van het aanpakken, misschien hou je wel van nieuwe dingen uitproberen of hou je liever vast aan mooie tradities. Terwijl de een wat meer van gemak houdt en de ander liever een beetje een uitdaging zoekt. Wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame trekken graag samen met je op, zodat jij je bedrijf kan laten groeien. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
21: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: geschreven door Mike Scott. Hij was de frontman en de oprichter van de Schot-Ierse Water Boys aan het begin van Wijn in de Middag. Hij speelde eerder bij verschillende lokale groepjes in Edinburgh. Maar totdat hij zelf een LP wilde gaan opnemen en de Water Boys zo ontstonden. A Girl Called Johnny.
1: De wijn van Iets na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Ik had een beetje moeite vandaag. Een beetje opstartproblemen of zo, I don't know. En dat heeft denk ik wel een duidelijke reden. Want over de hele dag gemeten heb je een bepaald energiebereik, denk ik. Hè? Weet je, en meestal word je s'avonds een beetje moe en dan is het wel klaar. Maar vanochtend schrok ik zo hard. En dat heeft ook wel een beetje te maken met mijn spannende en soms dramatische brein. Dat ik dacht, oh nee hè, dat heb je wel eens. Ik was namelijk net bij een afspraak, liep ik naar buiten. Was rond een uurtje of 10, denk ik. En ik lees in de familie-app een appje van mijn vader. En die stuurt, zitten jullie in het zuiden van Japan? Aardbeving daar. En ik wist natuurlijk dat dat ging naar mijn broer. Want daar was de vraag aangericht. Maar het was in de familie-app en er kwam niet meteen een antwoord. En ik dacht, ja dat klopt, die is in Japan op vakantie. Nee hè. Ik denk, die zitten dadelijk onder een gebouw, dat is ingestort en het is één groot drama. Nou ja, je merkt meteen, ik ga meteen een verhaal invullen. Maar ik schrok me echt helemaal de pleuren. Trok wit weg. Ja, afgelopen maart heeft mijn broer nog een hartstilstand gehad. Daar is hij gelukkig uitgekomen en ik dacht, ja, zul je net zien, weet je wel. Dan heb je dat gehad en dan kom je nu ergens onder een gebouw. Ik was, echt waar, ik was een uitvaart al aan het regelen. Verschrikkelijk. Dus ik ga meteen, wat ik dan doe, dat is een beetje mijn reactie van vroeger uit, vanuit het journalistieke verleden. Ik heb meteen de app van ANP op mijn telefoon en daar zie ik inderdaad meteen, bam, groot. Aardbeving in Japan. En ik word alleen maar bevestigd. Ik denk, nee, nee, nee, nee. En toen stuurde mijn broer het appje. Lees het net. Geen last van. Ik zit aan een biertje. Ik denk, holy shit, zo kan het dus ook. Maar wat het dan doet met je lijf. En later zakt dat allemaal een beetje. En dan ga je nog een beetje denken over de zwaarste aardbeving die je zelf ooit mee hebt gemaakt. En dat was, ja, waarschijnlijk heb je hem toen ook wel gevoeld. Ergens begin jaren 90, de beving van Roermond. Dat was midden in de nacht, weet ik wel. En ik werd daar wakker van. En ben ook naar mijn ouders gegaan van, wat is dit? Nou ja, goed, dat is natuurlijk allemaal heel gek. Maar dan kan je het allemaal weer een beetje een plekje geven. Maar je merkt dan wel dat je bats meteen een beetje omhoog schiet in je stresscurve. Nou, dat heb ik gehad. Dus vanaf nu ga ik hopelijk lekker ontspannen en lekker chill. Zometeen een kopje thee, dan komt dat helemaal goed. En voor jou heb ik heel veel fijne muziek. Zometeen Teddy Swims komt nog voorbij. Maar eerst Zurp en Sophie en Zou en Mwaki. Een heel fijn liedje.

0: Scooter, Avendros, samen met Janet Jackson. En ze kondigen hem zelf af, dat is ook wel fijn. Hey, ik vertelde net over die aardbeving in Japan. Ja, dat heb je ongetwijfeld al meegekregen vandaag in de nieuws. Maar ik schrok me dus helemaal de pleuris. Omdat mijn broer die zat daar, of die zit daar nog steeds. Die is er op vakantie. Eén ding wat ik me ook niet helemaal goed had beseft is dat Japan 9 keer groter is dan Nederland. Ik dacht, sta je nooit meer stil. Ik denk, dit is helemaal niet zo heel groot, maar dat was dus wel. Goed, hij zit in een goed gebied en zo. Maar je zal het maar meemaken op vakantie. Volgens mij voel je heel erg naar. En ja, onze WhatsApp is kapot, maar toch steeds komen mensen er doorheen met bijvoorbeeld berichtjes. Zo ook Anne Margreet, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want jij stuurde mij een berichtje. Toen dacht ik, oh, jou bel ik eventjes. Want ik ben wel benieuwd hoe dat is. Ik vertelde dat ik begin jaren 90 een keer als een manneke wakker ben geworden midden in de nacht. Omdat er een beving was in Nederland. Dat was toen de beving van Roermond. Ik weet niet of je die nog kan herinneren, maar dat is lang geleden. Maar jij vertelde mij dat je een paar jaar geleden, geloof ik, op vakantie was. Op Kreta, of vorig jaar was dat. En dat je daar ook een beving meemaakte.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe ging dat?
1: Nou, wij waren nog aan het slapen. Het was in het begin van de ochtend. En in één keer gaat het gebouw trillen en je bed trilt en je hoort een hoop geluid. En een alarm ging af. En toen vloog ik natuurlijk mijn bed uit. En hardroepend van dit is een aardbeving, dit moet een aardbeving zijn.
0: Oh, dat had je wel meteen door, zeg maar.
1: Ja, dat kon bijna niet anders. Toen je alles schudde, het bed stond te trillen. Dus je vliegt je bed uit en je denkt gewoon van, dit moet een aardbeving zijn.
0: Oh, help. En toen?
1: Op het balkon staan kijken van, wat gebeurt er allemaal? We zagen het water in het zwembad op en neer schudden.
0: Oh, help.
1: Heel veel andere mensen die op hun balkon waren gaan staan om te kijken wat er aan de hand was. Maar voor de rest bleef het allemaal vrij rustig. En hebben we af zitten wachten van, moeten wij het hotel uit? Worden we geëvacueerd? Of wat gaat er verder gebeuren, maar het bleef heel rustig.
0: Oh, godzijdank.
1: En ja, na een half uur dachten wij ook van, nou, dit is het geweest. En bij het ontbijt s'morgens hadden alle vakantiegangers hadden het over de aardbeving.
0: Ja, maar dan heb je toch ook een andere vakantiebeleving. Want je opeens zit je een beetje in de stress natuurlijk.
1: Ja, dat was eigenlijk maar een uurtje.
0: Oh, dus daar viel wel mee.
1: Toen we eigenlijk dachten van, nou, er gebeurt eigenlijk verder niks. Mm-hmm. Alles blijft overeind. Ja, toen ebte het wel weer weg.
0: Oké. Okay. En daarna?
1: Maar daarna hebben wij wel iedere ochtend, of ik heb diezelfde dag eigenlijk wel een vluchttasje gemaakt. Dat ik dacht van, nou, als het nog een keer gebeurt en we moeten het hotel uit.
0: Alsof je moet gaan bevallen.
1: En zorgen dat we weg zijn.
0: Vluchttasje voor de bevalling. Nou goed, ja, Anne-Margreet, interessant en boeiend verhaal. En godzijdank hoeft niemand het ooit mee te maken, want het is natuurlijk nooit leuk, zulke dingen. Maar je hebt wel weer een sterk verhaal voor op de radio en ook tijdens verjaardagen. Zo is het wel.
1: Ja, daar hadden wij achteraf op.
0: Inderdaad, goed. Hey, dankjewel dat je even contact opnam met ons. Dankjewel en tot later.
1: Tot later.
0: Yo, houdoe.

0: Teddy Swims. En inderdaad, Mr. Know-it-all bij Omroep Brabant. Zometeen. Hoi de police. Ze komen langs. Niet voor controle, maar wel om te zingen. En trouwens ook. Miss Adele. Maar dat zometeen allemaal pas, want eerst nog het nieuws dadelijk. Jasper, wat zit daarin?
1: Een Europese miljoenenlening voor meer stromen in Brabant. En een bijzonder sportverslag laat ik je horen.
2: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
0: Erwin Hart zit bij de ANWB. En die heeft al heel vaak de afgelopen dagen A16, A17 in zijn mond genomen.
5: Ja, nou niet letterlijk in mijn mond genomen, want dat is niet gezond, denk ik.
0: Ah, de woorden wel.
5: Wat zeg jij?
0: De woorden wel.
5: De woorden zeker, gewis. Ik heb er vaak overheen gefietst, ook de Moerdijkbrug trouwens. Als er wel eens uitging vroeger van Etten-Leur naar Dordrecht of zo, of naar Rotterdam. En dus ik weet wel echt hoe die eruit ziet, hoe die klinkt. Ook als er een vrachtwagen overheen rijdt. En als dat maar vaak genoeg gebeurt, dan scheurt er het asfalt op de rechterrijstrook. Daarom wordt het nou gemaakt op de A16 Breda richting Rotterdam. Rechterrijstrook tot zondagavond 9 uur afgesloten. 7 kilometer file nu tussen Knoopend Zonzeel en Moerdijkbrug. Allemaal door dit lange verhaal. Een kwartier vertraging aansluitend op de A17 Roosendaal Dordrecht. Tussen Moerdijk en Knoopend Klaverpolder ook een kwartier vertraging in 2 kilometer file. En op de A58 Eindhoven Tilburg bij Moergestel 4 kilometer file. En de N322 Nieuwe Dijk zal Bommels nog steeds dicht bij Uitwijk door opruimwerkzaamheden.
0: Ik had geen woord willen missen. Dankjewel.
3: Omroep Brabant.
0: Vanmiddag ziet het weerbeeld er heel zonnig uit. Daarbij is het gewoon ook hartstikke zomers warm met 27 tot lokaal zelfs 30 graden. En het nieuws krijg je van Jasper.
1: Goedemiddag. Opnieuw krijgt Enexis een miljoenenlening uit Europa om het energienetwerk in Nederland uit te breiden. Met de 500 miljoen euro wordt onder meer in Brabant het energienet uitgebreid en verzwaard, zodat er weer nieuwe aansluitingen kunnen komen. Nu is er soms niet genoeg ruimte op het stroomnet voor een nieuwe wijk of zonnepanelen. Vanaf morgen dan geldt in onze provincie opnieuw het Nationaal Hitteplan. Is een manier van het RIVM om ouderen en kwetsbaren te waarschuwen voor de hitte. Mensen die werken in de zorg of mantelzorgers krijgen dan een mailtje met tips hoe ze kunnen helpen. Het kan morgen lokaal wel 35 graden worden. De komende dagen zijn in Spanje cruciaal voor het bestrijden van de grote natuurbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Rondom Madrid is al meer dan 100.000 voetbalvelden aan natuur verwoest. En het weer wordt steeds lastiger, zegt deze verslaggever.
6: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
1: In Spanje proberen meer dan 3000 brandweerlieden het vuur te blussen. Dan nog een honkbalwedstrijd in Amerika. Die werd vannacht een tijd lang onderbroken door een totaal andere wedstrijd. Op het veld rende ineens een eekhoorn rond. Tientallen mensen probeerden het dier te vangen. En uiteraard deden de commentatoren ook daar uitgebreid verslag van.
7: And the squirrel's free once again. Hemmed in. No, I won't be hemmed in. I have freedom on my mind. Trying to go between the legs. And eventually he gets away again. And hops through the towel. And hops through another towel. The force field is activated. Towels can't stop him. Or maybe they can.
0: Wat kunnen Amerikanen dit goed, hè?
1: Ja, dat is toch heerlijk. Ja, ik heb hier zo hard op geriet. Ja. Het duurde namelijk zeker 5 minuten. En toen pas lukte het om de eekhoorn te vangen in een handdoek. Die is daarna netjes het stadion uitgedragen en vrijgelaten.
0: Fantastisch. Dankjewel, Jasper. Ja, de police komt hier controleren. Nou, vooral zingen. Adele, die staat nog op je te wachten. En zometeen een heel mooi verhaal. Een eerbetoon aan Jackie Kennedy.

0: Zit je op kantoor, in de fabriek of ben je buiten?
1: Je werkdag vliegt voorbij als je Omroep Brabant luistert.
2: De lekkerste muziek en vooral keigezellig.
0: Omroep Brabant, het gevoel van hier. Hello.

0: Het is een prachtig liedje van Miss Adele. En die hoor je hier op Omroep Brabant, waar ik normaal zou zeggen...
1: 0657328203.
0: Zorg maar dat je appt. Alleen ja, die app die is nog steeds kapot, de WhatsApp. We zijn er hard aan bezig, weet je. Het is allemaal wat te overzien. En bovendien, wij zijn er nog gewoon. Alleen de WhatsApp is er eventjes niet. Maar die komt dadelijk nou. En dan worden we een partij vrolijk met z'n allen. Maar tot die tijd denk ik, ja, kan je wel vragen wat je wil horen. Maar ik kan veel beter zelf een verhaal vertellen. En vandaag is de geboortedag van Jackie Kennedy, de first lady die naast haar man zat toen hij in Dallas dood werd geschoten, John F. Kennedy. En als first lady stond ze bekend om haar elegantie en haar inzet voor kunst en cultuur. Ze was niet voor het geluk geboren, want ook haar tweede man overleefde niet. Ze was op haar 45ste al voor de tweede keer weduwe. Zelf overleed ze in 1994. En toen dacht ik, ja, daar zit een liedje in. Dat was nog ergens achter in mijn geheugen verdwenen. Want dat is met haar in gedachten geschreven. Dat is Sherry van Frankie Valli en The Four Seasons. Een beetje een eerbetoon. Tijdens het opnemen werd Jackie Baby, want zo heet het eigenlijk, veranderd in Terry Baby en later in Sherry Baby. Omdat het nou eenmaal lekkerder klonk. En daarom dacht ik, nou weet je wat, dan kun je niet stemmen. Kies ik zelf wat uit en dan hoop ik dat je hier wel heel tevreden mee bent. Sherry van Frankie Valli en The Four Seasons. Nu hier op Omroep Brabant.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

1971, A Horse With No Name, van America. Een liedje dat ik ooit ontdekte toen ik Friends zat te kijken en Joey verlaten in een woestijn zag staan. En dit liedje werd eronder en toen dacht ik, wow, dat is een leuk liedje. Nou, dat ben ik toen gaan opzoeken. En dat was pas in de tijd dat je het al kon downloaden. Dus moet je nagaan. Napster opstarten en downloaden. A Horse With No Name van America. Nu klinkt die voor jou hier op de radio. Waar zometeen een liedje gaat klinken wat ook bekend werd vanaf het beeld. Dat had namelijk alles te maken met de soundtrack van de film Coyote Ugly. Misschien zegt je wat, misschien ook helemaal niet. Maar vrouwen die op de bar dansen, zeg ik. En misschien gaat dan een belletje rinkelen. Can't Fight the Moonlight. Liam Rimes. Op Omroep Brabant.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Ik zie kleurrijke streken.
7: Ik zie mensen van alle tijden.
8: Ik zie deze stijl wel zitten.
9: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
7: Centraal Museum Utrecht.
10: Laat meer zien.
11: Dit was een duur bed. Maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
12: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
13: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
0: 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld, die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Nou, dankjewel daarvoor.
17: Hoi Erwin.
18: Hey, hi. Koen. Ben jij het?
17: Ja, ik ben het zeker. Ja.
18: Oké, okay. Ja, ik ben Erwin en ik lees de files op de A16. A16 Breda Rotterdam. Ja, daar sta je dan tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. Je moet ermee leren leven. 6 kilometer file door werkzaamheden is de rechterrijstrook tot zondagavond 9 uur dicht. De vertraging is een kwartier. Aansluitend 10 minuten vertraging nu op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. 2 kilometer file. De zon schijnt gelukkig. De N322 Nieuwe Dijkzel Bobbel is nog steeds dicht door opruimwerkzaamheden tussen Almkerk en Uitwijk.
16: Uitwijk, hartstikke goed. Dat waren de laatste woorden. Ja, die heb ik niet doorgekregen. Hé, hey, maakt helemaal niet uit. Ik dank je zeer hartelijk en wens jou een gezegende middag.
18: Oké,
17: tot later. Houdoe.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
21: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
20: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
22: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
23: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
24: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
25: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit. De Landsart.
26: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar €0,86. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
27: Lekkere van Albert Heijn.
25: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
28: Goedemiddag, Koen.

0: John Hiatt en Have a Little Faith in Me.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
0: Ja, kennen we ook van Joe Cocker onder meer. Die hem ook deed. Hey, ik las net opeens nieuws. Het is heet van de naald. En het heeft alles te maken met muziek. En aangezien je toch een muziekprogramma zit te luisteren, ben je daar wellicht ook wel in geïnteresseerd. Misschien ook helemaal niet. Maar dit weekend Pride in Amsterdam. Daar is al heel veel over gezegd. Heel veel over te doen. Ook over de veiligheid. Zeker naar aanleiding van de aanslagen eerder in Duitsland. Maar wat is nu het nieuws? Het zou kunnen dat Madonna komt optreden op de Pride in Amsterdam. En Madonna is natuurlijk niet zomaar de girl next door of zo. Nee, dat is echt niet niks. En hoe kom ik daar dan bij? Nou, zij heeft iets op haar Instagram stories gezet. En daar staat letterlijk in het Nederlands, hè, want ze heeft dat niet in het Engels opgeschreven dat ik het vertaal. Nee, dat staat in het Nederlands. Ik heb iets, dus niet iets, maar iets waar ik over wil praten met een roze achtergrond. En nou is die geruchtenmolen op gang gekomen. En dan zou je denken, ja goh, dit hoeft toch nog niks te betekenen. Nou, het is wel heel toevallig dat ze dat natuurlijk in Nederlands doet. Maar ook de World Pride in Amsterdam, die heeft een reactie gegeven. En die reactie is eigenlijk kort maar krachtig. Wij bevestigen niks, maar wij ontkennen ook niks. Ja, en als je dat hoort, dat is eigenlijk een beetje jargon in het wereldje van, nou, je zou best eens warm kunnen zitten. Nou, willen ze dat ook heel graag? Ongetwijfeld, want er wordt over hen gepraat. Maar het zou dus zomaar kunnen dat komend weekend Madonna te gast is bij de World Pride in Amsterdam. Dat zou wel wat zijn, hoor. Oh.

0: ze dan komen. Nou, ze heeft wel wat te promoten.
1: Jazeker.
0: Bijvoorbeeld deze. Densetria. De nieuwe van Madonna. En die hoor je dus nu hier. Bij Wijn in de Middag. Op Omroep Brabant.

van Madonna. Ja, komt ze dit weekend bij de World Pride in Amsterdam zingen? Het zou zomaar kunnen. Wel interessant, sowieso. Spoelen naar 1997, een Duitse dance act die een giga-hit scoort met een liedje. Samba de Janeiro. De hit die werd gemaakt door de Duitse producers Gottfried Engels en Ramon Zenker, die het nummer uitbrachten onder de naam Bellini. En hun doel was een zomerse hit te creëren die de energie en de sfeer van het Braziliaanse carnaval uitstraalt. Nou, inspiratie haalden ze uit een heel oud en Braziliaans liedje. Daar heb ik even naar geluisterd, daar is niks van te maken. Dus hoe ze die inspiratie eruit haalden, dat mag Joost weten. Ze hebben er in ieder geval inspiratie uitgehaald en uiteindelijk werd het Samba de Janeiro. En die ken je 100%. Ja, want zo gaat hij. En dat is een heel fijn liedje, want het is inderdaad heel...

0: En ook deze van Shawn Mendes. Maar eerst hoor je Jasper met het nieuws. Wat zit daarin?
1: Nou, de extra controles in Engelen, die blijven voorlopig. En hondenbezitters, ben maar blij dat je in Brabant woont.
2: Ook Hilaria, jij is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
3: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
0: Tim Schaap zit bij de ANWB, heeft een aardig zicht voor wat er op de weg allemaal gebeurt. En ja, het staat vast. Ik denk dat je als filelezer, ik zei het net ook al tegen Erwin, vaak de A16 en A17 al in je mond hebt gehad. Hè? Tenminste,
6: nou,
0: de woorden.
6: Echt, je wil niet weten. Je hebt gelijk, inderdaad. Dat klopt. De A16 en de A17, je hebt nu in beide gevallen 10 minuten vertraging als je onderweg bent richting de Moerdijkbrug. Komt natuurlijk door die werkzaamheden. Je hebt één rijstrook minder. En nu ook iets nieuws. Staan bij Bavel een ongeluk op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Vanaf afrit Tilburg Centrum West, een file van 20 minuten.
0: Yes, dankjewel.
4: Omroep Brabant.
0: En dan sta je daar in de zon, want het is strak blauw. Het zonnetje schijnt, zomerse temperaturen maximaal 30 graden. Want dat is het weer van vandaag. Wat is het nieuws? Dat is de vraag aan Jasper.
1: Ja, goedemiddag. Er is nog altijd niemand opgepakt voor de bekladdingen op huizen en auto's in Engelen dit weekend. Volgens buurtbewoners zit een groep jongeren achter de vandalisme. Meerdere bewakingscamera's zouden het hebben gefilmd. De acties zouden zijn gericht op buurtbewoners die niet tegen de komst van een asielopvang zijn. Voorlopig blijft er in ieder geval extra surveillance door de wijk lopen. Op verschillende plekken langs de A65 en de A2 in Brabant staan grote hooipoppen. De pakketten zijn aangekleed met omgekeerde Nederlandse vlaggen en er is een boos gezicht op getekend. De poppen zijn een actie van boeren die op deze manier protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Gisteren was er ook al een trekkersprotest naast de Merwedebrug langs de A27. Je had het net al even over de Pride Tycoon of Madonna die kant op komt. Ja. Nou, er wordt in ieder geval al druk gewerkt in Amsterdam, want op de Prinsengracht wordt gewerkt aan een tribune voor 10.000 bezoekers van de Canal Parade zaterdag tijdens die Pride. Buurtbewoners krijgen vrijkaartjes, hoewel ze die nou niet echt nodig hebben.
7: Ja, ik woon 3 hoog, dus ik kijk wel over die tribunes heen.
8: Ja, 5 hoog, dus ze hebben gekeken naar de zichtlijnen, dus dat gaat lukken.
9: Ik zit helemaal aan de voorkant, dus ik kan helemaal uitkijken als ik wil.
10: Eigenlijk heeft u de beste plaats misschien wel.
8: Denk ik wel. Ja, eerlijk gezegd, ja.
1: Ja, je kunt op de tribune een zitplaats kopen voor €15 tot €65. Wil je er ook nog een hapje en een drankje bij en een gereserveerde stoel? Dan betaal je tussen de €200 en €275. Een poepzakje bij de hand hebben als je de hond uitlaat. Dat is inmiddels redelijk normaal. Maar in het Zwitserse Shiatso gaan ze nog een stapje verder. Wie het plasje van zijn viervoeter niet direct naspoelt met een scheut water, kan daar straks een flinke boete krijgen. Hondenbaasjes in Shiatso moeten dan ook verplicht met een flesje of bidon op pad. Houdt een hond zijn sanitaire stop tegen een gevel, lantaarnpaal, vuilnisbak of op de stoep, dan moet het baasje de urine meteen schoonspoelen met water. Met deze regel wil de gemeente de hardnekkige urinegeur in de straten tegengaan en lantaarnpalen en bankjes beschermen.
0: Ik snap dit wel. Ik ben zelf ook hondenbezitter. Ik erger me gigantisch aan poep. Oké, voilà. Maar plas, vaak is dat ook wel moeilijk. Want onze kleine hond die doet dat ook. Maar die doet dat gewoon midden op de stoep of bij mensen op de oprit. En dan, ik schaam me altijd kapot, weet je wel. Maar ja, inderdaad, ja, je kan een bidonnetje meenemen om na te spoelen of zo. Misschien is het helemaal nog niet zo'n gek idee.
1: Ja, dat is
0: maar
1: wel
0: je moet wel tegenwoordig bijna als een hele ghostbuster zeg maar je hond uit gaan laten met allerlei dingen op je rug en weet ik veel wat, om te zorgen dat je maar zoveel bij je hebt dat je alles kunt opruimen.
1: Ja, ik denk meteen, stel nou, hè, na een avondje stappen en ik loop daar in die Zwitserse stad en ik ga zelf misschien ergens liggen.
0: Ja.
1: Zou het dan oké zijn als ik daarna met een bidon dat wel weer netjes wegspoel?
0: Ja, omdat
1: is het
0: jij
1: dan
0: wil
1: nog steeds strafbaar?
0: Ja, als jij weer blaft, is dat helemaal niet. Dus dan is hij een beetje kwispelaf toe, hè?
1: Ja, dus nou, dat kan ik.
0: Ja. Goed, ILO staat voor je klaar. All over the world.

0: 11 over half drie, dit is Omroep Brabant Wijn in de middag, 28 juli 2026. Het is heerlijk weer, maar hopelijk zit je gewoon wel met de radio aan, waar je dan ook bent. Het is vakantietijd, dus dat kan, maar je kan ook gewoon aan het werk zijn, zoals ook ik dat ben. Maar wat is mijn werk leuk? Want soms kan je iets kiezen waarvan je denkt, ja, daar heb ik nou een partij zin in. En je weet dat op dit tijdstip altijd de meezingen van de middag komt. En natuurlijk mag je ook meeneurien of fluiten. Maar dit is wel zo'n liedje wat je mee kan doen, simpelweg omdat hij heel bekend is. Een liedje uit de jaren 70, Hotel California van de Eagles. Maar dit keer niet in de originele studioversie, maar de versie van het livealbum Hell Freezes Over. De opname die kwam na een breuk van ongeveer 14 jaar, werd opgenomen voor een MTV-special en daarom extra historische betekenis. Kenners zeggen, de Eagles die klinken veel volwassener en mensen zijn er helemaal weg van. Dus ik ga er zo meteen ook niet overheen praten. Hij heeft een intro van meer dan 2 minuten, maar het is denk ik wel meer dan genieten. En het geldt nog steeds, meezingen, neurieën of fluiten. Het mag allemaal.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walgen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

Het is een liedje wat je niet vervelend kunt vinden bijna. Een beetje een allemansvriend. Kiss Me van Sixpence None the Richer. Eind jaren 90. Toen kwam het uit. Stond er op van die hitzones, cd's en zo. Die altijd werden uitgedeeld op schoolplein. Ja, 10 gulden moest je betalen. Maar dat geheel terzijde. En werd heel veel gebruikt in films en series. Ja, zeker, want dat was natuurlijk... Alles werd makkelijker monteren en dat soort dingen. Dus er werd heel veel muziek gebruikt in televisieseries en films. En ook dit liedje kwam in redelijk wat films voorbij. Want ja, het thema romantiek, dat kan heel veel gebruikt worden. Nou, en zo geschiedde ook. Welkom bij Omroep Brabant, welkom bij Wijn in de Middag... en welkom ook aan David Bowie. Want ja, dood of niet, hij kan hier nog steeds te gast zijn. A Rebel.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder. Op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
8: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
9: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
8: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Want dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Super, dankjewel. Daarvoor morgen warmer. Ja, je zal stilstaan.
13: Sorry. Morgen warmer. Punt. Ja, hoe warm dan?
12: Ja, warmer.
13: Ja, warmer. Wat is warmer?
12: Richting de 35 graden.
13: Ja, dat zeg jij nu, maar dat ze zij niet.
12: Nee, dat klopt.
13: Misschien wordt het morgen wel 48. Dat is ook warmer.
12: Nee, maar Suzanne en ik hebben een connectie. En okay. Suzanne die heeft aan mij gevraagd van joh, ik doe daar nu. Ik zeg, het wordt warmer. Maak jij er even 35 van.
13: Oh, sorry. Nu verpest ik jullie bruggetje.
12: Ja, maar maakt helemaal niet
13: sorry.
12: Uit. Maakt helemaal niet uit, Tim. Van jou kan ik het hebben.
13: Gezellig, kusjes. Ja, hey, de files, dat zijn er gelukkig niet te veel. De A16 en de A17. Allebei richting het noorden, richting Rotterdam. Door die werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. Op de A16 is de file vanaf knooppunt Zonzeel 10 minuten lang. En de A17 vanuit Roosendaal doet mee vanaf Moerdijk ongeveer een kwartiertje.
12: Nou, hebben die ook weer gezegd. En mocht je nog benieuwd zijn, morgen worden ze ook 35 graden.
13: 35
12: ja,
13: zei je?
12: Ja, dat is nogal flink.
13: 3, 5. Ja, staat gewoon
12: het. Hartstikke goed, dankjewel. Tot later. En het zou dus kunnen dat je morgen barstende koppijn hebt. Hoe dat komt, ik leg het je zo meteen uit.
14: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we er al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: Ik doe het voor gezonde nieren.
20: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
21: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
22: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
23: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
24: Zeker weten.
23: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
25: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
26: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
27: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
26: Nu bij Koos Kluipmans. 20% voordeel op Leolux Banken in Sensoleer.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: gaaf, hè? Zo'n gaaf liedje van R.E.M. vind ik dit. A Night Swimming, omdat het nostalgie ademt. Het is ook geschreven met een hele mooie nachtelijke zwemtocht. Nou ja, tocht. Gewoon in een modderpoel. Maar in ieder geval wel een mooie zomerse herinnering. Nou ja, dat is de tijd van het jaar dat we ze extra maken, denk ik. De zomer. Veel mensen gaan op vakantie, gaan nieuwe herinneringen maken. En dit was een herinnering voor de band R.E.M. En Night Swimming hoorde je zojuist hier op Omroep Brabant. Het is 3:13. En je luistert naar Wijn in de Middag.
1: Wijn in de Middag.
0: Op Omroep Brabant. Ja, en het kan zijn dat je de komende dagen weer extra last krijgt van je kop. Ja, niet omdat je een hele grote dikke kop hebt. Nee, want dat weet ik helemaal niet. Want dat kan ik niet zien door... dat weet ik alleen van mezelf. En toen ik vroeger altijd zei tegen mijn moeder, ik heb hoofdpijn. Zei mijn moeder altijd, dat kan je heel wel hebben met zijn hoofd. En dat had ze ook gelijk. Dus wat dat betreft... Klopt helemaal, maar extra veel mensen die geven aan, en vooral jongeren naar het schijnt, uit een artikel uit de Telegraaf pik ik dit, dat ze heel erg last hebben van hun hoofd met het warme weer. Dus echt koppijn hebben. En dat komt eigenlijk omdat je lichaam in de hitte prioriteit moet geven aan andere processen, de maag. En ook de hersenen, die krijgen daarom wat minder bloed. Dus je kan ook wat last hebben van je buik. En wat ook vaak gebeurt, als je denkt, oh, ik heb kop en ik moet drinken, dan ga je heel veel drinken tegelijkertijd. Ja, dat kan je maag dan weer niet aan. Dus dat is niet echt de oplossing. Maar wat moet je nou wel doen als je koppijn hebt? Nou, sowieso over de hele dag genoeg drinken. Nou, dat is een beetje een inkopper. Maar er is nog wel een mooi advies wat ik uit dat artikel in de Telegraaf haal. En dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Maar een goede truc schijnt te zijn om je benen omhoog te leggen. En dan echt, huppatee, beentjes de lucht in, hè. Want wat gebeurt er dan? Dan stroomt dat bloed van je benen, hup, terug naar je hoofd. En dan krijg je dus minder last van je hoofd. En dan heb je minder hoofdpijn. Nou, dat is eigenlijk best een normale. Dus mocht je nou vanavond, morgen of overmorgen door de straat heen lopen, je bent lekker je hondje aan het uitlaten, en je ziet de buurvrouw met de benen in de lucht, dan heeft ze waarschijnlijk naar Omroep Brabant geluisterd. Ja, of ze heeft een hele hete zomer.
2: De lunch is naar binnen.
0: Dat kan natuurlijk ook.
2: Het werk weer hervat.
0: Maar ik denk dat het gewoon een luisteraar is.

Nu gaan we even genieten van de vrije tijd. Doen we met Maywood en Late at Night. Daarna gaan we nog met Nate Smith naar een bar toe. En daarna gaan we met de klassieken van Nederlandse bodem op vakantie. Ja, dus met iets Nederlands naar buiten toe. Hoe en wat, dat vertel ik je zo meteen allemaal. Eerst deze dus van de zusjes. Maywood en

0: Dave Smits zoeken. Je weet waar die zit. You can find me in a bar.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Ja, we gaan wel eventjes terug. Terug in de tijd met Wim, Rien en Arie. Die vormen namelijk de Rotterdamse band Amazing Stroopwafels. En ja, die zijn natuurlijk bekend. En vooral van...

3. Precies, De Oude Maasweg. Maar dat is niet het liedje dat ik je nu ga laten horen. Want nu ga ik richting een liedje wat meer in de tijd van het jaar past. Want heel veel mensen die leggen deze route af in deze dagen. En daarom dacht ik, nou, klassiekertje van Nederlandse bodem. Wim, Rien en Arie, die gaan naar Frankrijk. En ze komen nooit meer terug. Au revoir!

Beelden misschien wel gezien op social media van Douwe Bob op de Zwarte Kroos, die zijn zoontje Elias meeneemt op het podium. Klein mannetje, tuinbroekje aan. En die wilde uiteindelijk wel heel graag een keer zien wat papa voor werk deed. Nou, dat deed papa dus voor werk. Het waren zeer aandoenlijke beelden. Douwe Bob en Shine hoorden zojuist hier bij Omroep Brabant, waar we zo meteen richting het nieuws gaan. En daarna...

0: Ook nog het enige liedje wat ik een klein beetje kan spelen op gitaar. Alleen de eerste paar akkoorden. Dan heb je het wel gehad. Maar dat zometeen, want eerst Jasper.
1: Het nieuws. Zo benieuwd wat je gaat spelen op gitaar straks.
2: Ja, je gaat het live doen, toch?
0: Ja, absoluut.
1: Oh.
0: Zometeen het nieuws, wat zit daar?
1: Ik ga het hebben over zwaar bewapende agenten vanochtend in Tilburg. En zaterdag dan begint de maand van oppassen en vooral rustig blijven.
3: De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
4: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een Enaya accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
5: Race als een pro bij Outdoor Kartcircuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kartcircuit De Landsart.
6: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau.

0: Kees in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
1: Karten bij de Landstart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
2: Even kijken richting de weg, want Tim Schaap die zit bij de ANWB en die weet waar het vast staat.
3: Zeker weten, ja, nog steeds die A16 en die A17. Die eisen toch de hoofdrol op in de regio. Allebei dus richting het noorden vanwege werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. Een kwartiertje vanaf knooppunt Zonzeel. Op die A17 vanuit Roosendaal vielen vanaf Moerdijk ongeveer een kwartier over 4 kilometer. En het is nu ook drukker op de A29 naar Rotterdam toe. Vanaf knooppunt Sabina tot aan knooppunt Hellegatsplein 3 kilometer en een kwartiertje extra. Het zou zo maar kunnen dat mensen daar aan het omrijden zijn.
2: Zo is dat, dankjewel.
4: Yo. Op Brabant.
2: Vandaag warm, morgen nog warmer. Vandaag maximaal een graad of 30, morgen maximaal een graad of 35. En het nieuws, Jasper.
5: Goedemiddag. Zwaar bewapende agenten zijn vanochtend een huis in Tilburg binnengevallen. En daarbij is een man opgepakt. Waar hij van wordt verdacht, dat is niet duidelijk. Volgens de politie gaat het om een lopend onderzoek en kunnen ze voorlopig geen details delen. Een man van 39 uit Oosterhout was gisteren niet echt onder de indruk van de politie. 'S Ochtends werd hij aangehouden omdat hij met drugs op achter het stuur zat en zijn rijbewijs was verlopen. Zijn auto werd in beslag genomen, maar een paar uur later zat hij gewoon weer achter het stuur. En ook toen had hij drugs gebruikt. Ook die tweede auto waar hij in reed is in beslag genomen. Na bijna 3 jaar weet de politie van wie de lichaamsdelen zijn die aanspoelden op Texel. Het gaat om mannen van 20 en 27 jaar uit Afghanistan. Een strandjutter deed de lugubere vondst eind 2023. Door journalisten kwam de politie in contact met hulporganisaties rond het kanaal. Die spoorden in Afghanistan dan weer de familieleden van deze twee vermiste mannen op, zegt deze verslaggever van NH Nieuws.
6: We hebben DNA-materiaal verzameld en veilig opgestuurd naar Nederland. Nou, daar ging natuurlijk weer maanden overheen. En uiteindelijk heeft dat dus geresulteerd in een match.
5: Ja, de lichamen van de twee mannen zijn eerder al begraven op Texel. Zaterdag, dan is het alweer augustus, een heerlijke zomermaand, maar ook de favoriete maand van wespen. Die ga je ook de komende weken weer volop zien, want juist in augustus zijn ze extra op zoek naar suikers. Betekent dus ook dat er een grote kans is dat je wordt gestoken. Ja, en wat moet je dan doen, Koen?
2: Heel hard schelden. Ja, echt gewoon heel de buurt bij elkaar.
5: Nou, je moet vooral niet rennen. Oh. Dat zegt deze arts van het UMC Utrecht tegen Hart van Nederland.
7: Want dat verergert de reactie. Dus rustig gaan zitten en iemand anders waarschuwen. Ja, en dan hangt het van de klachten af. Of je denkt van nou, misschien moet ik een huisarts bellen. Of als het ernstig genoeg is. Als je denkt van nou, dit komt niet goed. Dan bel je gewoon meteen 112.
5: Ja, ben je allergisch, dan kan zo'n steek echt gevaarlijk zijn. Overleg met je huisarts of het misschien slim is om altijd een noodpen bij je te hebben. Maar vooral niet rennen dus, rustig blijven.
2: Ja, ik vind het ook altijd hilarisch als je op het terras zit en opeens springt er iemand op. En die gaat dan om zich heen, weet je wel. Ik vind dat altijd heel geestig. Alleen je weet niet, want inderdaad, voor hetzelfde geld is iemand allergisch. En je moet er echt niet aan denken dat dat gebeurt. En ik moet zeggen, ik ben niet allergisch. Mijn vriendin is niet allergisch. Maar soms denk ik wel eens, zou ons kind allergisch kunnen zijn?
5: Ja.
2: En wanneer kom je erachter? Want daar kom je pas achter als het voor de eerste keer gebeurt. Ja. En dat vind ik wel heel eng of zo dan weer.
5: Maar wordt Joep niet al op allergische dingen überhaupt getest?
2: Nee, volgens mij niet. Volgens mij gebeurt
5: het. Het kan natuurlijk met eten ook zo zijn dat die voor pinda bijvoorbeeld allergisch is, kan ook een ernstige reactie
2: zijn. Maar volgens mij mag je sowieso ook een pinda geven aan een kind onder 4 of zo, want het kan weer in de long schieten, geloof ik. Dus dat moet je ook niet doen. Volgens mij word je daar niet op getest. En ik weet ook niet, als beide ouders bijvoorbeeld niet allergisch zijn, of dan automatisch het kind ook, geen idee. Als we nu een app hadden gehad, had ik het nu gevraagd.
5: Ja, precies.
2: Maar ik weet het dus niet.
5: Nee, weet ik ook niet. Kijk, mijn ouders hebben beide geen rood haar. En
2: jij hebt rood haar.
5: Ja,
2: weet dus... je wel, heb je het daar wel eens over gehad? Welk kleur haar had de melkboer, Jasper?
5: Ja, dat is een goede vraag.
2: Inderdaad.
5: De groenteboer wel rood.
2: Oh, maar ja.

0: voor Jasper en voor de anderen die benieuwd waren. Dit is het introotje dat ik kan spelen op mijn gitaar. Volgens mij is dat ook het introotje, want als je maar één ding kan spelen op gitaar, dat je dat kan spelen. Come As You Are van Nirvana.
1: Omroep Brabant presenteert een nieuwe plaat die je moet horen. En dit is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Een hele, hele, hele, hele fijne tipplaat hebben van Jim Gardner en Percy Holt. En I'll Do It All Again. Percy Holder, ik moet het wel goed zeggen. En dat is gewoon een vent uit Berkelenschot. Ja, weliswaar voor de muziek verhuisd naar Berlijn. Maar hij klinkt zo goed. Het is een beetje de Harry Styles van hier, zo moet je het zien.

0: all again. Nou, hoor je hem? I'll do it all again. Ja, voor als je hem op wil zoeken, want het is zo'n fijn liedje. Dus heb je hem vast? Jim Gardner, gewoon uit Berk Landschot.
1: Wat zal hij doen, wat zal hij kiezen?
0: Ik geloof dat hij eigenlijk Jim van Hoofd heet.
1: Of beter nog, waarvoor gaat hij nu? Want zijn naam is Ronnie. En wat kiest Ron?
0: Maar dit is Ronnie Ballack.
2: Ja, goedemiddag Koen.
0: Hey Ronnie, even snel, want we hebben dadelijk niet meer veel tijd. Ik heb namelijk de SOS-band voor jou. En daar word jij heel gelukkig van, dat weet
2: zeker,
0: ik sowieso.
2: Ja, zeker.
0: Daar hoef je dus niet te kiezen. Okay. Maar luister wel even wat je wel moet kiezen.
2: De eerste een beetje nostalgie en de tweede is gewoon een lekker volle bak power. Heerlijk,
0: precies
2: man.
0: Dat.
2: Goeie
0: dus,
2: keuze.
0: Ja. Ik denk, dit is een leuke keuze. Maar en dan hoor ik zo meteen ook wel wat je in Afslag Zuid van plan bent. Want er liggen de plannen natuurlijk ook al voor klaar. Dat hoor je dan zo meteen. Maar eerst Borrowed Love, hier bij Omroep Brabant.

0: zo nu en dan kletsen wij natuurlijk ook een beetje buiten de uitzending. Bij hoge uitzondering doen we dat natuurlijk gewoon niet.
1: Zeker als het echt moet, hè?
0: Ja, alleen als het echt moet. maar
1: zaken houdt zakelijk ook, hè?
0: Je hebt het ook een beetje in verwachting van Madonna, hè?
1: Dat
0: grappig, hè? Want we hadden ik had er net over, een uurtje geleden of zo, van... Ja, kom Madonna naar de World Pride in Amsterdam.
1: Nou, ik zou het ontzettend vet vinden als het gebeurt.
0: Ja, want ze heeft een mysterieuze boodschap op de pagina gezet.
1: Met een tikfout toch ook,
0: hoor. Ja, ik heb iets waar ik over wil praten.
1: Ik vind dit zo geniaal. Ik hou van dit soort dingen.
0: Ja,
1: echt.
0: Ja,
1: maar ik denk dat het waar is. Dat ze gewoon naar Amsterdam gaat komen dit weekend.
0: Grappig zijn.
1: Ik hoop wel dat ze dan iets beter is dan de laatste keer dat ik ze zag. Maar aan de andere kant denk ik bij mezelf... Boeien, het is Madonna. Je staat daar gewoon naar Madonna te kijken. Ja. En dan maakt het eigenlijk niet uit wat ze zingt en hoe de kwaliteit is. Het is Madonna. Toch?
0: En ik vind
1: als het echt is, hè? Geen discussies net als met Shakira toen met het WK.
0: Nou, of dat de echte is.
1: Ja, als de echte maar komt.
0: Ja, dat moet wel de echte zijn, zo is het. Hé, zo meteen afslag uit. Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, vorige week spraken we seksuoloog Christa Betts uit Breda. Mm. En die bevestigde eigenlijk een vermoeden dat we al hadden. We zijn een stuk geiler in de zomer. Nou, dat was gewoon leuk. Ze had heel veel informatie daarover. En ze zegt, ja, ik hoor natuurlijk heel veel in mijn spreekkamer. Is het misschien leuk als we dat de komende weken tijdens de zomer even oppikken. En wat hot items eruit pakken. Nou, dat gaan we vandaag doen. Dus we hebben straks voor de mensen die hun seksleven een boost willen geven. En het nodig is. Even wat tips verder. Gaan we nog even bellen met... proberen te bellen althans met Gabrielle Dekkers. Die is toen ze 17 was vertrokken
0: Dekkers. Leuk in deze context.
1: Toen ze 17 was is ze vertrokken naar Amerika... om daar een hele grote tennister te worden. Dat is niet gelukt. Het is anders gelopen. Maar eigenlijk best bijzonder. En dat vertelt ze straks. En verder onderzoekje. En als het kan... Dan zou ik het fantastisch vinden om George Ezra even te horen.
0: Nou, die ga ik voor jou doen. Heb ik nog één advies voor de seksuologen? Ja. Daar heb ik het net namelijk even over gehad. Als je vaak hoofdpijn hebt met dit warme weer, dan drink je niet genoeg.
1: Nee.
0: Maar er komt ook niet genoeg bloed naar je hersenen. Dus wat moet je doen? Met de beentjes omhoog.
1: Oké. Helder.
0: Ja.
1: Helder, hè? En dat helpt, hè?
0: Zeker.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
11: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat meer zien.
13: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
14: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
15: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
16: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
17: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de twee verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De twee worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1... Er is schade aan gebouwen en bruggen. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm, met maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
19: Dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB en daar zit Tim Schaap. Tim, goedemiddag.
15: Hey, hallo. Goedemiddag, Ronnie. Ja, de files die ik nu ga lezen weet ik eigenlijk stiekem al een beetje uit mijn hoofd, want ze staan er al de hele dag. De A16 en de A17, beide richting het noorden. Allereerst de A16 richting Rotterdam dus. Voor de Moerdijkbrug 20 minuten door de werkzaamheden. Er is één rijstrook dicht. En hierdoor ook viel op de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder komt er nog eens een kwartiertje bovenop.
19: Kunnen we straks om 4:30 op repeat drukken, denk jij, Tim?
15: Misschien wel. Ik ga ze echt uit mijn hoofd leren. Doe het scherm uit. Kijk, het
19: lukt. Nou, misschien komt er nog wat bij. Dat zou ook zomaar kunnen natuurlijk. Hey, tot straks in ieder geval.
15: Yes, yo.
19: Wij gaan starten met een nieuwe afslagstruit. De tweede voor deze week. Want het is vandaag namelijk dinsdag. En we barsten van de fijne muziek. We gaan zo direct even onze dansschoenen aantrekken. En de spiegelbol laten draaien. Want 60 Sledge komt eraan met Lost in Music.
20: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
21: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
24: Zijn we al?
23: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
25: Oh ja, verzekering.
23: En weer door met de Ora autoverzekering.
26: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
27: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
28: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
29: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
30: Lekkere van Albert Heijn.
28: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: Afslag Zuid.

0: niet om het een of het ander, maar deze tekst had ik ook kunnen schrijven. Ta-da-da-ta-ta-ta-ta. Sister Sledge en Lost in Music was de eerste voor vandaag.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Ronnie Bal.
0: Hey Marjolein.
3: Hey Ronnie.
0: Hey.
3: Joh, jij ook hier?
0: Ja, ik ben ook hier.
3: Nou,
0: ik denk, het is lekker cool hier binnen, dus laten we vooral binnen gaan zitten vandaag.
3: Ja, je hebt gelijk.
0: Het is vandaag dinsdag. Vandaag nog een relatief koele dag ten opzichte van morgen en overmorgen. Dan kan het namelijk lokaal 35, 36 graden worden, zag ik.
3: Zo.
0: Treedt het hitteplan weer in werking in onze provincie.
3: Hè?
0: Ja, wacht, het is toch warm.
3: Warm,
0: ja,
3: het is zo warm.
0: En voor vandaag moeten we het doen met slechts lokaal 29 tot 30 graden. Maar daar doen we het
3: dat
0: voor.
3: Dat is prima, lekker.
0: Dus vier, als ik naar buiten kijk, gisteren hadden we een kleine meningsverschil op dit tijdstip.
3: Ik denk dat we het nu aardig eens zijn, hoor. Het is een prachtige dag.
0: Prachtige dag vandaag. En het wordt alleen maar mooier de komende dagen. En sowieso heter in ieder geval. Qua weerbeeld zal er weinig veranderen, maar qua temperatuur absoluut. Vandaag op deze dinsdag, de dag waarop het nieuws kwam, dat er dit jaar, ondanks de idiote prijzen natuurlijk, waarschijnlijk een recordaantal van ongeveer 245.000 woningen gaan worden verkocht in Nederland. Dat verwacht ING. En dat komt doordat steeds meer woningen te koop worden aangeboden natuurlijk. En ook blijven inkomens maar stijgen, waardoor kopers meer te besteden hebben. Aan de andere kant, de prijzen stijgen natuurlijk ook van de woningen, maar blijkbaar nog niet hard genoeg dat mensen denken, ik doe het maar niet.
3: Kijk het maar.
0: Precies.
3: Ja.
0: Het gebeurt nog gewoon nog steeds. En heel veel mensen die natuurlijk een huis in de verkoop gooien, die hopen flink te cashen. Alleen als je dan weer een ander huis moet kopen.
3: Dat is het probleem, hè? Je moet ook weer ergens anders
0: heen. Dan moet je ook je hypotheek weer plussen uiteindelijk. Dus ja, of het echt iets uithaalt, geen idee. Het is vandaag ook de dag waarop uit onderzoek blijkt dat steeds meer Nederlanders met een elektrische auto op vakantie gaan. Het snellaadbedrijf Fastnet constateert dat het aantal laadsessies van Nederlanders bij zijn laadstations in het buitenland in de eerste 3 weken van juli dit jaar bijna 50% hoger lag dan vorig jaar.
3: Oh wow.
0: Dat is echt wel aanzienlijk. Een stijging, gewoon een verdubbeling eigenlijk.
3: Ja.
0: Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 55% van de elektrische rijders deze zomer met de auto op vakantie gaat. Heeft met name te maken ook met de hoge benzineprijzen. En als je sowieso een elektrische auto onder je kont hebt, dan is het natuurlijk gewoon bijna logisch dat je met die auto op vakantie gaat. De laadstress die schijnt ook redelijk af te nemen. Dat was vorig jaar nog een hot item. Hè, van waar kan ik mijn auto opladen? Maar het schijnt ook zo te zijn dat langs de belangrijkste Europese snelwegen altijd binnen 60 kilometer een snel laadstation beschikbaar moet zijn.
3: Oh, dat is gunstig.
0: Dat zijn Europese regels, dat wist ik ook niet.
3: Wat netjes.
0: Dus dat binnen 60 kilometer moet je dan kunnen tussen aanhalingstekens tanken. En bijna de helft van de mensen die ondervraagd zijn voor dit onderzoek laat de auto na 250 tot 400 kilometer weer op. Dus als je dan, zal ik maar zeggen, 2 of 3 keer de auto oplaat, zit je ook in Zuid-Frankrijk natuurlijk, toch?
3: Ja, dat is sowieso ook. Gewoon een paar keer een koffietje doen.
0: Nou, ik weet dat ik jaren geleden, toen had ik een LPG-auto. Dus mijn auto reed op gas.
3: Ja.
0: En nou, dan heb ik het echt wel over de jaren 90. Toen was het ook
3: nee, maar serieus. Een aantal jaren geleden.
0: Nou ja, dat is wel langer geleden, maar voor mijn gevoel was het vorige week. Maar toen was het ook echt zoeken naar LPG-tankstations.
3: Oh,
0: als ik naar Zuid-Frankrijk. Ik had een speciaal LPG-boek zelfs in de auto.
3: Oh.
0: Met locaties waar ik kon tanken. Later is dat gewoon veel meer ingeburgerd geraakt. En
3: maar dat was toen nog niet.
0: Dat was toen helemaal niet.
3: Jeetje.
0: En dan moest je af en toe echt gewoon de snelweg af om ergens in een of ander luguber plaatje in Frankrijk daar de gaslang eraan te hangen. En het was natuurlijk aanzienlijk goedkoper. Dus ja, weet je, op het moment dat je een auto hebt die op gas rijdt, dan pak je die natuurlijk.
3: Tuurlijk,
0: uiteindelijk. Was wel wat duurder dan in Nederland, maar uiteindelijk nog altijd goed te betalen. Hoe zou de mood zijn van onze AI-muziekgenerator? Dat is altijd de vraag elke dag. Zullen we maar even gaan luisteren of dat
3: ik ben heel benieuwd.
0: Hij of zij, ik weet eigenlijk niet.
3: Ja, ik weet ook
0: of dat het.
3: Wat? Ja, het. De computer.
0: Of dat het er iets van gebakken heeft, ja of nee. Luister mee. De openingssong, elke dag dezelfde tekst. De output, elke dag anders. Hangt een beetje van de stemming af. Komt-ie!

0: voor stemming is die, joh?
1: Ze zijn weer op je radio.
0: Middenstip, hè, voetbal dit.
1: Are you ready?
2: No.
3: Een soort Disney-film nu voor me.
0: Ja, of gewoon een middenstip. Iemand die op de middenstip een soort opening
3: doet van
0: het
3: week.
0: Ja, zoiets.
3: Ik vond het wel leuk. Eigenlijk wel een duimpje omhoog.
0: Ik ook. Ik vind hem wel geinig.
3: Ik ook.

0: Tenminste, als je natuurlijk een caravan hebt. Wij zagen vandaag het nieuws dat de verkoop van caravans het afgelopen half jaar met 10% is gestegen ten opzichte van 2025. En daarmee is Nederland, naast Denemarken, is best opmerkelijk, het enige land in Europa waar de vraag naar caravans groter is dan naar campers.
1: Hoe?
0: Maar ja, dat wat hangt er voor een prijskaartje aan een camper, jongens? Even serieus.
1: Ik snap niet dat in al die andere landen dat niet zo is.
0: Nou, het valt me wel op dat je wel steeds meer campers ziet rijden op de snelweg ook.
1: Ja,
0: en ook
1: maar
0: in het buitenland.
1: Wat kost dat?
0: Nou ja, volgens mij als je wat kost een gemiddelde caravan? 15.000, 20.000 euro? Een nieuwe caravan.
1: Nee joh, marktplaats, 4.000 euro.
0: Ja, natuurlijk. Okay, maar stel even, ga even uit van een nieuw prijs. 15.000 euro gemiddeld.
1: Zo duur nog?
0: Ja, echt wel, als je een beetje caravan wil. En een camper, dan zit je toch al gauw op, denk ik, 60, 70, 80.000 euro. Dus reken uit, er kunnen wel een paar caravans verkopen, toch?
1: Ja.
0: Dat. Hè? Maar hoe komt dat dan, vraag je je af? Nou, volgens de mensen die er verstand van hebben, het is gewoon onderdeel van onze cultuur, die caravan.
1: Dat vind ik mooi.
0: Dat is prachtig, dus dat gaat ook niet veranderen voorlopig, denk ik. Er staan in Nederland 409.000 caravans geregistreerd. En dat wil zeggen dat 1 op de 20 huishoudens in ons land een caravan heeft. En dat is eigenlijk best wel heel veel als je dat vergelijkt met andere landen. Zo heeft in Duitsland 1 op de 57 huishoudens een sleurhut.
1: Inderdaad.
0: En bij ons dus 1 op 20. En Italië slechts 1 op de 400 huishoudens.
1: Dus, nee joh.
0: Ja, dus in Italië zie je weinig caravans met een Italiaans kenteken.
1: Ja,
0: dus,
1: maar die hoeven misschien ook niet zo ver weg.
0: Nee, dat is
1: voor ons is het misschien ook wel lekker dat je hebt dus echt je huis op wielen inderdaad.
0: Ja, of die hebben gewoon geen plek op de camping, omdat het vol Nederlanders staat
1: daar. Ja, dat kan omdat wij dat allemaal zijn. En die Denen.
0: Ja, we willen naar het Gardameer. Ja, dat kan niet. Sorry, je komt uit Italië.
1: Al die Hollanders.
0: Staan allemaal Nederlanders daar. Wat een leuk weetje is uit onze provincie, is dat in Bergijk, daar staan de meeste caravans in Brabant geregistreerd. Het is natuurlijk maar een klein dorpje.
1: Ja.
0: En dat staan er in totaal 948 geregistreerd.
1: Wow.
0: En ik heb het even opgezocht. Bergijk heeft ruim 8000 huishoudens.
1: Ja.
0: 948 caravans.
1: Aha.
0: Dus daar heeft ongeveer 1 op de 8 huishoudens een caravan in Bergijk.
1: Dat is echt veel.
0: Dat is echt veel. Oei. Als je even landelijk uitgaat van 1 op 20, dan pieken we daar dus echt wel in.
1: Ja.
0: En zeker in Brabant.
1: We houden daar van de sleurhut.
0: Ja, wij vinden het eigenlijk toch wel leuk om een klein onderzoekje te houden. Misschien even om de caravan-dichtheid te bekijken onder de luisteraars van Afslag Zuid. Je kunt de sms daar weer voor gebruiken.
1: Sms doet het gewoon,
0: sms dus naar 06-573-28203. De vraag is eigenlijk vrij eenvoudig. Heb jij een caravan? Nou, als dat zo is, dan stuur je een duimpje omhoog. Is dat niet zo, dan een duimpje omlaag. Dus niet appen, maar de sms even gebruiken. Het nummer is hetzelfde. 06-573-28203. We willen gewoon even de caravan-dichtheid onder de luisteraars van Afslag Zuid checken. Heb jij een caravan? Ja of nee? Ja, een duimpje omhoog. En nee, een duimpje omlaag. En dus even sms'en naar 06-573-28203. Dan gaan we straks de balans opmaken. 06-573-28203.

0: ze hebben meer gemaakt dan Africa, Rosanna of Stop Loving You. Deze mannen van Toto. Deze bijvoorbeeld uit de 70s, I'll Supply the Love. Wat lekker om weer eens te horen. Ja, klein onderzoekje. Daar zijn we natuurlijk van hier in Afslag Zuid. Want wij halen de wijsheid niet uit een boek. Wij doen ons eigen onderzoek. Maar daar hebben we jouw hulp wel bij nodig. Vandaag het nieuws over de caravans. Dat we nog steeds dol zijn in Nederland op de sleurhutten. 1 op de 20 huishoudens heeft er eentje. En in Brabant piekt Bergeijk behoorlijk. Want daar heeft namelijk 1 op de 8 huishoudens. Bijna 1 op de 8 huishoudens. En de caravan. Want daar staan namelijk de meeste caravans geregistreerd in Nederland. 948. En dat is natuurlijk maar een klein dorpje. Onderzoekje. De caravan-dichtheid onder de luisteraars van Afslag Zuid. Dus een simpele vraag. Heb jij een caravan? Ja of nee? En als het ja is, dan stuur je een duimpje omhoog en nee, een duimpje omlaag. Gebruik daarvoor overigens wel de sms. Dus niet de WhatsApp, maar de sms. 06-573-28203. Ja, ik heb een caravan. Duimpje omhoog. Nee, ik heb geen caravan. Duimpje omlaag. Nou, zo eenvoudig is het. We gaan richting het nieuws. Nieuws krijg je zo meteen van Jasper. Wat zit erin, Jasper?
1: Nou, een illegale puppyhandelaar in Best, die stond vandaag voor de rechter. En een ander dier zorgt weer voor een spannende wedstrijd in Amerika.
2: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routine

0: controles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
1: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
2: Werken in een modern mediabedrijf? Ga naar werkenbijomroepbrabant.nl.
3: Het is 16:30. Even kijken of dat hij op repeat gaat drukken. Voor wat betreft de files van 16:00. Is dat zo, Tim, of niet?
4: Ja en nee. Oh. Deels, laat ik het zo zeggen. Die A16 en A17 komen zeker weer naar voren. Wel wat langer dan net. Die A16 richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 20 minuten extra nu. Komt door wegwerkzaamheden daar. De rechterrijstrook is dicht. En hierdoor ook file op de A17 naar Dordrecht toe. Vanaf Moerdijk file tot aan knooppunt Klaverpolder. 20 minuten vertraging hierdoor. En, ja, nu komt er iets bij. De N612, die is in beide richtingen dicht bij Deurne. En dat komt daardoor een ongeluk.
3: Dankjewel.
5: Omroep Brabant.
3: Ja, er is volop zon en het is met de 27 tot lokaal 30 graden zomers warm in onze provincie. Vannacht dan blijft het zacht met minima rond de 17 graden. Morgen en donderdag, ja, dan wordt het nog een stukje warmer. Dan kan het lokaal 35 graden worden. En voor nieuws naar Jasper Stads.
6: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie wil dat de man van 29 uit Best een taakstraf van 200 uur krijgt. Hij wordt verdacht van illegale puppyhandel. Volgens het OM kocht Berkan D. piepjonge dwergkeeshondjes van een fokker uit Bulgarije. De dieren waren vaak ziek en werden met valse paspoorten verkocht in Nederland en België. Berkan D. vindt zichzelf trouwens geen dierenmishandelaar. De rechter doet later uitspraak. De schrik zit er goed in bij buurtbewoners in het centrum van Best. Vanochtend vroeg was er een explosie bij een Italiaans restaurant. En dat hebben veel mensen meegekregen.
7: Ja, een hele hoop herrie vannacht. En de hele nacht. En hier achter en een hele harde knal. En ik krijg gewoon schrik, want tegenwoordig zit er nergens meer veilig.
6: Nee, na de explosie ontstond brand. Die kon snel worden geblust, maar het gebouw is wel beschadigd. Het eerste kleinkind van Frans Bauer is gedoopt. Frans die deelt op Instagram foto's van de feestelijke gebeurtenis in de basiliek van Oudenbosch. Kleinkind Jan droeg voor deze gelegenheid de doopjurk waar Mariska en haar broers, zus en de kinderen van haar en Frans in gedoopt zijn. En er was meer goed Bauer-nieuws vandaag, want volgens de NPO kan je vanaf vrijdag 28 augustus kijken naar nieuwe afleveringen van de serie Bauers, waarin de hele familie wordt gevolgd. Er wordt nog druk gekeken naar de schade van de zware aardbevingen in het zuiden van Japan. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. En het is een van de zwaarste aardbevingen in Japan in jaren. Dat zegt NOS-correspondent Anoma van der Veren.
8: De Japanse autoriteiten waarschuwen wel dat er krachtige naschokken blijven volgen. Er zijn er inmiddels al meer dan 10 geweest. Japan is in principe goed voorbereid op aardbevingen, maar tegen een aardbeving van deze kracht kun je natuurlijk maar beperkt beschermen.
6: Door de aardbeving is een winkelcentrum ingestort en daarbij zouden mensen zijn omgekomen. Ook zitten er nog mensen vast en worden volgens de Japanse politie tientallen mensen vermist. Dan nog een honkbalwedstrijd in Amerika. Die werd vannacht een tijd lang onderbroken door een totaal andere wedstrijd. Op het veld rende ineens een eekhoorn rond. Tientallen mensen die probeerden het dier te vangen. En uiteraard deden de commentatoren ook daar uitgebreid verslag van.
9: And the squirrel's free once again. Hemmed in? No, I won't be hemmed in. I have freedom on my mind. Trying to go between the legs. And eventually he gets away again. And hops through the towel.
10: Oh.
9: And hops through another towel. The force field is activated.
10: Oh,
9: towels can't stop him, or maybe they can.
3: Oh, wat houden we toch van dit land op deze manier.
6: Heerlijk, toch?
3: Ja, dit is gewoon echt genieten, man. Het mag voor mij uren duren, dit.
6: Ja, nou ja, die commentatoren deden echt hun best om er een soort van wedstrijd van te maken. Na zeker 5 minuten lukt het dan toch om die eekhoorn te vangen in een handdoek. Het dier is daarna netjes het stadion uitgedragen en vrijgelaten.
3: Heerlijk, love it. Dankjewel Jasper, tot over een uurtje weer voor een update. Meer nieuws in de tussentijd op web en app. En help ons nog even met het onderzoekje. Hè. SMS naar 06573-28203. Of dat je een caravan hebt, ja of nee? Ja, duimpje omhoog. Nee, duimpje omlaag. Zometeen de uitslag in dit onderzoekje naar aanleiding van het caravan nieuws van vandaag. Eerst nog Hall & Oates, Out of Touch. En nu Somber, dit is Undressed.

0: elkaar op dit moment niet meer kunnen luchten of zien, terwijl ze vroeger een succesvol duo waren. Hall & Oates en Out of Touch.
1: Waar is toch mijn caravan? Ik kan hem nergens vinden. Hij moet hier op de camping staan als die van de Linden.
0: Ja, ik snap ook best dat die lastig te vinden is, want er rijden natuurlijk zoveel rond in Nederland. Wij zijn een land met een behoorlijk hoge caravan-dichtheid. 1 op de 20 huishoudens heeft zo'n ding. En we zijn op dat gebied eigenlijk best wel uniek, hè? Wat ik net al zei, in Duitsland 1 op de 57 huishoudens, die hebben een caravan. Italië 1 op de 400. Dus daar rijdt terecht, daar zijn ze bijna een soort collectors item.
2: Dat inderdaad, dat is uniek.
0: Als je er eentje ziet met een Italiaans kenteken, dan moet je elkaar in de hand knijpen. Of de arm knijpen. Daar hebben we er eentje.
2: Dat zien we nooit meer.
0: Dat zie je bijna nooit. Nee, die kans is inderdaad heel klein. Nou blijkt dat in onze provincie Bergijk de kroon spant. De meeste caravans in Nederland staan geregistreerd in Bergijk in Brabant. 948 om precies te zijn. Nou, Bergijk die heeft ruim 8000 huishoudens. En dat komt dus neer op ongeveer 1 op de 8 huishoudens die een caravan heeft daar. Dus dat vind ik echt hartstikke humoristisch om dat te horen.
2: Ik ook, heel
0: een klein dorp wat dan eigenlijk uitblinkt in het aantal caravans dat ze hebben. Wij wilden toch eens even checken hoe het zit met de caravan-dichtheid onder onze luisteraars van Afslag Zuid. Daarvoor kun je de sms gebruiken. Ik zei het al, 06-573-28203. Niet appen, maar sms'en. Met de vraag, heb jij een caravan? Ja, duimpje omhoog. Nee, duimpje omlaag. Zo simpel is het, Marjolein.
2: Precies. Ja, nou, Angelique die deed direct een duimpje omhoog. Die zei, ja, een caravan. Dus die is zeker fan. Maar dan heb ik Ruud en die zegt, nee, dankjewel. Gewoon, dat was het.
0: Die heeft geen caravan.
2: Ik denk dat hij er echt helemaal niks mee heeft.
0: Nee, maar dat kan ook. Weet je, ik snap ook wel dat je misschien geen voorliefde hebt. Punt 1 voor kamperen.
2: Ik wil zeggen voor kamperen. Dat kan. Dat is al de eerste.
0: En dan de caravan dat je denkt, ja, weet je, ik heb dat namelijk ook met een caravan. Dan denk ik, ja, met zo'n rotding moet ik rijden naar Zuid-Frankrijk. Daar heb ik wel geen zin in.
2: Ja, kan ook. Ja, snap dus ik ook wel weer.
0: Aan de andere kant is het ook heel handig, want je hebt alles gewoon achter je.
2: Alles bij je, ja.
0: Maar dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Dus ja, het kan alle kanten op. Ik snap het volledig.
2: Ja, snap ik ook. Iemand anders, dat is dan weer het nadeel van dat we geen WhatsApp hebben. Ik zie geen namen meer bij iedereen staan. Ja. Dus iemand die heeft ons pas eentje gekocht. Helemaal opgeknapt. Een van 50 jaar oud.
0: 50 jaar oud.
2: Superleuk wel.
0: Een soort Bastiaan en Adriaan caravan dan.
2: Ja, misschien. Ja, wel heel sfeervol, denk ik.
0: Nou ja, en een leuk project om dat allemaal een beetje te fixen. Natuurlijk.
2: Heel erg leuk. Paul die zegt nog geen caravan, maar sinds kort wel. Trots de eigenaar van een opknap campertje.
0: Oh, leuk.
2: Deze gelukkig onder de 4000 euro kunnen kopen. Dat is echt heel goedkoop.
0: Ja.
2: Kamperen zit dan toch wel een beetje in bloed. Want vroeger hadden mijn ouders wel altijd een caravan. Iemand anders die zei nog duimpje omhoog. Echt wel een schone caravan. Dus die houdt ervan. En dan heb ik nog iemand die zei, als ik vakantie heb, dan ga ik toch niet ook nog de caravan schoonhouden. Ja, dus dat is een duimpje omlaag.
0: Ja, maar die gaat naar een hotel dan waarschijnlijk
2: dat,
0: of zo.
2: Dat denk ik. En dat snap ik ook. Dus ook lekker luxe natuurlijk.
0: Dan lig je lekker op je nest en dan staan ze aan de deur te rammelen.
2: Room service,
0: cleaning.
2: Ja, cleaning, ja, housekeeping.
0: Ga weg. Dat. Maar als we dan percentages pakken, Marjolein.
2: Ja, uiteindelijk kan je wel zien dat we er wel van houden, die sleurhut. Want 63% bij ons zegt ook, duimpje omhoog.
0: Nou, oké, dus die hebben zo'n sleurhut inderdaad.
2: Ja.
0: Ik hoop dat je er nog heel veel fijne vakanties mee gaat beleven. En misschien binnenkort wel op korte termijn. Zou zomaar kunnen. Fijne vakantie dan. En dankjewel voor jullie input via de sms in dit geval voor dit onderzoek. Ja, ik ga zometeen maar weer eens even bellen met een bedrijf in onze provincie voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. Welk bedrijf? Nou, weet ik nog niet. Wat ik wel weet is dat ik er eentje ga zoeken in de rijen. Dus dat zou ik

0: Altijd lekker Queen op de radio en Crazy Little Thing Called Love. Nou, een energy shot. Ik zei al, het gaat sowieso een telefoontje worden richting rijden. En ik heb er ook een bedrijf bij gevonden. Geen idee dat we die hadden in Brabant. Maar we hebben dus een airbag-specialist. Die zit aan de Van Gertstraat nummer 16 in rijen. En die ga ik eens even bellen.
1: Voor een lekker muzikaal energy shot.
0: Ja, want de vraag is, wat zouden ze daar graag willen horen voor de laatste loodjes van de werkdag? Nou, laat ik maar eens even vragen als ze bereikbaar zijn.
2: Goedemiddag, met Airbag Specialist.
0: Goedemiddag, met Ronnie Balk van Omroep Brabant Radio.
2: Hoi.
0: Hoi, ik wil jullie nog heel veel succes wensen met de rest van de werkdag.
2: Dankjewel.
0: Namens ons en de rest van Brabant. Het een beetje een leuke dag vandaag.
2: Ja, zeker weten.
0: Flink wat airbags verkocht of...
2: Ja.
0: Kan beter.
2: Ja, kan altijd beter, hè?
0: Ik wist niet dat er airbag-specialisten waren, maar die hebben wij gewoon in Brabant dus.
2: Ja.
0: Hoppakee. Hey, waar kan ik jou blij mee maken, muzikaal? Als ik nou zometeen een liedje voor jou ga draaien, wat mag dat dan zijn, zodat je nog een beetje energie krijgt voor de rest van de werkdag?
2: Oh, dat is een goeie.
0: De goeie.
2: Doe maar Celine Dion. Iets van Celine Dion.
0: Oh, help. Nee, echt serieus?
2: Ja.
0: Oh. Meen je dit nou echt? Zit je me nou een beetje voor de gek te houden of meen je dit echt?
2: Nee, wacht, dan ga ik...
0: Nee. Oh, stop, nee. Want de klant is koning, hebben ze mij altijd verteld. Weet je, als ik ergens jeuk van krijg... Ja, sorry, maar dat is heel persoonlijk, is het van Celine Dion. Maar ja, het gaat niet om... Nee, het gaat niet om mij, het gaat om jou. Ik ga gewoon een leuk liedje van Celine Dion draaien. Heb je nog... Hoor je me zeggen? Ik ga een leuk liedje draaien van Celine Dion. Ja. Welke mag dat worden?
2: Maakt niet uit, voor mij maakt niet uit. Alles is perfect.
0: Mag ik dan gewoon even... Ne partez pas à moi, vind je die goed? Die vind ik dan nog wel te pruimen, zal ik maar zeggen.
2: Misschien iets van de laatste.
0: Oh.
2: Laatste album.
0: Je maakt het me wel heel lastig, hè? Nou ja, als er maar een stempel op staat, Celine Dion, dan vind jij het goed. Zullen we dat afspreken?
2: Perfect.
0: Gaan we dat doen. Zet hem lekker op Omroep Brabant Radio. Dat is hartstikke leuk werken en lekker werken. En Celine Dion, voor jou onderweg op de radio.
2: Zeker weten. Dankjewel, Omroep Brabant.
0: De groetjes.
2: Dag.
0: Houdoe.
1: De laatste loodjes van je werkdag. Dit muzikale energy show.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
8: Ah, wat een schatje.
9: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
10: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
11: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in, die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle, maar vlak aan de kust ten westen van Bordeaux is de brand toch weer opgeleid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee en de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna twee keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. Tim Schaap, waar staan de files in Brabant?
4: Ja, op een paar plekken, Ronnie. Onder andere de A16 richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 8 kilometer en 20 minuten nu door die wegwerkzaamheden. Je hebt één rijstrook minder. En ja, helaas slecht nieuws. Het ging gisteren ook mis. Maar nu ook weer op die A17 vanuit Roosendaal. Bij Moerdijk is nu een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En de weg is daar tijdelijk helemaal dicht. Het is natuurlijk sowieso al druk vanwege de A16. Maar dit gooit nog eens extra veel roet in het eten.
3: Dankjewel, tot later weer, Tim. Hoi, hoi.
4: Yes, tot zo.
3: Uur nummer 2 van Afslag Zuid. Je hebt gekozen voor de juiste zender. Omroep Brabant Radio met tot 7 uur. En daar zijn we bij je. En jij bent er hopelijk ook bij. Ik heb sowieso goede muziek voor je. We duiken zometeen de 80's in. Voor een klassieker van Frankie Goes to Hollywood.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wat 20 euro korting.
15: Elke maand weer.
14: En hoe meer data en snelheid,
15: hoe groter die korting. Dat is One.
14: Van Vodafone.
15: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
16: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
19: Race als een pro bij Outdoor Kartcircuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kartcircuit De Landsart.
20: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
19: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
20: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
21: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
22: Dit is Omroep Brabant. Met nu
23: Afslag Zuid.

0: Indrukwekkende jaren 80 klanken van Frankie Goes to Hollywood en Two Tribes.
1: Omroep Brabant.
0: Zometeen heb ik Enrique Iglesias voor je, maar eerst gaan we naar Marjolein, want die praat je bij.
2: Donald Trump heeft de BBC aangeklaagd voor $10 miljard, maar dat kan hem nu zelf duur komen te staan. Een rechter oordeelt namelijk dat Trump dan wel moet aantonen dat hij echt zoveel schade heeft geleden. En daardoor zou de BBC inzicht krijgen in de financiën van zijn zakelijk imperium.
0: Oeps.
2: En dat is natuurlijk iets wat meneer Trump eigenlijk helemaal niet wil.
0: Nee, dat is niet handig, denk ik.
2: En Venetië heeft dit jaar ruim 5 miljoen euro opgehaald met het entreegeld van dagjes mensen. Dat is iets nieuws, hè. Je moet nu betalen mocht je daarheen willen, omdat, nou ja, massatoerisme.
0: Ja.
2: Ze verdienen eraan, maar het maakt ook de stad kapot. Zo willen ze dat recht trekken. 5 miljoen dus. Toch wil de burgemeester die prijs verhogen.
0: Want?
2: Heeft niks te maken met gierigheid of hebberigheid, maar met dat de druk hierdoor gewoon nauwelijks is verminderd.
0: Ja, maar ik denk dat mensen er ook €20 voor betalen. 25, precies. 30 euro ook. Dus wat die kan vangen, vangt die natuurlijk ook.
2: Ja, en nu betaal je dus 5 tot 10 euro. Dat is inderdaad dus te laag om mensen tegen te houden.
0: Ja.
2: Daarom gaat het in de toekomst misschien naar €50.
0: Ja, maar zou jij dan zeggen, dan doe ik het niet? Want je komt niet dagelijks in Venetië. Je bent daar in die omgeving.
2: Ja.
0: Dus dan wil je dat ook zien.
2: Ja.
0: En of het nou €10 is of €50. Oké, ik snap als je met een heel gezelschap bent dat het dan uiteindelijk wel in de papieren gaat lopen. Maar ik denk dat, wat is de drempel?
2: Ik denk dat €50 wel gezinnen gaat tegenhouden.
0: Nou ja, misschien
2: en dat snap
0: wel.
2: Ik ook. Want als je €200 kwijt bent en je gaat gewoon met z'n viertjes, jeetje, dan kan je ook een hele dag wat leuks van doen.
0: Nou, de tijd zal het ons leren uiteindelijk.
2: Ja. En van aardappels en uien naar muesli. Een familiebedrijf, een boerenbedrijf uit Reuzel, die maakt voortaan ambachtelijke muesli van zelfgetilde haver. Daarmee wil het bedrijf minder afhankelijk worden van de wisselende opbrengsten wat ze nu hebben met hun akkerbouw. Ze doen alles zelf, van de teelt tot de verpakking. En die muesli ligt inmiddels bij zo'n 25 boerderijwinkels in de Schappen, een beetje daar in de omgeving. En ze zeggen ook, noem het vooral geen granola. Volgens Aniek, die is het begonnen, dat klinkt te hip. En muesli is gewoon ambachtelijk.
0: Precies, gewoon lekker van het platteland. Ik hou van dit soort initiatieven.
2: Ik ook, ik vond het gewoon leuk. En toen dacht ik, ja, gewoon even iets wat je misschien al wel maakt, maar er een nieuw product mee maken, helemaal leuk.
0: Precies, en vooral ook niet te moeilijk benoemen. Gewoon, wat het is, bam.
2: Granola, hou op.
0: Ja. We gaan er zo meteen eventjes naar Christa, onze seksuoloog uit Breda. Die spraken we vorige week al even. Dus ik alvast even een hele kleine waarschuwing.

0: Iglesias en I'm not in love. Nou, ik hoop het wel. Vorige week spraken wij Christa Betts. Ze is seksuoloog in Breda. En ze bevestigde eigenlijk een vermoeden en misschien ook wel een gevoel bij jou. We zijn namelijk in de zomer een stukje geiler dan in andere periodes in het jaar. Nou, toen ontstond eigenlijk het idee om gedurende deze zomerperiode onder het motto: het wordt een bloedhete zomer in de Brabantse slaapkamers, even gewoon een aantal weken wekelijks contact te zoeken met haar. Omdat er natuurlijk heel veel issues op tafel komen in haar spreekkamer. Issues waar iedereen wellicht nog wat van kan leren. Zeg ik het zo goed, Christa, of niet?
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, toch?
1: Dat is goed.
0: Ja, want die geilheid was vorige week een schot in de roos. Maar eens even kijken of dat we hem deze week ook kunnen raken. Want wij zaten te denken, wat nou als je seksleven een beetje in het slop raakt en daar onvrede over is? Is dat een onderwerp dat vaak ter tafel komt in je spreekkamer?
1: Ja, zeker. Want kijk, als je gaat kijken, de relatie de eerste jaren zijn leuk. Hè, je bent verliefd, de seks is leuk. Het is allemaal nieuw. Gaandeweg dan krijg je een verhouding met elkaar. Wordt het heftiger. Je gaat dat opbouwen. Je krijgt ander werk. Je gaat een huis kopen samen of huren. Dus je wordt wat meer gesetteld. Uh-huh. En dat settelen, ja, dat is soms funest voor de seks.
0: Ja, want ze hebben het vaak over 7 vette en 7 magere jaren. Geldt dat ook voor het seksleven of moeten we daar een andere maatstaf langs houden?
1: Ja, ik vind 7 jaar vind ik wel. Ja, sommigen zeggen inderdaad 7 goede en 7 slechte jaren, maar ik denk dat dat voor alles geldt. Op een gegeven moment is inderdaad het nieuwtje eraf. En moet je weer flink werken aan je relatie.
0: Ja, is er ook een doorsnee leeftijd waarop we pieken voor wat betreft het inkakken van ons seksleven? Of is er een bepaalde periode waarna dat gebeurt ongeveer? Dat je daar, zal ik maar zeggen, een beetje op in kunt schalen in de relatie?
1: Nou, het is wel na enkele jaren dat je merkt, oh god zeg, ik mag wel eventjes wat actiever worden in de seks. Dat
0: ja,
1: wel.
0: Ja.
1: En dan, van een leeftijd, het ligt eraan wanneer je die relatie krijgt.
0: Ja.
1: Ik zie mensen van in de 70 die nog een heel leuk seksleven hebben. Dus alles is mogelijk. Maar het ligt er wel aan hoe is de communicatie met elkaar.
0: Ja.
1: Want als je goed kan communiceren en je merkt dat de seks minder is, omdat je dat maatjesgevoel met elkaar krijgt, ja, dan moet je toch echt wel eventjes ik wou zeggen, hard aan trekken, maar je moet actiever worden.
0: Ja.
1: Creatiever worden.
0: Nou, ik vind hem wel goed. Ja, precies. Hij past precies in het verlengde van dit onderwerp.
1: Ja,
0: de oorzaken van dat wegzakken van het seksleven, je noemde al even settelen, dat kan wel funest zijn, dat je eigenlijk een beetje voortkabbelt in je relatie. Is dat het of niet?
1: Ja, want de partner is een leuk maatje. Maar ja, je hebt wel meer nodig om seks te hebben dan een maatje naast je.
0: Ja,
1: want dat is gezellig om boodschappen te doen en zo. Maar ja, dan ga jij natuurlijk vragen en ik hoor het aan je.
0: Hoe kun je dat seksleven weer een boost geven, Christa?
1: Ja, nou, vooral door alert te zijn en weer te praten en de ander weer als een leuke sekspartner te zien. Dus wat meer intimiteit. Houden van is leuk, maar daar word je niet geil van.
0: Nee.
1: Dus je zal weer actief moeten zijn in intimiteit, de dingen samen doen. Samen vooral tijd maken met elkaar. Dus al die leuke etentjes met vrienden en zo, dat is allemaal leuk. Maar ja, daar word je niet intiemer van met je partner.
0: Nee, ik denk wel altijd, weet je, je moet ook niet te veel praten in het leven. Soms moet je ook gewoon dingen doen. Daar moet je eigenlijk een soort balans in vinden, denk ik, voor mijn gevoel, of niet?
1: Nou, inderdaad, ja. Want na 8 weken niet verder praten, want dan krijg je discussies.
0: Ja.
1: Daar word je niet warm van. Nee.
0: Zijn het mannen of vrouwen die dit meer ervaren, dat het seksleven een beetje wegzakt?
1: Nou, eigenlijk allebei wel, maar ik hoor toch wel veel vrouwen in mijn praktijk. Ja, dat je eigenlijk merkt zo van ja, hallo, ik wil meer veroverd worden. Ik wil gezien worden door de ander.
0: Ja, je hoort dat ik stil word, hè? Want ik had het namelijk niet verwacht. Ik dacht dat het meer aan de kant van de mannen zat.
1: Nee.
0: Okay.
1: Kijk, ook natuurlijk dat op een gegeven moment de klap er een beetje in is. Maar de vrouwen zitten meer op de emotionele kant. Zo van, ik zou wel wat meer aandacht willen hebben. En die aandacht, dat is wel het begin van seks. De intimiteit.
0: Ja. Hey, sekspeeltjes, is dat een optie? Zou dat helpen of niet?
1: Nou, dat helpt eigenlijk niet als je een beetje in een dip zit met elkaar. Ja, dat is leuk, maar dan moet je al seks hebben. Dus eigenlijk zou ik zeggen, maak als je een leuk seksleven hebt, nog leuker met speeltjes.
0: Ja.
1: En er zijn zoveel leuke dingen. Dus die, als je die gebruikt, dan wordt het nog leuk. En dan blijf je wel wat alerter met elkaar. Dat heb je wel.
0: Is er een groot taboe op seksspeeltjes of niet? Want vinden mensen het ongemakkelijk om erover te praten? Mijn gevoel zegt van wel namelijk.
1: Misschien voor jou.
0: Is dat zo, ja?
1: Nou, de jongeren die zijn er heel makkelijk in. Ja. En ik zie online is er heel veel te koop. Dus online kan je doen. Dat kan heel anoniem zijn. Nee, ik denk dat het steeds minder taboe wordt.
0: Ja.
1: Ja, het wordt heel ook. Veel gebruikt. Jawel, ja. Nee, zeker. Want het is heel leuk. Maar niet alleen voor relaties, hè. Singles is het ook leuk.
0: Ja. De kern van jouw verhaal is eigenlijk een beetje ook wel... Als je voelt dat de klad erin komt... Stel je voor, ik zou bij jou in de spreekkamer zitten... dan adviseer jij mij om sowieso, denk ik, tijd voor mijn wederhelft te maken. Erover te praten. En inderdaad, misschien een keer niet met vrienden af te spreken... maar gewoon met haar iets te gaan doen.
1: Ja,
0: of met hem.
1: Dingen
0: met
1: doen.
0: Ja, precies dat.
1: Lekke dingen doen. Ga samen koken. Weet ik niet veel. De dag doornemen. Hoe was je dag?
0: En hoe kun je het netjes brengen ten opzichte van je partner... zonder dat hij of zij zich gekwetst voelt?
1: Ja, dat is vaak al moeilijk. Hè? Want mensen praten niet over omdat je de ander niet wil kwetsen. Maar zeggen ze al van zullen wij eens even... ik denk trouwens dat we elke keer om de zoveel tijd... weer even moeten kijken van zijn we er nog met z'n tweeën?
0: Mm-hmm.
1: Dus niet wachten tot je geen seks meer hebt... maar regelmatig weer terug laten komen... En als het helemaal niet terugkomt, zeg je dat je dit mist. Dat je de ander mist.
0: Precies. Nou ja, ik hoop dat de mensen die nu luisteren... en een beetje in die situatie zitten, denken... hé, daar kan ik wel mee. Want dat is natuurlijk wel de bedoeling. Volgende week dan hebben we gewoon weer een nieuw heet onderwerp... uit jouw spreekkamer, Christa.
1: Ja,
0: als het goed is. En voor deze week een bloedhete week gewenst. Maar dat gaat het zeker worden, ook qua temperatuur buiten.
1: Ja.
0: Dankjewel, tot volgende week.
1: Hey, doei.
0: Hoi, hoi.
2: Het gezelligste einde van je dag.
3: Afslag Zuid.

0: say goodbye.
1: Dean Lewis, how do I say goodbye? We gaan naar Jasper Stad, want die heeft het nieuws zometeen voor ons. Wat zit erin, Jasper?
2: Ik heb het over de politie in Bergen op Zoom, want die zegt sorry. En ook de gemeente Eindhoven, die heeft per ongeluk 2 fouten gemaakt.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scootme, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
4: Hey, trotse Brabander. Ga naar ikbeneenbrabander.nl.
5: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
6: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
5: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
1: Het is bijna 5:30. Dus even kijken hoe het met de files in Brabant gesteld is. Tim Schaap van de ANWB, goedemiddag.
7: Zeker, goedemiddag. Ja, helaas slecht nieuws. Er komen een paar bijzonderheden bij. Allereerst de A16 nog altijd richting Rotterdam vanuit Breda. File voor de Moerdijkbrug. Ongeveer 20 minuten door die werkzaamheden. Er is 1 rijstrook dicht. Dan een paar grotere problemen. Namelijk die A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Bij Moerdijk is een ernstig ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. Omrijden kan over de Haanvlietbrug, over de A59 en de A29. Want de weg blijft waarschijnlijk nog tot 2:30 vannacht dicht. Dan nog andere zaken, zoals de N612. Die is in beide richtingen ook helemaal dicht. Ter hoogte van Deurne komt ook

0: Door een ongeluk. En dan tot slot nog even kort naar de A58 naar Tilburg. Bij Moergestel is één rijstrook dicht vanwege spoedtransport. Daarom nu 10 minuten in de file en dat begint allemaal bij Best.
1: Dankjewel.
2: Omroep Brabant.
1: Volop zon vandaag in onze provincie. 27 tot 30 graden lokaal. Zomers warm vannacht en dan blijft het nog lang zacht met minima rond de 17 graden. Morgen en donderdag wordt het nog warmer. Lokaal zelfs rond de 35, misschien wel 36 graden. En vanaf vrijdag iets minder heet, maar wel veel zon en nog altijd ruim 25 graden. En voor nieuws gaan we naar Jasper Stad.
3: Goedemiddag. De politie in Bergen op Zoom zegt sorry omdat ze niet hebben ingegrepen. 2 weken geleden belde een jongen van 13 de politie omdat hij zou zijn mishandeld door een man. Aan de telefoon vertelde de agent dat er niemand naar hem toe zou komen omdat er nou eenmaal geen agent beschikbaar was. De jongen moest maar later met zijn ouders naar het bureau komen. Dit verdient geen schoonheidsprijs, zegt de politie er nu over. Schepen hebben last van de lage waterstanden. Door het droge en hete weer van de laatste tijd is het waterpeil flink gezakt. Ook in de Brabantse Maas. Dat merken ze bijvoorbeeld in de haven in Gave.
4: De mensen vanaf Maastricht die nou naar België zouden willen, daar haken ze af.
5: Daar is geen water meer.
4: Nee, dat veel minder. En dat zie je natuurlijk ook al op de Rijn. Dus eigenlijk Duitsers vanaf Frankfurt die komen al niet meer. Je kan niet naar Frankrijk.
3: Ja, verschillende vakantieplannen vallen daarmee in het water. En voorlopig blijft het waterpeil door de hitte en droogte ook zakken. ProRail werkt tot volgende week zaterdag aan het spoor tussen Breda en Tilburg. En daardoor rijden er voorlopig geen treinen op het traject en moet je met een stop- of snelbus. ProRail die vervangt onder meer de spoorstaven en dwarsliggers. Frankrijk heeft een nieuwe bondscoach. Oud-voetballer Zinedine Zidane volgt DJ Deschamps op. Het is pas zijn tweede baan als trainer van Zidane. Hiervoor werkte hij een tijd lang bij Real Madrid, vertelt NMS-commentator Ragnar Niemeyer.
6: 3 keer won hij daar de Champions League en 2 keer het kampioenschap van Spanje. Er valt voor Zinedine Zidane, die een droom ziet uitkomen naar eigen zeggen, heel veel te winnen op het EK in Engeland over 2 jaar.
3: Ja, want Zidane stuurde eerder al een open sollicitatie omdat hij deze baan als bondscoach echt wil. Hij heeft een contract voor 4 jaar getekend. In Eindhoven blijken wat wegwerkers toe aan vakantie. Op 2 plekken ging het per ongeluk mis.
7: Ja, daar klopt niks van. Nee.
8: Wat het, hè?
7: Waarlijk en dom. Denk ik. Ja, dat is niet over nagedacht.
3: Ja, wat is er nou aan de hand? Op de weg zijn met witte verf pijlen neergezet, maar die wijzen precies de verkeerde kant op. Daardoor zeggen de borden boven de weg wat anders dan de pijlen op de rijbaan.
1: Oh jee.
3: En dat levert niet bij. Ook Wilhelminaplein bleek lastiger te spellen dan gehoopt.
9: Wilhelminaplein?
8: Lees eens goed.
9: Wilhelminaplein. Heel dom. Heel erg dom.
3: Ja, op het straatnaambord mis bij Wilhelminaplein net 1L staat er Wilhelminaplein. Nou, de gemeente belooft alle foutjes zo snel mogelijk op te lossen.
1: Ja, niets menselijks is ons vreemd, toch? Hè? In dit geval daar ook. Ja,
3: toch denk ik altijd wel een beetje.
1: Slordig, hè?
3: Ja. Staat er niet alleen, toch?
1: Nou, weet je, ik vind zo'n bord vind ik ook, dat is een slordig punt. Maar die pijlen, dan denk ik, je bent daar pijlen op het wegdek aan het spuiten. Je ziet de situatie ook.
10: Precies.
1: Je denkt, oké, maar dan...
10: Valt direct op.
1: Ja.
10: Als je de foto ziet, dan denk je, ja, dit klopt direct niet.
1: Nee.
10: Zo'n letter kan je nog vergeten. Dat kan me misschien nog voorstellen dat je brein leest eroverheen, want die weet wat er moet staan. Maar die pijlen...
3: Ik ga de wegwerkers wel even verdedigen, want de situatie daar, de verkeerssituatie is gewijzigd.
1: Ja.
3: Dus vroeger stonden de pijlen inderdaad wel die kant op de weg.
1: Okay.
3: En zij moesten het de andere kant ineens opverven. Dus waarschijnlijk hebben zij gedacht, oh, dat moet gewoon... Hè,
1: dat is altijd zo, dus dat doen we nou ook weer.
3: En die borden kloppen niet, dus die borden zullen wel vervangen moeten worden.
1: Ja, ja.
3: Het was andersom.
1: Ah,
3: de borden waren al vervangen, maar de pijlen op de weg moesten nog.
1: Goed deze context. Dankjewel, Jasper. We gaan er zo meteen een spelletje spelen. We hebben, we zeggen nog niet wat, maar we hebben wel bijzondere prijzen. Echt bijzondere
10: prijzen.
1: Lekkere prijzen, bijzondere prijzen. En je kunt zo meteen meedoen met het spelletje door ons te sms'en. Als het goed is, heb je het telefoonnummer in je telefoon staan. 06-573-28203. Geen app, maar een sms. Ik leg je zo meteen uit hoe je kunt winnen. En we spreken natuurlijk onze vrienden van Weerplaza, want het wordt alleen maar warmer en warmer de komende dagen. Maar hoe warm, dat hoor je zo meteen na EG Daily. Say it!

0: Jaren 80 op de radio, EG Daily. If you want my love, say it, say it. Het najaar hebben we ook weer het gevoel van de jaren 80. Dan gaan we een hele week terug naar dat prachtig mooie decennium. We gaan nu naar Jeroen Helfrink, die is van Weerplaza. Dag Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ronnie.
0: Ik denk dat jij veel vrienden maakt in deze periode. Of misschien ook wel weer niet, want sommige mensen vinden het te warm weer. Dat hoor jij ook vaak, denk ik.
1: Ja, het is nooit goed als weerman. Er zijn altijd mensen die klagen.
0: Ja, dat is waar.
1: Dan is het weer de zon die te fel is. Of het is weer te warm, is het weer te koud, is het weer te droog, is het weer te nat. Nou, et cetera.
0: Laten we even naar de feiten gaan. Want het was vandaag een prachtige dag eigenlijk wel. Lekker blauw, het was droog, temperatuur prima. Het wordt nu wel een stukje warmer de komende dagen.
1: Ja, het was vandaag eigenlijk al tropisch in Brabant. Oh. Met temperaturen over de 30 graden. Brabant is zo'n beetje de warmste provincie op dit moment van het land. Met nu 30,3 op Woensdrecht en op Eindhoven. Ook in Gilsrijen 30 graden. Dus ja, het is op een top zomer. En ja, je zei het al, het wordt nog warmer. Maar eerst hebben we komende nacht nog minima te pakken van 17 tot 20 graden. Ja, echt wel een warme nacht ook wat dat betreft. En morgen temperaturen van 33 tot 35 graden.
0: Is dat ook de piekdag voor deze week?
1: Ja, dat wel. We hebben de piek gelijk te pakken morgen. Maar de dagen daarna is ook nog steeds flink warm hoor. Met temperaturen op donderdag tot 32 graden. En vrijdag nog 28 graden.
0: En als we dan het weekend er nog even bij pakken, hoe zit dat dan?
1: Nou, zaterdag en zondag veel zon. Temperaturen tussen 25 en 30 graden. En na het weekend gaan we weer naar 30 graden. Of nou, daaroverheen zelfs.
0: Nou, conclusie, het blijft gewoon warm. Zomer,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, het wordt iets minder heet.
0: Iets minder, ja, dat. Hey, dankjewel, we zijn weer bij en tot de volgende weer, Jeroen.
1: Is goed, hoi, hoi.
0: Ja, het is tijd voor een leuk spelletje. En dat spelletje heeft eigenlijk alles te maken met datgene wat er op deze dag 83 jaar geleden gebeurde. 83 jaar geleden. 1943 hebben we
2: dat. Ja, dat is lang geleden.
0: Lang geleden. Op 28 juli werd toen namelijk IKEA opgericht. Ja, wie kent het niet?
2: De IKEA.
0: Je hebt toch, iedereen heeft toch iets van IKEA in huis, denk ik? Of
2: ja, dat moet toch?
0: Bijna wel. Ja. Lijkt me sterk dat er huis... Nou ja, dat zullen er best zijn. Maar ik denk dat heel veel huis... Nou, als ik percentage... Ik denk
2: wel 89%.
0: Ja, ik ga zelfs voor 90. Ja. Ik zit nog een tikkie over. Nou, IKEA werd toen opgericht, dus 83 jaar geleden. Dat werd gedaan door Ingvar Kampra.
2: Wie kent hem niet?
0: Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Hij was toen pas 17 jaar oud.
2: En, dat heb ik wel eens gehoord, ja. Ja, dat hij zo jong was.
0: Jong gastje. Ja, en de IKEA is vernoemd naar de initialen van de oprichter. Dus Ingvar Kampra. Dus I en de K.
2: Ja?
0: En dan vervolgens ook nog de boerderij waar hij opgroeide. Dat was, ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek. Elmtracht.
2: Okay,
0: dus
2: ja?
0: De E was dat. En dan heb je nog de A. En de A is van Angoyart. Dat is het nabijgelegen dorp waar die woonde.
2: Okay.
0: En zo is uiteindelijk IKEA ontstaan. Begin verkocht de winkel huishoudelijke artikelen. Zoals pennen, portefeuilles, fotolijsten. Ja, en inmiddels is deze Zweedse woonwarenhuisketen tegenwoordig actief in meer dan 60 landen. En misschien heb jij er ook wel gewoon eentje om de hoek. Dat zou zomaar kunnen. IKEA staat natuurlijk bekend om de meubelen, de kasten die je zelf in elkaar moet zetten. Maar ook om zijn Zweedse balletjes en de hotdogs. Toch?
2: Ja, en de softijsjes.
0: En de softijsjes, inderdaad. Ja. Want geen bezoek aan IKEA zonder dat je, hoor ik maar zeggen, even een hotdogje naar binnen douwt. Nou kosten die hotdogs kosten ook helemaal niks. Volgens mij zijn ze een eurotje of zo
2: betaald. Ja, wat
0: betaald.
2: Is dat toch? Hoe dat kan
0: slaat
2: dat,
0: helemaal nergens op. Ik heb er eens eventjes onderzoek naar gedaan. En er is een neuromarketeer die heeft precies verteld hoe dat nou zit.
2: Okay.
0: Hij zegt dat hebben ze expres gedaan. Want dan doel ik dus eigenlijk op de dingen die je na de kassa kunt kopen.
2: Ja,
0: dus heb je afgerekend en dan kun je voor een prikje kun je een hotdog kopen of een ijsje, wat jij al zei, of een milkshake. Nou, waarom doen ze dat? Als je net namelijk een behoorlijk bedrag hebt afgetikt bij de kassa, voor je meubels, dan schrik je natuurlijk een beetje, denk je, ja. Is dat aardige. Maar als je vervolgens wat lekkers kunt kopen, voor bijna niks, een euro dus, dan is je laatste aankoop een goede.
2: Ja.
0: En voor je gevoel, in elk geval, is dat dan precies datgene wat je bijblijft.
2: Jemig, wat goed,
0: het laatste moment gewoon. Dus ze hebben daar echt serieus over nagedacht.
2: Super
0: je hebt
2: slim.
0: Misschien €2000 betaald voor alles wat je in die winkel hebt gehaald, maar je kunt nog even een hotdog halen voor een euro.
2: Precies, die was bij €1.
0: Goeie winkel! Nou ja, daar is dus echt wel serieus over nagedacht. Nou, dachten wij, misschien moeten we gewoon eens even een leuk spelletje doen. En daarvoor kun je dus in dit geval de sms gebruiken. Niet de WhatsApp, hè, want die doet het. De sms.
2: Die doet het niet, nee.
0: Het nummer is hetzelfde, 06-573-28203. En we zien dat steeds meer mensen die ook gevonden hebben. Dus doe vooral even mee. Ik ga zometeen 3 namen van artikelen noemen. En voor 2 artikelen geldt IKEA. En voor één artikel geldt IKEA nee. Dus één van die drie is geen IKEA-artikel.
2: Ah, fraudeur.
0: Ja, dus alleen de vraag is, welke van de drie? Ze hebben natuurlijk allemaal rare namen altijd daar. Ja. Dus ik hoop ook dat ik ze goed uitspreek. Welke van de volgende drie artikelen is geen IKEA-artikel? En ik denk dat het toch wel een beetje gokken wordt. Maar misschien herkennen ze wel.
2: Misschien hebben we echte fans, die weten alles.
0: Nou, de eerste, de Storsint.
2: Storsint.
0: Dus okay. Dat is artikel 1. Ja. Storsint. Artikel nummer 2. De Fruset.
2: Oké, Fruset.
0: Zou dat een IKEA-artikel zijn? Ja of nee? En artikel nummer 3. De Beutel.
2: De Beutel. Ja, ik vind het alle drie wel passen. Maar
0: dat is zeker. Hè? Maar één van die drie is dus IKEA nee. En de andere twee zijn IKEA. Ik noem ze nog eventjes op. 1. De Storsint. 2. De Fruset. En 3. De Beutel. Welke van die drie is geen IKEA-artikel volgens jou? We geven een anti-stress Brabobolide weg, Marjolein. En wij dachten, het zijn IKEA.
2: En dat moet erbij.
0: Holdok doen we erbij.
2: Ja,
0: en IKEA Holdok en de Zweedse balletjes.
2: Ja,
0: dus echt wel een vet prijzenpakket, letterlijk en figuurlijk. Een dik prijzenpakket. Wil je dat winnen? Moet je mij even vertellen welke van de volgende drie artikelen dus geen IKEA-artikel is? De Storsint, de Fruset of de Beutel? Nou, even een sms'je sturen naar 06-573-28203. En misschien spreek ik je zo meteen. Zou ik kei leuk vinden. Dus even sms'en welke van de drie volgens jou geen IKEA-artikel is. En dat kun je doen door gewoon 1, 2 of 3 te hebben. Dat vind ik meer dan voldoende. En gokken mag ook, hè. Wie weet ben jij zo meteen een winnaar hier zo. Doe even Bruno Mars. Lekker.

0: Ja, die gaat in mijn stemlijstje voor de top 900 deze. Echt heerlijk. Bruno Mars, On My Soul. Ik heb Hermine aan de lijn. Dag Hermine, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt ook wat spul van IKEA in je huis, of niet?
1: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, alleen een bed, verder is niks.
0: Maar wel iets dus, je hebt er wel iets van.
1: Ik heb wel iets, ja.
0: En ligt het een beetje lekker of is dat vervanging toe?
1: Ja, zeker.
0: Nou, je klinkt in ieder geval heel uitgerust, dus ik ga ervan uit dat je een goede nachtrust achter de rug hebt.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Hey, 83 jaar geleden werd IKEA opgericht, ik heb het verhaal net al verteld. En ook dat trucje met die Zweedse, of met die hotdogs en met die ijsjes en met die milkshakes aan het einde. Weet je wel dat je dat voor habbekrats kunt scoren om maar de pijn van je kassabon eigenlijk een beetje te verzachten en misschien wel te vergeten. Want dat is het laatste wat je is bijgebleven voordat je de winkel uitloopt. Denk je, ik heb wel 2000 euro afgerekend voor mijn spullen, maar ja, ik had een ijsje nog voor een euro.
2: Ja, dat is
0: een fijne winkel.
2: Kom nog
0: een
2: keer terug.
0: Oh, dus een neuromarketeer die daar een heel onderzoek aan heeft gewijd. Dus dan gaan we daar maar eventjes vanuit. En ik zei al, het is leuk om een spelletje te doen, want het is vast heel herkenbaar. Of misschien ook wel niet. IKEA of IKEA-nee in dit geval. Drie artikelen waarvan er eentje dus niet tot het assortiment behoort van IKEA. Ja, en de vraag is, welke van de drie is dat? De eerste was, even kijken, Storsint, zei ik, hè?
2: Ja, Storsint.
0: De tweede is Fruset. En de derde was Beuto.
2: Dat vind ik wel het leukste. Ja.
0: Beuto. Hermine, welke van die drie is volgens jou niet een artikel dat verkocht wordt bij die IKEA?
1: Ja, ik heb gegokt op drie.
0: Waarom heb je daarop gegokt?
1: Ja, omdat die andere klonken nog wel interessant, maar deze vond ik dan een beetje lastiger.
0: Oké, die vind je niet zo geloofwaardig eigenlijk.
1: Nee.
0: En wat zou dan volgens jou een Storsint kunnen zijn?
1: Ik denk dat een kast is.
0: Een kast, nee, dat is niet goed. Het is gewoon een glas waar je uit kunt drinken, maar je hebt het wel goed. Want die hebben ze dus bij IKEA. Wat is dan volgens jou een fruset?
1: Een fruset, dat is een bijzondere lamp.
0: Nee, dat is niet goed. Het is een fauteuil. Dus die zit inderdaad ook in het assortiment van IKEA. Betekent dat Beuto er dus niet in hoort. En jij weer wel. Dus altijd op je gevoel vertrouwen. Dat zie je wel weer, hè?
1: Dat blijkt, ja.
0: Maar stel je nou voor dat Beuto wel een product had moeten zijn. Wat had het dan moeten zijn volgens jou?
1: Nou, dan was het volgens mij iets van beddengoed geweest of zo.
0: Gaan we bij deze doorgeven aan ze. Dat beddengoed, Beuto, beddengoed, dat begint ook met een B.
1: Ja, daarom.
0: Dat is de logica. Nou, jij bent zojuist eigenaar geworden van de enige echte anti-stress Brabobolide. En ja, in het kader van deze IKEA-quiz kunnen we het natuurlijk niet laten om je ook gewoon een lekkere IKEA hotdog te geven. En wat lekkere Zweedse balletjes! Blijf even aan de lijn, dan fixen we alles. En leuk dat je even onze kandidaat was. En nog een hele mooie avond gewenst.
1: Nou, dankjewel voor jullie hetzelfde.
0: Dankjewel.
1: Gaan
0: doen.
1: Hoi, hoi.
0: Die is leuk, Hermine. Ik vind ze leuk.
2: Heerlijk.
0: Uit Ulvenhout komt
2: ze vandaan.
0: Hey, we hadden nog een openingsjingle staan die gemaakt is door AI.
2: Die is ook heel bijzonder.
0: Die was echt nou vooral. Hij was heel bijzonder. Luister even mee. Zo. Nou. Heftig ook dit, hoor.
3: Ze zijn weer op je radio. Are you ready?
0: No.
3: Let's go.
0: Elke dag vragen we onze AI-muziekgenerator om iets te maken. Nou, dit was het resultaat van vandaag.
2: Een soort afslag uit de musical, dit.
0: Maar wel een applausje voor de AI-muziekgenerator. En nu bergen we hem gewoon op. Hebben we nog Tina Turner en Rod Stewart voor je richting 6?

0: Zo, die Hermine zegt uit Hilvenhout, die heeft echt wel haar geluksdag vandaag. Jongen, jongen, jongen, antistress Brabo-bolide gescoord. Maar ook nog eens even een hotdog van Ikea en Zweedse balletjes. Dat kan haast ook niet anders natuurlijk op de dag dat exact 83 jaar geleden Ikea werd opgericht. Wij vonden het leuk om even een Ikea of Ikea-nee-spel te doen. Nou, Hermine was in dit geval de winnaar. Zometeen na zessen nog een uurtje afslag uit. Straks hebben we nog een muziek-APK'tje waarbij je input natuurlijk wenselijk is. Hè. We willen heel graag weten of het liedje dat je straks van ons te horen krijgt door jou wordt goedgekeurd of wordt afgekeurd. En verder gaan we straks ook nog even proberen te schakelen richting Gabrielle Dekkers. 17 jaar was ze toen ze vertrok vanuit Rosmalen naar het grote Amerika om daar te studeren en te gaan voor een succesvolle tenniscarrière. Maar nu, 8 jaar later, is het toch allemaal net even anders gelopen. Ze is hartstikke succesvol in een sport, maar niet in tennis. Wat voor sport wel en hoe ze dat allemaal beleefd heeft, dat hoor je zo meteen als je de radio aanlaat na 6 uur.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
9: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat? Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust. 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dan voor de verkeersinformatie naar Tim Schaap van de ANWB. Tim, goeie avond.
4: Hey, goeie avond. Hallo, hallo. Ja, helaas wel met wat slechter nieuws. Want op de weg zijn er een paar bijzonderheden om bij stil te staan. Letterlijk en figuurlijk. Op de A17 vanuit Roosendaal. Een probleem bij Moerdijk. Een ongeluk met 3 vrachtwagens. Een ernstig ongeluk. Rijkswaterstaat verwacht dat dit tot in de nacht gaat duren. De weg is daar volledig dicht. En je kunt omrijden via de Haanvlietbrug over de A59 en de A29. Daar in de regio ook al problemen op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 10 minuten door wegwerkzaamheden. Je hebt daar 1 rijstrook minder. Dan een ander ongeluk. De A58 naar Tilburg vanuit Eindhoven komt er nieuw bij Moergestel. 1 rijstrook is dicht. Vertraging is 20 minuten. En tot slot nog even langs de N612. Daar is de weg in beide richtingen dicht. Tussen Deurne en Helmond. Dat komt daardoor een ongeluk. Het is niet bekend hoe lang het daar gaat duren.
3: Dankjewel weer. En sterkte als je in een van die files staat natuurlijk. Hou de radio aan. Dan kun je zometeen luisteren naar een klassieker uit de jaren 80. Van de dames van Pointer Sisters. Automatic komt eraan. En ik heb ook Calvin Harris en Rag & Bone Man met Giant.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Odido. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
11: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje lang charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
10: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
12: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
13: Dit is Omroep Brabant.

0: 80 disco van de dames van Pointer Sisters en Automatic.
1: Omroep Brabant.
0: Zometeen naar een paar oude rotten in het vak. De Rolling Stones, die ook maar met een nieuw spul blijven komen. Jealous Lover is een nieuw liedje. Dat hoor je zometeen. Maar eerst naar Marjolein, want die praat je bij.
2: Na de aanslag op de Pride in Berlijn is duidelijk geworden hoe groot de uitdaging voor veiligheidsdiensten is. In Duitsland worden ruim 400 mensen gezien als een islamistische bedreiging. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride in Berlijn stond ook op die lijst. Maar volgens experts is het onmogelijk om al die mensen voortdurend in de gaten te houden. Daarom moeten veiligheidsdiensten steeds inschatten wie op dat moment de grootste dreiging uitgaat. Ook in Nederland zijn volgens de AIVD honderden mensen een bedreiging.
0: Ja, we hadden het er straks samen even over, hè? Ja. Stel je nou voor, want er worden ongetwijfeld een heleboel mensen gemonitord, ook naar aanleiding van die Pride die komend weekend in Amsterdam is.
2: Ja.
0: Ook met datgene wat er natuurlijk in Berlijn gebeurd is. Hoe gaat zoiets? Hè? Je gaat dan een beetje hardop nadenken. Dan denk ik, als ik dan, zal ik maar zeggen, in zo'n organisatie zou zitten die dat soort mensen moet monitoren. Je gaat natuurlijk, waarschijnlijk ga je op social media kijken. Wat doen mensen voor uitingen?
2: Ja, en ook wel in privéchats, denk ik, dat je in mag. Ja.
0: Is dat gevaarlijk? Uiteindelijk denk ik ook dat je een nummer kunt achterhalen van iemand die dat een hoop viezigheid spuugt, hè, op social. Ja. En dat je dan misschien ook wel gewoon gaat kijken van, oké, waar is die persoon op dit moment? Hij woont normaal gesproken in, weet ik veel, Enschede. En hij gaat nu langzaam richting Amsterdam. Terwijl hij de afgelopen week dit soort rare uitlatingen heeft gedaan. En de periode daarvoor ook.
2: Ja.
0: Die moeten we eens even. Ik denk dat het zo, geen idee, ik ben hardop aan het nadenken.
2: Ja, ik weet het ook niet, het zou heel goed kunnen. Het is best interessant om eens een inkijkje te krijgen.
0: Nou, dat lijkt me inderdaad waanzinnig interessant, maar dat gaan ze natuurlijk nooit vertellen.
2: Dat mag niet.
0: En dat hoeft ook niet.
2: Maar. Dat is ook zo. Dan ander nieuws, heel leuk nieuws. Een monumentaal pand in het hart van Uden wordt namelijk omgebouwd tot een boutique hotel. Villa Lieve Vrouwen, zo gaat het heten. Het opent in oktober met 17 kamers in een bijna 200 jaar oud rijksmonument. De blikvanger is de hotelkamer van slechts 8 vierkante meter. Misschien wel de kleinste van Nederland.
0: Hoppa.
2: Heel erg leuk. En een nieuw passagiersvliegtuig heeft een bijzonder wereldrecord gevestigd. De langste non-stop vlucht ooit. De Airbus A350 vloog 24 uur en 24 minuten. Ze gingen van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk en legden daarbij meer dan 23.000 kilometer af. Het toestel is ontwikkeld voor Qantas. Die wil volgend jaar namelijk gaan vliegen tussen Sydney en Londen zonder tussenstop.
0: Oké.
2: Dat moet een vlucht worden van 22 uur.
0: Dus iets korter, dus dat gaan ze dan halen in principe.
2: Dat moet lukken, want ze kunnen 24.
0: Ja, of ze moeten al een enorme tegenwind hebben natuurlijk, waardoor ze meer brandstof verbruiken, dan zou het misschien wat lastiger worden.
2: Ja.
0: Maar zaten hier mensen in, passagiers, of was dit gewoon een soort testvlucht?
2: Nou, dat weet ik eigenlijk
0: niet. Ik denk dan, als ze naar Toulouse vliegen, want volgens mij zit daar de Europese vestiging van Airbus, dat het dan misschien wel gewoon een soort van uitprobeervluchtje was.
2: Nou, ik zie wel op een foto heel veel mensen niet vol genoeg voor een volle kist.
0: Ja?
2: Ik denk dat er heel veel mensen van het bedrijf gewoon mee. Ik zie iedereen ook heel mee met stropdasjes. Hoe noem je dat?
0: Stropdasjes.
2: Dasjes en jasjes.
0: Bombo's eigenlijk.
2: Bombo's.
0: En ze zitten ook allemaal aan de drank waarschijnlijk daar.
2: Precies,
0: op kosten van
2: champagne te drinken. Potverdorie.
0: Maar wel vet, 24 uur alhoewel. Hè, ik zou die mensen willen ruilen, 24 uur in de lucht.
2: Goeiedag. Ja, aan de andere kant, in één keer van Europa naar Australië is ook wel handig hoor.
0: Je bent er dan wel gewoon in één keer, toch? Wij gaan zometeen niet naar Toulouse. We gaan ook niet naar Melbourne. We gaan eens kijken of dat we zometeen...

0: Rolling Stones gaan al jaren mee en ze blijven gewoon lekker meegaan. Dit was Jealous Lover, de nieuwe single van ze. Ja, als ze 17-jarige, moet je voorstellen, als 17-jarige in het vliegtuig stappen naar Amerika om daar te gaan studeren en verder toe te werken naar een profcarrière als tennister, helemaal in je uppie. En dat is precies wat Gabrielle Dekkers uit Rosmalen heeft gedaan in 2018. Nou, ondertussen woont ze daar dus al jaren, heeft ze haar studie afgerond, een master gevolgd, maar ja, soms loopt het in het leven net even anders dan dat je van tevoren bedacht had. Ze werd namelijk een soort van verliefd op een voor ons nog redelijk onbekende sport. En niet zonder verdiensten. Want laatst won ze namelijk in Rome nog het Europees kampioenschap. En als het goed is, hebben wij contact met de United States of America. Gabrielle, goeie avond voor ons en voor jou goedemiddag volgens mij, hè?
1: Ja, dat klopt. Goedenavond.
0: Hi. Want jouw leven is dus nog steeds op dit moment gaande in Amerika. Waar zit je nu op dit moment?
1: Ik zit op dit moment in Louisiana.
0: Louisiana, en het is daar de middag, dus beginmiddag.
1: Ja, beginmiddag, 35 graden, heel warm.
0: Oh, lekker. En je hebt ook nog steeds de zachte G, hoor ik. Die ben je nog niet kwijt.
1: Nee, die ben ik nog niet kwijt.
0: Heerlijk. Hey, je ging daar naartoe, naar Amerika, voor een tenniscarrière. Je bent wel prof geworden, maar niet in het tennis. Waarom is dat plan eigenlijk veranderd? Waarom is het geen tenniscarrière geworden?
1: Goede vraag. Nou, eigenlijk na de middelbare school Atheneum had ik twee opties. Of blijf ik in Nederland, ga ik fulltime tennissen. Blijf ik in Nederland, ga ik fulltime studeren. Of kan ik de combi doen. En dat is mogelijk in Amerika. Dus op die manier ben ik in Amerika beland. En toen ik na 4 jaar klaar was met mijn studie en tennis, nog een master gedaan. En was ik toch wel een beetje op zoek naar wat zekerheid in mijn leven. Dus vandaar dat ik ben begonnen met werken. En ja, altijd wel hartstikke sportief gebleven. En ik miste ook een beetje competitie, moet ik zeggen. Naast 40 uur gewoon op een kantoor zitten. Dus toen ben ik in aanraking gekomen met pickleball.
0: Ja, maar je hebt pickleball, je noemt het al eventjes, maar je tennis. Komt dat dan, zal ik maar zeggen, omdat je daar uiteindelijk gewoon minder tijd in hebt gestoken, omdat je zekerheid zocht in de vorm van een baan en minder tijd in hebt kunnen steken? Of had het een andere oorzaak dat je het links hebt laten liggen?
1: Nee, dat is eigenlijk wel goed verwoord. Ik wilde gewoon wat zekerheid en... En tennis is gewoon een hele lange weg om daar echt de top van de wereld te halen.
0: Ja, dat is hartstikke lastig natuurlijk. Maar pickleball, je noemde het al eventjes. Wat is dat precies?
1: Nou, het is eigenlijk een combi van verschillende racketsporten. Je hebt padel, tennis, pingpong, squash. Het is wel echt een eigen aparte sport. Maar het heeft wel van alle andere racketsporten wat weg. Het is een kleine veld, een plastic bal met gaten erin. Uh-huh. En je speelt voornamelijk dubbel en mix. Je kunt ook singelen. En het is eigenlijk een hele dynamische en sociale sport.
0: Ja, goed om, zou ik maar zeggen, lekker te bewegen. Dus het begint ook een beetje deze kant op te waaien, begreep ik. Ook in Brabant begint het een beetje te borrelen. Hoe groot is het in Amerika, pickleball?
1: Ontzettend groot. De afgelopen 3 jaar de snelst groeiende sport in Amerika. En inderdaad, nu ook in Europa wordt het steeds groter. In Europa heeft natuurlijk padel. En wat padel is in Europa, is hier eigenlijk pickleball.
0: Ja.
1: En hier is padel heel langzaam aan het opbloeien. En in Europa is pickleball heel langzaam aan het opbloeien. Maar het is hier ontzettend groot. Er zijn hier meerdere parken, je hebt geen membership nodig. Iedereen speelt met elkaar, alle leeftijden. Ik kan vanavond naar een park toe rijden en er zullen daar 40, 50 man zijn die aan het spelen zijn.
0: Oh, echt waar. En als in Amerika iets heel groot is, dan betekent dat ook dat het populair is en dat er misschien ook veel geld in omgaat en dat je er veel geld in kunt gaan verdienen. Misschien wel meer als in tennis, of is die balans toch nog eventjes anders dan dat ik in mijn hoofd heb nu?
1: De echte top kan er absoluut het brood mee verdienen. Het is natuurlijk nog wel iets... Het werkt iets anders omdat er verschillende levels zijn in pickleball. Mm-hmm. En iedereen speelt het, 60-jarige, 20-jarige, maakt niet uit. Dus de weg naar de top is misschien iets korter dan in tennis.
0: Ja.
1: Maar als je echt top 20 van de wereld staat, dan hoef je er niet naast te werken. Nee, dat is niet waar.
0: Is dat je doel?
1: Nou, wat ik zeg, ik hou dus van de zekerheid. Dus ik hou ook wel van mijn fulltime baan. Dus voor nu wil ik het nog heel graag naast doen.
0: Ja.
1: Maar wie weet wat de toekomst brengt.
0: Want wat doe je voor werk?
1: Ik werk op een universiteit in het atletische afdeling, in de business office. Ik ga eigenlijk over de financiën van alle universiteitsteams. En dat vind ik ook hartstikke leuk. Dus het blijft toch een beetje de combi sport en studie.
0: Ja, toch een beetje in die sport. Maar ja, weet je, ik noemde het straks ook al. Je bent in Rome geweest, EK gewonnen. Was dat voor Nederland dan?
1: Ja, dat was met het Nederlands team. En dat was, ja, was super ervaring.
0: Hoe gaat dat dan? Want jij zit in Amerika, maar je kunt dan gewoon opgeroepen worden voor het Nederlands team. Want ze denken, nou, daar zit er een met ervaring, die moeten we hebben.
1: Nou ja, het Nederland zelf heeft natuurlijk nog niet zo heel veel spelers. En ze willen Beukel wel groter laten worden. Dus ze hebben een bondscoach aangewezen. En de bondscoach heeft via de resultatenwebsite, die internationaal is,

0: Het is ook wel gewoon echt dat je denkt van oké, 8 jaar geleden stapte jij in dat vliegtuig en je bent nu daar nog steeds. Omdat je het ook heel leuk vindt. Ik denk dat je daar ook een beetje je thuis hebt nu, of niet? Of zie ik dat verkeerd? Of kom je nog terug naar Brabant, denk je?
1: Ja, weet je, Brabant blijft altijd thuis. Maar ik voel me hier ook heel erg thuis. Ik heb hier wel in verschillende staten al gewoond de afgelopen 8 jaar. Dus ik ben ook alweer goed in het opbouwen van nieuwe contacten. Ja, mijn hart ligt nog wel in Brabant, maar ik voel me hier ook zeker thuis.
0: Ja, wat mis je het meeste uit onze prachtige provincie?
1: Oh ja, ik zal dan toch wel mijn ouders en mijn zusje moeten zeggen.
0: maar dan komt, wat komt er dan?
1: Nou, frikandel speciaal is ook wel lekker.
0: Ja, ik snap wel dat je dat mist, want dat is ook wel iets, weet je, al ben ik maar een week of 3 in Frankrijk geweest, als ik terugkom, frikandel speciaal, hoppakee, en dan ben ik maar 3 weken weg. Ja. En jij zit al 8 jaar in Amerika. Hey, ik vond het waanzinnig leuk om je gesproken te hebben, Gabrielle. We wensen je heel veel succes en laten we vooral ook contact houden. En als er ontwikkelingen zijn, give us a call, zou ik bijna willen zeggen.
1: Nou, hartstikke leuk. Hartstikke bedankt.
0: Succes daar. En vertel dat Brabant keigezellig is tegen die Amerikanen.
1: Dat zal ik doen.
0: Ja. Houdoe, hè.
1: Hoi.
2: Keigezellig en altijd bij je.
3: De zon door je speakers.

0: De mannen van Doe Maar nog even lekker op de radio. En het is altijd, ja weet je, het nodigt uit tot meezingen. Belle Helene was er een uit die jaren 80. Het is 6:30, we gaan richting het nieuws. Nieuws krijg je zometeen van Jasper. Wat zit er in, Jasper?
1: De burgemeester in Geelserijen die maakt zich zorgen. En Madonna-fans worden helemaal gek.
2: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststof kozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
3: Ah, wat een schatje.
4: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
5: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
6: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service.

0: Kunenburg, de elektrospecialist in Nuland Veghel en Rosmalen.
1: Nou, nog even naar Tim Schaap van de ANWB voor de stand van zaken qua files. Tim, hoe staat het ervoor?
2: Ja, op de meeste plekken wel goed hoor. Die file op de A16 die is helemaal opgelost. Die rechterrijstrook die dicht is bij de Moerdijkbrug, kun je nu zonder problemen langs. Nog steeds een groot probleem op de A17 vanuit Roosendaal. Is de weg helemaal dicht bij Moerdijk. Er is een ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De weg blijft waarschijnlijk nog tot 2:30 vannacht dicht. Tot die tijd kun je omrijden via de Haanvlietbrug. Volgt dan de A59 en de A29. En ook nog steeds dicht de N612. In beide richtingen afgesloten tussen Deurne en Helmond door een ongeluk. Daar word je lokaal omgeleid.
1: Dankjewel en tot de volgende, Tim.
2: Yes, tot de volgende. Hoi, hoi.
3: Omroep Brabant.
1: Lekker zonnig, lokaal nog warm. 28, 29 graden op dit moment vannacht. En vanavond dan blijft het nog zacht met minima rond de 17 graden. Morgen en donderdag wordt het een stukje warmer. Lokaal zelfs 35 graden. En vanaf vrijdag iets minder warm. Maar nog steeds altijd lekker zonnig. En een temperatuur rond de 25 graden. Het nieuws krijg je van Jasper Stads.
4: Goedenavond. In Geelse Rijen zijn ze niet heel blij met de plannen van Defensie op de basis in de gemeente. De burgemeester doet dan ook een oproep: beperk de herrie van helikopters en zorg dat wonen hier fijn blijft. Defensie wil vaker oefenen en dat kan zorgen voor meer overlast. Toch is dit volgens het leger echt nodig door de wereldwijde spanningen. De politie heeft na Roze Maandag in Tilburg 6 meldingen over mishandelingen binnengekregen. In 3 gevallen denkt de politie dat de slachtoffers werden aangepakt vanwege hun geaardheid. Er is nog niemand opgepakt. Voor PSV staat vanavond de jaarlijkse Lichtstad Derby op het programma. De ploeg van Peter Bos neemt het op tegen stadsgenoot FC Eindhoven. Onze PSV-watcher David Kramer denkt dat vanavond vooral jonge jongens een kans krijgen.
5: Tegen ook een jong FC Eindhoven, want dat ligt ook echt een jong team FC Eindhoven, met de 70-jarige Jan Poortvliet aan het roer, die zijn zoon, junior Poortvliet, 18 jaar, in de selectie heeft. Maar degenen die daar de wedstrijd gaan, die hoeven niet bang te zijn dat ze de grote namen niet gaan zien, want die zullen ook echt wel minuten gaan maken.
4: Waarschijnlijk krijgen veel spelers wat rust, omdat de focus voor PSV vooral ligt op zondag. Dan wordt er gestreden om de eerste prijs van het seizoen, de Johan Cruijffschaal tegen AZ. De Italiaanse kustwacht zet vol in op toeristen die zelf hun eigen reservering bepalen. Vanochtend deed de kustwacht vroeg een rondje langs de kust van Napels en haalde alle stoelen, strandbedjes en parasols weg. Die waren neergezet door mensen die ze in Italië I furbetti del ombrellone noemen, oftewel parasoloplichters. Die proberen op deze manier 's avonds al een goede plek voor de volgende dag te reserveren. In totaal zijn meer dan 40 spullen in beslag genomen en de eigenaren die kunnen een boete van €500 krijgen.
1: Dus eigenlijk handdoekleggers, maar dan met parasolletjes.
4: Met parasols, stoels, koelkast, koelboxen, alles wordt maar neergezet.
1: Oh, vreselijk.
4: En dan de vraag, komt Madonna dit weekend naar Nederland?
1: Wacht even, Marjolein, jij hebt de informatie. Komt Madonna dit weekend naar...
6: Ik weet waarschijnlijk net zoveel als Jasper,
1: Oh, ik denk, jij hebt connecties met haar.
6: Ja,
1: je was helemaal
6: was zo'n feest. Maar ik ben wel enorm aan het duimen.
4: Ja, precies. Er wordt ineens druk over gespeculeerd. Het heeft allemaal te maken met een post die de zangeres zelf deelt op haar social media. Ze plaatst een foto met daarbij in het Nederlands geschreven: ik heb iets waar ik over wil praten. Nou, wat ze hiermee bedoelt, dat blijft allemaal een beetje vaag. Maar de tekst is een letterlijke vertaling van de tekst uit haar laatste single. Madonna gebruikt haar social wel vaker om op een geheimzinnige manier nieuwe projecten en concerten aan te kondigen. Maar mensen reageren onder de post dat ze naar de World Pride in Amsterdam komt dit weekend. Nou, de organisatie in Nederland die wil daar nog niks over zeggen, kan het niet bevestigen, maar ook niet ontkennen.
1: Ja, maar dat zegt genoeg, dat laatste.
4: En
1: toch?
4: Wat wil, ze hebben ineens zelf een vergelijkbare geheimzinnige post gedaan.
1: Nou, één
6: ja?
1: En
6: wat
1: één
6: hebben ze
1: twee.
6: Zelf dan geplaatst?
4: Exact hetzelfde als wat Madonna heeft.
1: Ze hebben
4: geplaatst.
1: Gewoon een berichtje van Madonna gedeeld.
6: Ja!
4: Nee, ze hebben zelf hetzelfde plaatje nagemaakt, liedje
6: ook
4: eronder gezet.
6: Met kleuren en zo?
4: Ja.
6: Nou, dan is het gewoon klaar, jongens. Dit weekend staat Madonna in Amsterdam.
4: En het grappige is, in de eerste post van Madonna zat een typfoutje.
1: Ja.
4: Dus heeft ze iets zonder de E.
1: Ja.
4: Dat heeft ze verwijderd en weer aangepast.
1: Oké, okay, ook dat wel.
4: Goede Nederlandse versie, helemaal zo dat het perfect is.
1: Dus als ik nu die post ook kopieer op mijn Instagram, dan komt het zo ook hierheen.
4: Ja.
1: Nee, maar het zou toch wel waanzinnig vet zijn, of niet?
6: Ja, we gaan het nu gewoon manifesteren. Maandag ga ik vertellen op de radio dat ik Madonna heb gezien live.
1: Ik hoop het van harte. En we hebben een selfie met Madonna. Hè? Denk
6: ik ga
1: erop.
6: Het proberen.
1: Zometeen nog een muziek-APK'tje. Er valt namelijk nog een liedje goed of af te keuren. Dat is aan

0: Band and Break was er eentje van Keen hier in de Afslag Zuid. Daar waar het bijna 6:50 is geworden. En waarbij ik je hulp ook nodig heb.
1: Ja. Een muziek-APK'tje.
0: Ja, want het is weer tijd voor een muziek-APK'tje. Jij bent onze muziekkeurmeester en jij bepaalt eigenlijk mee of dat we straks een liedje in de breedte goed of af gaan keuren. Wat dat betreft, dit is helemaal aan jou. Ik laat je zo meteen een liedje horen. Hè. Je kent het principe. Misschien ook wel niet. Dan leg ik het even kort uit. Komt het liedje dat ik je zo meteen laat horen wat jou betreft door de keuring? Vind je hem leuk? Wil je hem helemaal horen? Kan die nog? Heeft hij de tand destijds doorstaan? Dat zijn eigenlijk wat vragen die ik op je afvuur. En als die door een meerderheid wordt goedgekeurd, dan ga ik hem helemaal draaien. Ik heb vandaag, al zeg ik het zelf, een kei vergeten liedje uit 1978. Nou, is dat natuurlijk al even geleden. Het is een nummer van The Imperials. Die hadden toen een hit in Nederland. Dat was overigens ook de enige hit die ze scoorden. En eigenlijk als je hem hoort, dan denk je, ja, het is een makkelijk, lief, lekker in het gehoor liggend liedje. Doe je ook niemand kwaad mee. Maar ja, verovert hij je hart? Dat is een beetje de vraag. Titel van het liedje is Who's Gonna Love You? En het is van een band die overigens, zag ik, dat wist ik niet eens, maar in 2009 nog opgenomen is in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Die Imperials dus. Maar dat wil niks over het liedje zeggen. En over jouw smaak. Luister even mee. Ga jij het volgende nummer goedkeuren of ga je hem afkeuren?

Nou, roept u maar in dit geval dus weer even sms'en, hè, naar 06-573-28203. Dus niet via de app, maar gewoon even sms'en. Een duimpje omhoog als jij hem goedkeurt en hem zometeen dus eigenlijk heel graag helemaal wil horen. En een duimpje omlaag als je denkt, nee, hoeft niet, afgekeurd. Imperials, Who's Gonna Love You? Dat is het liedje dat je net hoorde. Even sms'en dus, niet appen zoals ik al zei. Sms'en naar 06-573-28203. Een duimpje omhoog als jij hem goedkeurt. Een duimpje omlaag als je hem afkeurt. Dan maken we zometeen de balans op. En als we meer duimpjes omhoog hebben dan omlaag, ja, dan gaan we hem draaien. Helemaal. The Imperials, Who's Gonna Love You? Uit 1978. Nu eerst nog Denise Williams.

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Rondé, Love Myself.
1: Een muziek-APK'tje.
0: Ja, ik trek alvast even aan de bel, want er kan namelijk niet meer ge-sms'd worden. Ik vroeg je een duimpje omhoog te sturen of een duimpje omlaag. Hè. Duimpje omhoog als je het liedje dat ik je straks liet horen goedkeurt. En een duimpje omlaag als je hem afkeurt. Het ging, wat ik al zei, over een nou, toch wel enigszins vergeten liedje uit 1978. Lange tijd geleden. Ja, ik vind persoonlijk een makkelijk, lief en lekker in het gehoor liggend liedje waar je niemand kwaad mee doet. Maar ja, goed, hey, ik ben geen muziekkeurmeester. Daar ben jij. Het ging om dit nummer.
1: Een muziek-APK'tje.
0: Een liedje uit de 78 van The Imperials. Ja, en Who's Gonna Love You? En nou, dankjewel allemaal voor het stemmen via de sms. In dit geval een hoop duimpjes omhoog, hoop duimpjes omlaag. Maar ja, hoe is de balans uiteindelijk? We stoppen alle informatie die we van jou hebben gekregen in onze computer. En die computer gaat ons vertellen of dat het liedje van The Imperials wordt goedgekeurd of afgekeurd. Wordt die goedgekeurd, gaan we hem helemaal draaien. Wordt die afgekeurd, dan draaien we hem helemaal niet. Zo is dat ook weer. Ik druk even op de knop voor alle informatie.
1: Het nummer is afgekeurd.
2: Oh, ik vind dat dus niet erg eigenlijk.
0: Oh. Vroeg ik jou iets?
2: Ja, nee, sorry. Ja. Toch ben ik blij met onze keurmeester.
0: Nou ja, weet je. Prima, wij hebben het ook niet voor het zeggen. Het zijn de mensen uiteindelijk die bepalen. Jij aan de andere kant van de radio of die gedraaid moet worden, ja of nee.
2: Zo is het.
0: Geeft ons wel wat ruimte
2: ja.
0: Om Madonna nog even een zetje te geven.
2: Heel erg.
0: Want die

0: Durft er eigenlijk best een tientje op in te zetten, Marjolein, dat ze zondag gewoon in Amsterdam is. Of in ieder geval dit weekend.
1: Het moet toch.
0: En eigenlijk ook misschien wel 25 euro. Of misschien zelfs wel 5.
1: Ik denk dat ik zou er wel 100 euro op zetten.
0: Het gaat gebeuren.
1: Ja.
0: Ze is er gewoon na al mysterieuze boodschappen vandaag op haar socials. Madonna met Holiday. Ja, dit was Afslag Zuid. Morgen doen we het gewoon weer. Net na vieren. Hopelijk ben jij dan ook weer van de partij. En morgenochtend lekker wakker worden vanaf een uurtje of 6. Kijk, goeiemorgen. Morgen met John en met Jasper. Klaar.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
8: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
9: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
7: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
10: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
11: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de personenauto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Eg.
14: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
13: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Power Mall is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
3: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar. En dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me opstrijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
2: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van drie plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk, gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren naar schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
3: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
2: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Brabant.
1: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw er

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
5: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
3: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
2: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
4: En die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier een meter lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
2: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen?
1: Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje.
0: Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. En die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte, de sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog, het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Cor Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: weer thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk, gezellig.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4 op Omroep Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese Voetbalbond, UEFA, reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.
2: Hatsje idee.
3: Omroep Brabant.
4: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
5: U bedoelt de Stef special?
4: Nee, toch?
5: Ja.
4: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
6: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
7: De lekkerste muziek.
6: De leukste weetjes.
7: Kortom,
6: 4 uur gezelligheid.
8: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
6: op Omroep Brabant.
9: Het gevoel van hier.

Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan. En door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden. En meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen.